0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
4: Ja,

0: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark.

0: je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
2: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
4: Oh ja joh?
3: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
5: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je

0: jij je focus op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Het is 8:00. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Bij Rijnmond Jukebox zo dadelijk met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. In een huis in Zwijndrecht heeft brand gewoed in een dakkapel. Het vuur brak gisteravond uit bij een tussenwoning aan de Waterhoenstraat. Bewoners en huisdieren konden op tijd naar buiten. Niemand raakte gewond. De dakkapel is flink beschadigd geraakt. De brandweer gaat vandaag verder met het ontmantelen van een enorm drugslab in een Haagse woonwijk. Het laboratorium voor de productie van MDMA werd gisterenmiddag ontdekt nadat omwonenden hadden geklaagd over stank. Het lab was op dat moment nog vol in bedrijf. En er bleken vaten te staan met duizenden liters chemicaliën. Zo'n 200 mensen uit de buurt moesten tijdelijk hun huis uit. Pas gisteravond laat mochten ze terug. De politie heeft 2 verdachten aangehouden. Het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde stopt met de menselijke katapult. Gisteravond is ook de 2e stuntman die was weggeschoten met de enorme katapult gewond geraakt. Hij brak zijn enkel, maar maakt het verder goed. Eergisteren liep een stuntman nog een hersenschudding op. Technisch gezien was de stunt steeds goed verlopen, zegt Zwarte Cross. Met de katapult zijn de stuntmannen over een grote tent geschoten naar een opblaaskussen 75 meter verderop. En ze haalden daarbij snelheden tot 180 km per uur. Maar nu beide stuntmannen gewond zijn, kunnen de resterende 4 sprongen die waren gepland niet meer doorgaan. Hoewel het pas over een week officieel Zwarte Zaterdag is, verwacht de ANWB ook vandaag topdrukte op de wegen naar de vakantiebestemmingen. Op populaire routes naar Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk moeten automobilisten rekening houden met veel files. Vanaf dit weekend hebben alle scholen in ons land zomervakantie. En dat betekent een uittocht naar het zuiden. In Duitsland heeft ook de regio Noord-Rijn-Westfalen vakantie en daardoor kunnen er in ons land files ontstaan richting de kust. Het weer, het is vandaag bewolkt. We zien maar weinig. De zon blijft wel droog. Het is 21 graden vanmiddag. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie. Probleem op de N3. De brug tussen Papendrecht en Dordrecht, die vanaf gisteravond laat dicht is voor de komende 9 maanden. En daar vinden we tussen Papendrecht en de afrit Dordrecht Centrum een kleine file vanwege wegwerkzaamheden. Het verkeer wordt daar omgeleid.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
9: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
10: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
11: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa.
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

1963 bracht Bobby Darin zijn album 18 Yellow Roses uit. En van dat album hoorde je de gelijknamige single in de Rijnmond Jukebox. Bobby Darin schreef het nummer 18 Yellow Roses zelf en het leverde hem een top 10 hit op in thuisland Amerika. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. Het nummer It Only Hurts Me When I Cry werd geschreven door Dwight Joachim en Roger Miller en door Joachim als eerste uitgebracht, als onderdeel van zijn album If There Was A Way. Het werd in 1991 uitgebracht en was een van de laatste nummers waaraan Roger Miller meewerkte voor zijn dood een jaar later. De inmiddels 69-jarige Dwight Joachim is nog steeds actief en scoorde in de jaren 90 zowel in Amerika als in Canada een hit in de country-hitlijsten met It Only Hurts Me When I Cry.

decennia voordat Larry Davis in 1994 op 57-jarige leeftijd overleed, kwam zijn album Sooner or Later uit. En daarop staat het nummer dat je net hoorde. Going Out West. Hij werd geboren in Amerika en groeide op in Engeland en begon met drummen. Maar kwam er al snel achter dat de gitaar meer zijn ding was. Zijn meest bekende nummer is Texas Flood, waar Stevie Ray Vaughan later succesvol mee was. Dean Martin was naast zanger ook acteur en in 1961 speelde hij als Tony Ryder de hoofdrol in de film All in a Night's Work, een romantische comedy. Dean Martin speelde in tientallen films en won daar ook prijzen voor. Hij overleed op eerste kerstdag in 1995 op 78-jarige leeftijd. En Dean Martin hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met All in a Night's Work.

Amerikaanse zanger Aaron Neville werd afgelopen januari 85 jaar en zijn eerste grote hit scoorde hij in 1966. Dat nummer werd uitgebracht op een heel klein platenlabel van een oude schoolvriend en verkocht uiteindelijk meer dan 1 miljoen singles. Deze grote hit staat ook op het gelijknamige album van Aaron Neville. Je hoorde Tell It Like It Is in de Rijnmond Jukebox. Een paar jaar geleden werd Aaron Neville nog door muziekblad Rolling Stone in de middenboot van de 200 beste zangers aller tijden geplaatst. We gaan naar 1956, want volgens velen kwam er in dat jaar een van de beste nummers aller tijden uit. Ik heb het over het nummer Long Tall Sally, dat mede werd geschreven door Little Richard. Het stond wekenlang bovenaan de hitlijsten en staat niet voor niets in de lijst met de 500 beste nummers ooit gemaakt. Het nummer Long Tall Sally is gecoverd door honderden artiesten, waaronder Elvis Presley en de Beatles. En dan weet je dat het goed zit. Dit is uit 1956, het origineel van Long Tall Sally van Little Richard. Go to

In 1992 kwam het debuutalbum van Confederate Railroad uit, met daarop Queen of Memphis, het nummer dat je net hoorde. Dit nummer werd geschreven door Dave Gibson. En deze Amerikaanse muzikant werd 79 jaar geleden geboren in El Dorado in Arkansas. En hij trad zelf op en schreef muziek voor onder meer Alabama, Tanya Tucker en Confederate Railroad. Deze band werd in 1987 opgericht in Atlanta in de staat Georgia en bestaat vandaag de dag nog steeds. Het 12e studioalbum van Frank Sinatra kreeg de titel A Swingin' Affair. En toen het in 1957 uitkwam, wist het bovenaan de hitlijsten te komen. Een van de nummers op het originele album was The Lady is a Tramp, maar werd eraf gehaald en op de soundtrack van de film Pell Jovi gezet, waar Sinatra de hoofdrol in speelde. Later is het nummer wel weer teruggeplaatst op het album. Maar er was dus een gat te vullen op het album en Frank Sinatra had een paar maanden eerder gelukkig al een ander nummer opgenomen. Dit is No One Ever Tells You.

album Genius Loves Company uit 2004 werkte Ray Charles onder meer samen met B.B. King en zij namen samen het nummer Sinner's Prayer op. In 1957 bracht Ray Charles zijn allereerste album uit en op dat naar hemzelf vernoemde album staat ook het nummer Sinner's Prayer. Dat weer werd geschreven door Lowell Foulson en Lloyd Glenn en zij brachten het uit in 1951. We gaan naar de Amerikaanse zanger Johnny Burnett, die net als bijvoorbeeld Patsy Cline ook slechts 30 jaar werd. Hij verdronk tijdens een dagje vissen, nadat zijn boot werd aangevaren door een andere boot. We gaan naar 1960, het jaar waarin het tweede album van Burnett uitkwam. Het album Dreamin'. En op dat album staat een van de meest succesvolle singles van Johnny Burnett. Dit is Dreamin'.

hoorde Steve Lawrence met Footsteps. En het was zijn vrouw Edie Gourmet die bij dit nummer als achtergrondzangeres meewerkte. Zij brachten dit door Barry Mann en Hank Hunter geschreven nummer uit de 1960. Het kwam in meerdere hitlijsten terecht, waarbij het in de Verenigde Staten in de top 5 kwam. In Nederland kwam het op de 16e plaats. Steve Lawrence overleed in 2024 op 88-jarige leeftijd. Zijn vrouw Edie overleed in 2013, 84 jaar oud. Veel bekende nummers werden geschreven voor films en musicals en dan ook zeer regelmatig als eerste gezongen door Fred Astaire. Dat is ook het geval met het nummer Something's Gotta Give. Johnny Mercer schreef dit nummer in 1954 voor de musicalfilm Daddy Long Legs, die een jaar later uitkwam, en het leverde een Oscar-nominatie op. In 1955 kwam er nog een succesvolle versie uit van Something's Gotta Give, en die was van Sammy Davis Jr.

Je hoorde Boskerks met Sick and Tired uit 1997. Het nummer werd geschreven door Chris Kenner en bandleider Dave Bartholomew en als eerste opgenomen door Kenner in 1957. Een jaar later wist Fats Domino er een hit van te maken. Boskerks leerde op de basisschool Steve Miller kennen, die hem hielp om gitaar te leren spelen. Zijn bijnaam Bos kreeg hij weer van een andere klasgenoot die hem een gekke bijnaam wilde geven. Dat was eerst Bosley, daarna Boswell, toen Bosworth en werd uiteindelijk afgekort tot Bos. En vorige maand werd Boskerks 82 jaar en hij is nog altijd actief in de muziekwereld. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van dit programma. Maar eerst gaan we nog naar Elvis Presley. Het nummer Tomorrow is a Long Time is geschreven door Bob Dylan, die het ook als eerste opnam. De officieel uitgebrachte versie van Bob Dylan is een live versie uit december 1962. Op 26 mei 1966 was Elvis Presley druk bezig in de studio met opnames voor zijn album How Great Thou Art, dat een jaar later uitkwam en wat zijn 9e studioalbum was. En op het album How Great Thou Art van Elvis Presley staat ook zijn uitvoering van Tomorrow is a Long Time.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale...

0: Alle screening.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Het is 9 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk de tweede uur van de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws, ik ben Alice van Meteren. Vuurwerkliefhebbers in de regio Rijnmond mogen komende jaarwisseling ook in groepsverband geen vuurwerk afsteken. Dat hebben alle burgemeesters van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen besloten. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. De wet laat ruimte voor ontheffingen voor clubs en verenigingen. Maar de burgemeesters gaan die vergunningen niet afgeven, zei de Rotterdamse burgemeester Schouten gisteren tegen Rijnmond. Het is te ingewikkeld gemaakt, zegt ze.
3: Daar zitten zoveel regels aan. Ja. Dat is, het mag maar zoveel kilo zijn. Er moet minimaal 1 of 2 mensen van 18 zijn die dat... Allemaal regels. Dat, denk van, stel je even voor dat je midden in die nacht een agent bent, waar we iedereen al op straat hebben lopen, waar het ongelooflijk druk is, en die moet dan ter plekke gaan staan vaststellen of aan al die regels is voldaan van die vergunning.
4: Ja.
3: Zo werkt het niet helemaal in de praktijk.
2: Met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid lopen nog gesprekken over hoe die gemeenten omgaan met vergunningsaanvragen door verenigingen. Ook andere gemeenten in ons land hebben al bepaald dat niemand dit jaar een vergunning krijgt. In een huis in Zwijndrecht heeft brand gewoed in een dakkapel. Het vuur brak gisteravond uit bij een tussenwoning aan de Waterhoenstraat. Bewoners en huisdieren konden op tijd naar buiten. Niemand raakte gewond. De dakkapel is flink beschadigd geraakt. GroenLinks-PvdA in Vlaardingen is boos over een uit de hand gelopen snoeibeurt in een parkje in de Babberspolder. Er zijn meerdere vogelnesten met eieren vernield en sommige delen van het park aan de Sneeuwbalstraat liggen bezaaid met vogelveertjes. Ook is een egel gedood. De dierenambulance sloeg alarm over de situatie in het parkje, waarna GroenLinks-PvdA opheldering heeft geëist. De bussen in Den Haag rijden vanochtend weer. Gisteren moesten alle bussen per direct naar de remise. Er was bij een enkele bus iets in de koelinstallatie losgegaan, en dat zou bij alle bussen kunnen gebeuren. De HTM nam het zekere voor het onzekere en wilde alle bussen nalopen. Maar de ruim 100 bussen bleken veilig. Wel wil de HTM de komende tijd dagelijks de bussen extra controleren. Maar vandaag rijdt dus alles weer. Het weer vandaag veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. Het is wel droog en het is een graad of 21. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.

0: Outlets in Bergsenhoek.
1: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
2: Oh ja joh?
1: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

hoorde Jerry en de Pacemakers in de Rijnmond Jewelbox met Jambalaya uit 1964. Deze groep uit Liverpool, rond zanger Jerry Marsden, werd in 1959 opgericht en heette oorspronkelijk Jerry Marsden en de Mars Bars. Toen de snoepfabrikant bezwaar aantekende tegen het gebruik van de naam Mars, werd het Jerry en de Pacemakers. Het nummer Jambalaya begon als een country nummer en werd geschreven door Hank Williams, die het zelf in 1952 als eerste uitbracht. We gaan naar de Rijnmond Jewelbox naar 1957, want in dat jaar wist Fats Domino zijn derde nummer 1 hit op rij te scoren. Dat deed hij met het nummer I'm Walkin', dat hij samenschreef met zijn vaste schrijfpartner Dave Bartholomew. Het was zo'n succes dat het in 2019 zelfs een plekje kreeg in de Grammy Hall of Fame. Dit is Fats Domino met I'm Walkin'.

was Tommy Castro in de Rijnmond Jukebox en je hoorde hem met het nummer Somewhere. Tommy Castro werd in april van dit jaar 71 jaar en hij werd geboren in San Jose in de Amerikaanse staat Californië, waar hij op zijn 10e begon met gitaarspelen. Hij werd beïnvloed door muzikanten als Eric Clapton, B.B. King, Ray Charles en James Brown en ging van kleine kroegjes naar een tour door Amerika en Europa. Hij bracht zijn Tommy Castro band in 2011 terug naar 4 man en noemde die band The Painkillers. In 2021 bracht hij zijn soloalbum Tommy Castro Presents A Bluesman Came to Town uit en daarop staat Somewhere, het nummer dat je net hoorde. En Tommy Castro is momenteel samen met zijn Painkillers op tournee door thuisland Amerika, zo speelde hij gisteravond nog in San Francisco. We gaan naar 1961, want in dat jaar had Sam Cooke een hitje te pakken met Cupid. Zijn producers hadden hem gevraagd een nummer te schrijven voor een meisje dat ze hadden gezien in de Perry Como Show. Maar toen ze het resultaat hoorden, besloten ze dat Sam Cooke het nummer Cupid vooral voor zichzelf moest houden. Het nummer werd later verkozen tot een van de 500 beste nummers ooit gemaakt. En Sam Cooke hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Cupid. MUZIEK

67-jarige Amerikaanse countryzanger Alan Jackson met Gone Country, het nummer dat hij opnam voor zijn album Who I Am uit 1994. Het nummer kwam op de eerste plaats van de Billboard Hot Country Singles lijst terecht. Alan Jackson luisterde tijdens zijn jeugd voornamelijk naar gospelmuziek, tot een vriend hem bekend maakte met countrymuziek. Hij werkte eerst in de bouw totdat hij gokte op een muziekcarrière, en dat bleek een uitstekende keuze te zijn van Alan Jackson, want hij won door de jaren heen tal van prijzen en verkocht vele tientallen miljoenen platen. En dit jaar ging hij met pensioen, want 2 weken geleden, op 27 juni, gaf hij zijn afscheidsconcert in Nashville in Tennessee. Van Cole Porter weten we dat hij tal van beroemde nummers heeft geschreven. En ook het volgende nummer is door deze Amerikaan geschreven. Voor de film Something to Shout About uit 1943 schreef hij het nummer You'd Be So Nice to Come Home To, dat in de film werd gezongen door Janet Blair en Don Ameche. Het werd een jaar later zelfs genomineerd voor een Oscar, maar verloor uiteindelijk. In 1955 bracht de Amerikaanse zangeres Helen Merrill haar debuutalbum uit, en dat album noemde ze naar zichzelf. Ze werkte voor het album samen met trompetist Clifford Brown en arrangeur Quincy Jones. En een van de nummers op dat album van Helen Merrill is You'd Be So Nice to Come.

zijn door de jaren heen tal van nummers gemaakt die dezelfde titel kregen als een album. En ook de Amerikaanse countryzanger Mo Bandy deed dat. Je hoorde I Just Started Hating Cheating Songs Today uit 1974. Wat dus ook dezelfde titel als het album was. Het was voor Bandy trouwens zijn eerste album. Zijn meest succesvolle periode was ook in de jaren 70, toen hij meerdere hits wist te scoren. Dat deed hij zowel solo en als duo met Joe Stampley. In 1961 kwam het vierde studioalbum en het in totaal vijfde album van Cliff Richard uit. Het album 21 Today. Dat album werd uitgebracht op 14 oktober 1961. De dag waarop Cliff zijn 21ste verjaardag vierde en kon zeggen 21 Today. Een van de nummers op dat album werd geschreven door Walter Donaldson en George Whiting voor de Broadway show Ziegfeld Follies uit 1927. En was een jaar later een grote hit voor crooner Gene Austin. Dit is nu Cliff Richard met My Blue Heaven.

Dat was het 1958, After You've Gone van Dinah Washington. Het origineel van dit nummer is al een stuk ouder en komt uit 1918. En dat jaar schreven Turner Layton en Henry Creamer al het nummer After You've Gone, dat als eerste door Marion Harris werd opgenomen. Door de jaren heen is het door tal van artiesten opgenomen, waaronder Peggy Lee, Bobby Darin, Frank Sinatra, Phil Collins, Jamie Cullum en dus door Dinah Washington. De Amerikaanse band The Monkees werd in 1966 opgericht en kwam voort uit de gelijknamige tv-show. In datzelfde jaar brachten zij het nummer Last Train to Clarksville uit en in totaal was dit nummer in 7 afleveringen van de show te zien en te horen. Het nummer gaat over een jonge soldaat die naar Vietnam moet en zijn vriendin belt om nog een keer af te spreken in Clarksville. En sommigen vergelijken dit nummer met Paperback Writer van The Beatles. De Monkees hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Last Train to Clarksville.

Dat was Patsy Cline met Leaving on Your Mind, de laatste single die ze uitbracht voordat ze in maart 1963 om het leven kwam door een vliegtuigongeluk. Het leverde een top 10 hit in de Amerikaanse country hitlijst op en werd een klassieke. Het origineel is van een paar jaar eerder, toen de Canadese zangeres Joyce Smith het uitbracht. Patsy Cline hoorde de opname van Smith en wilde het nummer hebben, maar de platenbaas wilde wel eens zien wat Joyce Smith in huis had. Het werd geen hit en later was Patsy Cline dus een stuk succesvoller met Leaving on Your Mind. De Marvelettes werd opgericht door Gladys Horton, want toen zij hoorden van een talentenjacht op school verzamelden ze meteen een paar meiden van school om hier aan mee te doen. De groep de Marvelettes was geboren en ze mochten zelfs auditie doen voor Motown. Tijdens deze auditie zongen ze Please Mr. Postman, wat de eerste nummer 1 hit werd voor de groep en voor Motown.

1959 scoorde Paul Anka een grote hit met Put Your Head on My Shoulder. Het nummer werd destijds gearrangeerd door Don Costa, die weer veel samenwerkte met Anka's goede vriend Frank Sinatra. Paul Anka wordt eind van de maand 85 jaar en weigert, zoals hij het zelf zegt, met pensioen te gaan, want hij treedt ook vandaag de dag nog steeds op. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zangeres Anita O'Day. Die werd geboren als Anita Bell Colton en uiteindelijk de artiestennaam O'Day aannam. Ze ging al op jonge leeftijd zingen en dat leverde haar een grote carrière op, waarin ze heeft samengewerkt met grote namen als Louis Armstrong en Dinah Washington. Anita O'Day werd 87 jaar en was te zien in de documentaire Jazz on a Summer Day uit 1959, wat voor haar internationale doorbraak zorgde. Dat Rodgers en Hart veel bekende nummers schreven is inmiddels bekend. In 1940 werd I Could Write a Book door Rodgers en Hart geschreven voor de musical Pal Joey. Van die musical zijn door de jaren heen veel versies en ook een film met in de hoofdrol Frank Sinatra verschenen. Uit 1960 hoor je nu Anita O'Day met haar uitvoering van I Could Write a Book.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat doe jij als je de sirene hoort?
2: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
0: En wat als je geen verbinding hebt?
2: Dat is een goeie.
0: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arag graag mee, zei ik tegen hem.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Goedemorgen, het is 10:00. En je zit gebeiteld, je zit namelijk bij Radio Rijnmond. Tot 4:00 live radio, straks vanaf 11:00 rechtstreeks vanuit het Feyenoordstadion.

0: In en rond de Kuip vanwege het Feyenoord Festival. Ik mag zo een uurtje het weekend doorpresenteren, maar het belangrijkste nieuws nu op een rij gezet door Aris van Meter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vuurwerkliefhebbers in de regio Rijnmond mogen komende jaarwisseling ook in groepsverband geen vuurwerk afsteken. Dat hebben alle burgemeesters van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen besloten. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. De wet laat ruimte voor ontheffingen voor clubs en verenigingen. Maar de burgemeesters gaan die vergunningen niet afgeven, zei de Rotterdamse burgemeester Schouten gisteren tegen Rijnmond. Het is te ingewikkeld gemaakt en daardoor niet te handhaven, zegt ze. Met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid lopen nog gesprekken over hoe die gemeenten omgaan met vergunningsaanvragen door verenigingen. Ook andere gemeenten in ons land hebben al bepaald dat niemand een vergunning krijgt. Het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde kan niet verder met de menselijke katapult. Allebei de stuntmannen die met de reusachtige katapult zouden worden weggeschoten zijn gewond geraakt. Donderdag liep stuntman Jim van Nes uit Heerhansdam een hersenschudding op en gisteravond ging het mis met zijn collega, die brak zijn enkel. Met de katapult werden de stuntmannen over een grote tent geschoten naar een opblaaskussen 75 meter verderop. En ze haalden daarbij snelheden tot 180 km per uur. Maar nu beide stuntmannen gewond zijn, kunnen de resterende 4 sprongen die waren gepland niet doorgaan op het Zwarte Cross Festival. Feyenoord trapt vandaag het nieuwe seizoen af met de traditionele open dag. Normaal vindt de kennismaking met de nieuwe selectie plaats op zondag, maar dit jaar is daarvan afgeweken. Niet veranderd is de presentatie van de nieuwe spelers. Ook vanmiddag landt er weer een helikopter op de middenstip met de aanwinsten van Feyenoord 1. De open dag van Feyenoord duurt tot 5 uur vanmiddag. Er zijn allerlei activiteiten, zoals een voetbalshow. En Feyenoord is er vanaf 11 uur bij op radio en social media. Museum Phoenix in Rotterdam viert dat vandaag precies 100 jaar geleden kunstenaar Willem de Koning als verstekeling vertrok richting New York. De Rotterdammer verstopte zich als 22-jarige aan boord van het vrachtschip SS Shelley. In de VS ontwikkelde de Koning zich uiteindelijk tot een wereldberoemde kunstschilder en beeldhouwer. Voor de deur van Museum Phoenix staan deze zomer 3 beelden van de Koning die altijd bij het Hofplein hebben gestaan. Maar omdat er aan het verkeersplein wordt gewerkt, staan de beelden nu tijdelijk op de kade van Phoenix, vlakbij waar de Koning op 18 juli 1926 naar de VS vertrok. Dit jaar komt er nog een expositie van de Koning in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon, blijft wel droog en het is 21 graden vanmiddag. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Aris, voor het nieuws van 10 uur. Straks om 11 uur een nieuwe bijpraat natuurlijk. Ik kijk even naar de weg en dan zie ik een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander. Alexander staat 7 kilometer door een kapotte vrachtauto. En ook op de N3 is het vertraging vanwege de afsluiting van de Papendrechtbrug. En dat gaat nog 9 maanden duren, dus zet je schrap. En zo te zien staat er een Italiaans mannetje voor de studiodeur. Hij is blauw van kleur en zo te horen aan zijn gebrabbel is hij ook echt een beetje blauw.
2: Wie is daar? Het weekend is er op Radio Rijnmond.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Geeft ruimte.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Dit is Radio Rijnmond.
9: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
8: Radio met een

0: Dat was Blue van het Italiaanse Eiffel 65.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: Ja, het Italiaanse 65 met Blue. En laat het alsjeblieft dit weekend geen Argentijns blauw worden wat mij betreft. En vanavond ook liever geen Frans blauw. Welkom bij Het Weekend Is Er hier op Radio Rijnmond tot 11 uur. Ja, Feyenoord blauw dan maar. De kleur van het nieuwe uitshirt. Een prachtig shirt trouwens. Het Feyenoord Festival start straks om 11 uur, de open dag. En dat betekent een uurtje korter dit programma. Want vanaf 11 uur is Rijnmond in en om de Kuip tot 4 uur vanmiddag. En natuurlijk hoor je alles van iedereen die in de helikopter gaat zitten. Straks aan het einde van dit uurtje hoor je van de hoed en de rand van Dennis Kranenburg. Wat heb ik dan tot 11 uur voor je in petto nog meer? De weekendquiz natuurlijk. En dat doen we voor een prachtige prijs hoor. De goed gevulde Rijnmond snackpan gaat er ook vandaag op deze zaterdag uit. Als jij het juiste intro weet te raden. Ik zal straks alvast de opdracht laten horen. Want we hebben een uurtje korter, dus we moeten een beetje vaart maken. En verder heb ik natuurlijk wat leuke tips voor jouw weekendagenda. Als die nog lekker leeg is. Ik ga straks praten met... we gaan muzikaal gluren. Bij het Stadstrand in Vlaardingen, want daar is morgen een mooi evenement. En in het Zuiderpark is de 6e barbecue in the park, oftewel het festival in da backyard met DJ's en nog veel meer. Maar dat hoor je allemaal straks na 10:30 hier op Radio Rijnmond. En voor de rest heb ik natuurlijk heel veel lekkere muziek in de tas gedaan. We gaan nu maar eens even alvast een beetje Spaanse sfeer creëren met Enrique Iglesias.

0: En je vraagt dan, Enrique Iglesias, wie wordt de wereldkampioen morgenavond? Nou, dan krijg je het antwoord. Dit was de pingpong song hier op Radio Rijnmond. Het is inmiddels 16 minuten over 10. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Voor de mensen die het begin hebben gemist. Ik ben een uurtje korter, tot 11 uur. Daarna gaan we naar de Kuip voor het... Nee, niet naar het Sparta-kasteel en ook niet naar Woudenstein. We gaan naar de Kuip voor een lange uitzending tot 4 uur live. Alles over het Feyenoord-festival, dat vroeger gewoon de open dag van Feyenoord was. Hè? Ja, maar alles verandert in deze tijden. Ook rond de clubs Feyenoord, Sparta en Excelsior. Kijk maar op Rijnmond.nl. 3 weken geleden kon je in het hele land gluren bij de buren. Ruim 4000 kleine optredens in tuinen en buitenplaatsen. En morgen is het muziek bij de buren op het stadstrand van Vlaardingen. Een prachtige locatie trouwens. Die plek aan het Scheur of de nieuwe Maas. Bij de buitenhaven van Vlaardingen en de Koningin Wilhelminahaven. Is dit jaar voor het laatst een stadstrand. Want er gaan huizen gebouwd worden op die plek. En dat is ook natuurlijk hartstikke hard nodig. Aan de bel heb ik Siebe van den Ende, die alles weet van het evenement dat morgen gaat plaatsvinden. Siebe, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er is wel ieder weekend wat te doen, hè, op het stadstrand in Vlaardingen.
1: Uiteraard. En zeker omdat het het laatste jaar is. Dan nemen we het er nog even van, zoals ze dat dan zeggen.
0: Ja, want er gaan prachtige huizen komen, hè?
1: Ja, er komen grote woontorens uiteindelijk. Ja. Echt flink veel huizen ook. Dus dan gaat alles weer veranderen op die plek.
0: Ja. Wat gebeurt er morgen onder de noemer muziek bij de buren?
1: Ja, Muziek bij de Buren is natuurlijk eigenlijk een huiskamerfestival, wat meestal een beetje in de wintermaanden plaatsvindt. Maar we doen ook altijd een editie op het stadstrand. En normaal doen we dan 1, 2, 3 actjes, maar deze keer pakken we het iets groter aan en gaan we gewoon heel de middag lang 6 acts, 6 Vlaardingse acts ook echt. Mm-hmm. Die gaan lekker muziek maken op het stadstrand en dan gaan we gewoon lekker met z'n allen van genieten.
0: Ja, zijn dat elektrische bandjes of zijn dat singer-songwriters met een gitaar?
1: Je hebt tot nu toe alles goed. Het is van alles en nog wat. Ja, okay. We hebben flinke rockbands, maar we hebben ook gewoon singer-songwriters. We hebben zelfs iemand die een beetje opera en Franse chansons ten gehoor brengt. Ja. Dus het is echt voor ieder wat wil.
0: Ja, en hoe laat begint het evenement?
1: Het begint rond een uur of 1 gaat de eerste band beginnen. Ja. En in principe kun je dan eigenlijk de hele tijd blijven zitten. En dan rond een uur of 5:15 dan is het weer voorbij.
0: Ja, en kaartje kopen is volgens mij overbodig, hè?
1: Ja, zeker. Dat hoeft helemaal niet. Je kan gewoon lekker het stadstrand opwandelen en lekker plaatsnemen.
0: Ja, en ik ken de situatie. Het is voor mensen die met openbaar vervoer reizen natuurlijk ook geweldig. Hè? Je stapt gewoon uit bij de metro. Wat is het? Vlaardingen Centrum, geloof ik?
1: Zeker.
0: Ja, en met de auto kan je gratis parkeren.
1: Ook.
0: Man, moet niet gekker worden.
1: Ik zie eigenlijk geen reden waarom je er niet naartoe moet.
0: Ja. Nee, en je zei het al even, het is voor het laatste jaar. Dat is natuurlijk een lach en een traan. Hè, want het is ook hartstikke hard nodig dat er huizen worden gebouwd. Dat weten we allemaal met alle wachtlijsten her en der. Maar wat gaat er de komende weken allemaal nog gebeuren? Volgt er nog wat spektakel? Een slotspektakel? Een daverend vuurwerk?
1: Nou, of er echt een slotspektakel plaatsvindt, weet ik niet zo goed. Nou, maar ja, het is in ieder geval... Elk weekend is er zeker wat te doen. En ook tijdens de zomervakantie is volgens mij ook de woensdag en de donderdag is het stadstrand geopend. Ja. En ja, gewoon, het stadstrand is ook niet per se altijd voor echt evenementen zoals dit. Maar je kan er ook wel eens gewoon lekker, gewoon willekeurig lekker gaan zitten en een beetje bootjes kijken. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk.
0: Ja, en volgens mij hebben ze door de week ook wat yoga-lessen 's morgens, hè?
1: Zeker, zeker.
0: Kun je lekker zen worden met je tenen in het zand.
1: Dat is hartstikke een goed idee, ja.
0: Ja, Siebe van der Ende, resume. Morgen vanaf een uur of 1 dus heel veel live muziek op het stadstrand in Vlaardingen.
1: Zeker, echte Vlaardingse artiesten.
0: Goed zo. Ik wens je een heel mooi evenement morgen. En nou ja, volgende week is er ook iets heel leuks op zaterdag. Daar ga ik de volgende week zaterdag nog wel even over bellen.
1: Oké, ben benieuwd naar.
0: Goed zo. Bye bye, goed weekend. En dit is de man die heel vaak heel veel mensen om zijn vinger heeft gewonden. En terecht, Bruno Mars, Risk It All.

0: Zo is dat lekker wakker worden op de zaterdagochtend met een beetje de Cubaanse sfeer van Bruno Mars met Risk It All. Ik was ooit op Cuba, dat is ook alweer 22 jaar geleden. Wat een geweldige, aardige mensen wonen daar. En wat hebben ze het zwaar momenteel? Al die geopolitieke ellende. Nou, laten we hopen dat het snel ook daar voor de Cubanen een beetje leuker wordt. Want de muziek die van het eiland komt, ondanks alle ellende, is zo vrolijk stemmend. Het is 7 minuten voor 10:30. Er is van alles te doen in de stad. Hè. Kijk op rijnmond.nl/uitagenda. En dan zie je bijvoorbeeld dat in het Mallegatpark, dat is bij de Persoonshaven op Rotterdam-Zuid, daar is vandaag het Nelson Mandela Festival. Oftewel Vier Invictus op Rotterdam-Zuid met allerlei internationale muziek, kunst, cultuur. Ter ere van de veerkracht en de autonomie, zo lees ik op de website van het festival. En Invictus is het favoriete gedicht van Nelson Mandela. Gemaakt door William Ernest Henley, dat Mandela kracht gaf bij zijn gevangenschap op het Robbeneiland natuurlijk. Het festival wordt vandaag gehouden en dat is natuurlijk met een reden. Want het is 18 juli, het is Nelson Mandela International Day. En je kunt daar naartoe. Op het hoofdpodium komen allerlei diplomaten, ambassadeurs, politici en culturele gasten over de hele wereld. En je kunt daar naartoe gaan, gratis en voor niets. Het begint om 11 uur en het duurt tot 11 uur vanavond in het Mallegatpark op Rotterdam-Zuid. Weet je wat? We hebben een uurtje korter, dus we gaan alvast de quiz spelen. De Wie kent het intro quiz.
1: Wie is daar?
2: Kent het intro.
0: Ja, het is heel simpel en er is een mooie prijs te winnen, want we hebben zo'n uitstekend goed gevulde caloriearme snackpan voor je geregeld. Die kun je dan ergens in Schiedam-Noord gaan ophalen bij een speciale winkel. Dat later allemaal, als je wint, krijg je daar alle informatie over. Moet je wel even raden welke artiest het volgende intro vertolkt en de titel van het singeltje. Het is volgens mij niet heel moeilijk, met name voor de wat oudere luisteraars. Jazeker, doe een poging. En dat kan allemaal via de Rijnmond-app natuurlijk. Gratis en voor niets. Total Touch.

Muziek van eigen bodem van Total Touch was dat. Love Me in Slow. Ja, ze zeggen het zelf al. En 1998, oftewel Treintje. En van Treintje is een kleine stap naar de verkeersinformatie. Want op de A20 staat een file Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk. 5 kilometer op dit moment. De A27 Gorkum richting Utrecht is druk op deze zaterdagochtend tussen Lexmond en Everdingen. Over 4 kilometer is het daar file rijden vanwege wegwerkzaamheden. En verder wordt er op de A27 natuurlijk gewerkt. Hè. Utrecht richting Breda bij Gorkum wordt gewerkt. En daar moet je dus rekening houden met vertraging. Hetzelfde geldt voor de N3. Daar is de ellende die maanden gaat duren van start gegaan door de werkzaamheden en vervanging van de Papendrechtse brug al daar. Maar dat wordt allemaal met borden, met gele borden, omrijdingsborden natuurlijk aangegeven. Het weer voor dit weekend is aangenaam wat mij betreft. Het is behoorlijk bewolkt nu in het Leutkwartier in Rotterdam, waar de studio is. En dus ook in de Kuip straks vanaf 11 uur zijn we daar tot 4 uur live te gast met het Feyenoord Festival. Af en toe krijgen we nog wel een zonnetje te zien. Het blijft overal droog en het is ongeveer 21 graden. Dat is een stukje koeler dan de afgelopen dagen, maar volgens mij best aangenaam om even natuurlijk die warmte uit de huiskamers te verdringen. Zal ik nog een keertje de quiz, de Wie kent het intro quiz laten horen? De opdracht van vandaag is de volgende. Nou, ben je er klaar voor? Je pakt je Rijnmond-app natuurlijk op je telefoon. En als je denkt te weten wat het intro is, wat ik nu laat horen, dan laat je de artiest even aan mij weten. En ook nog de titel van het liedje. Dan krijg je hem straks op je trommelvliezen, gratis en voor niets. En je maakt kans op een goed gevulde Rijnmond-snackpan. Nou, daar komt-ie. Een kind kan de was doen, volgens mij. Als je het weet, pakt de telefoon, app me hier in de studio en win een snack.

Ja, ik draai wel veel muziek volgens mij met een beetje een Spaanse touch. Zou dat iets zeggen over de WK-finale die morgen zal plaatsvinden? Waar mijn passie dan ligt? Ja, natuurlijk. Alles tegen de... Nee, ik ben niet tegen de Argentijnen, maar ik ben wel voor Spanje morgen. En vanavond ben ik natuurlijk voor Engeland. Want ik hoop dat ze nog één keer massaal Wonderwall van Oasis kunnen gaan zingen. Er is vandaag ook van alles te doen in Rotterdam, ik zei het al even. Maar ook in het Zuiderpark is een mooi feestje gaande. Volgens mij is het net al begonnen. Met heel veel DJ's, heel veel lekker eten en drinken en vertier. Het is de 6e editie van het In Da Backyard Festival. En ik praat erover met de meid, de vrouw die dat allemaal organiseert. En die heeft een prachtige naam. Sony Shishikiki. Goedemorgen, Sony. Ach, die telefoon. Dus bepaalt geen Sony, volgens mij. Nee, dat is een heel goedkoop toestel. De verbinding met het Zuiderpark is echt heel slecht. Nou goed, ik ga het zo meteen nog een keer proberen met Sony om te praten over dat festival dat gratis te bezoeken is. En je mag zelfs je eigen drinken meenemen. Kortom, dat is hartstikke goed. Maar als je morgen niks te doen hebt en je hebt een hond, dan kun je naar de bioscoop met je hond. Want in Lantaarn Venster draait dan de film Gohan. Dat is een hondenfilm. En die film gaat over een jonge witte straathond met een roze neus. En als een gepensioneerde Japanner hem meeneemt en hem voor het eerst een thuis geeft, begint een jarenlange tocht door verschillende levens. Nou, die film is morgen te zien in Lantaarn Venster. Kijk zelf maar even hoe laat die begint. Maar je mag dus gewoon je hond meenemen. En ja, die kan gratis naar binnen. En volgens mij, maar dat heb ik niet gecheckt, als je zelf een beetje een hondenkop hebt, mag je hem

0: lijflied is van die, die katapultspringer. Op de zwarte cross, ja, dan heb je toch een beetje kortsluiting in je hoofd als je dat doet, hè? Het zag er wel enorm spectaculair uit natuurlijk. De eerste katapultspringer die kwam met zijn knie op zijn hoofd. Dus die had een hersenschudding. En die tweede die brak gisteren zijn enkel. En toen hebben ze gezegd, ja, we gaan het niet meer doen. Dat lijkt me heel verstandig. Dat hadden ze ook eerder kunnen besluiten natuurlijk. Maar het is wel goede promotie. Nou, in ieder geval laat ik zeggen promotie voor de Zwarte Cross. Ik had het net over een mooi spektakel vandaag in het Zuiderpark. De zesde editie van het In the Backyard Festival. En ik heb al een poging gedaan om telefonisch contact te krijgen met Sony Shishikiki. En als het goed is, heb ik jou nu aan de lijn, Sony. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ja, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, we hebben hier een barbecue in the park festival.
0: Ja.
1: Dit is onze zesde editie. En we hebben hier food, culture en muziek van uit East, West, Afrika, Caribisch. We hebben 18 DJ's die allemaal verschillende...
0: Stijle muziek draaien. Ik wil het maar even in. Ja, ga verder. Oh, wat een... Sony, je moet een nieuwe telefoon kopen. Of op deze op de barbecue gooien. Ja, ga verder. Ja, oh, Sony, wat jammer. Ja, en het is aan het Zuiderpark, aan de Oldergaarde 345. We hebben de locatie een beetje moeten veranderen op last van de gemeente. Omdat het vanwege de droogte was op de oorspronkelijke locatie nogal een brandgevaar. Dus op de Zuiderpark Oldergaarde 345 is ja, de hele dag een mooi festival gaande. Ik doe nog één poging om Sony even van die grill af te trekken. Sony? Oh, Sony. Wat zonde. Oh. Ja, ja. Nee. Gaat niet meer lukken, joh. Ja, blijf het proberen, hè, Sony. Want het is een soort sketten wat je aan het doen bent nu. Ja?
1: Had je mij nu?
0: Ja, Sony, ik hoor je weer.
1: Oké.
0: Nou, gauw praten dan. Maar er is een heleboel DJ's, zei je, met allerlei culturen.
1: Ja.
0: Het is gratis toegankelijk.
1: Ja, en iedereen mag hun eigen drinken meenemen.
0: Ja. Oh, echt waar?
1: Ja, je mag je eigen drinken meenemen.
0: Dat is bijzonder. Zo is het. Ja. Hey, maar jullie hebben een nieuw plekje moeten kiezen vanwege wat droogte in het park, geloof ik, hè?
1: Ja, klopt. De gemeente zei een paar dagen geleden dat de gras was beschadigd. Ja. Dus we moesten een nieuwe locatie zoeken of de datum veranderen.
0: Ja.
1: Maar want iedereen had afspraken gemaakt. We dachten, we gaan gewoon een nieuwe locatie zoeken. En we zijn een beetje terug naar waar we altijd zijn. Ja. Altijd waar we waren die andere vijf afgelopen jaren.
0: Mm-hmm.
1: En het is nou in een betere locatie, bij een water en soort vijver, zeg maar.
0: Oké.
1: Okay. Ja, het geeft echt de sfeer. Echt mooi hoor, hier zo.
0: Lekker hoor. Nee. Je bent helemaal blij, hè?
1: Ja, ik ben hartstikke blij. Het begint al druk te worden. De markt is al open.
0: Ja.
1: De DJ's draait al. Het gaat helemaal goed hier.
0: Heerlijk zeg. Hé, hey, wat klink jij lekker? Ja, mag ik dat zeggen? Beetje tropisch ook. Wat zijn jouw roots?
1: Ja, ik ben geboren in Kenia.
0: Ja.
1: En toen, mijn vader is Nederlands. En ja, toen kwamen wij van Kenia, toen ik 20 was, kwamen wij naar Nederland.
0: Oh, geweldig.
1: En sindsdien ben ik aan het proberen dit soort mensen samen te brengen. Want het is niet leuk om eenzaam te zijn, hè?
0: Nee, nee, dat werd net al gezongen in het liedje van onze artiesten die ik net draaide. Ricky Martin en Christina Aguilera. Hey, en hoe kom je aan die prachtige naam? Want het klinkt als een gedicht. Het is bijna een orgasme voor de trommelvliezen. Sony Shishikiki.
1: Ja, nou, eerst ze noemden mij Sunshine.
0: Ja.
1: Maar want de zon schijnt niet zo vaak hier in Nederland. ik hoorde, en toen kwam een liedje van Kiki, van Drake of zo.
0: Ja.
1: En toen in Afrika dan wordt het Shishikiki. Het is een soort, je bent mooi.
0: Oh, wat leuk joh. Hey, en je hebt een heel mooie Instagram pagina en ook een website genomen. Ik blijf jou volgen, want jij organiseert volgens mij veel vaker leuke dingen, hè?
1: Ja, ik organiseer vaak feestjes en soort evenementen overal. Niet alleen hier in Rotterdam. We doen het ook in Utrecht. Binnenkort op 29 augustus hebben we een feest in Utrecht.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook een multicultureel evenement. En ja, we hebben ook in Eindhoven gehad, we hebben ook in Antwerpen gehad en we hebben ook nou bezoek uit overal. Mensen komen van Frankrijk, van België, van Duitsland. We hebben één DJ uit Duitsland, we hebben twee DJ's uit België.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat leuk joh.
1: Ja.
0: Sony, laten we contact houden en wat mij betreft mag je nog een keer te gast zijn.
1: Ja, tuurlijk. Ik heb heel veel te vertellen.
0: Ja, ik hoor het, ja. Het is vandaag Zuiderpark bij de Oldegaarde 345. Je mag je eigen drank meenemen, lekkere DJ's, lekker verbinden, lekker cultuurtjes en goede muziek, hè? En eten.
1: Ja, zeker weten, ja.
0: Hey, ik wens jou een geweldig mooie dag.
1: Oké, super bedankt en ik wacht op jullie. Jullie zijn allemaal welkom.

0: Heerlijke plaat van Fleetwood Mac met Hold Me. Ja, de tijd begint te dringen, want het is al 9:59. En dan gaan we straks naar de Kuip overschakelen. Maar ik heb nog wel even een snackpan weg te geven natuurlijk. De Wie kent het intro quiz. Ik heb het fragment een aantal keer laten horen. En dat ga ik niet nog een keer doen, want tijd is geld. Ik heb in ieder geval Barbara Raaphorst aan de bel. Barbara, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zat te luisteren en dacht, hey, dat zijn bekende klanken.
1: Ja, inderdaad. Die herken ik toevallig. Ja?
0: Nou, laat ik gelijk maar even vragen wat dan de oplossing is. Dan kunnen we gelijk door en afrekenen.
1: Dit waren de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow.
0: Uitstekende keus. Weet je ook nog in welk jaar die plaat een hit was?
1: Oh, nou, dat moet je me niet vragen.
0: Ik doe het toch.
1: Nee,
0: 1976 was dat een enorme hit. Ja, je hoort steeds vaker ook weer heerlijke classic songs uit de jaren 70 op Radio Rijnmond. Daar ben ik hartstikke blij mee. Barbara, waar bel jij vandaan?
1: Ik bel uit Oudenbosch.
0: Oh, kijk aan zeg.
1: En toch
0: naar Rijnmond luisteren.
1: Ja, ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. En okay. Ik vind het toch altijd gezellige muziek en gezellige programma's. Dus
0: nou,
1: ik heb hem eigenlijk altijd aanstaan.
0: Hey Barbara, we gaan de plaat voor jou draaien. Ik bel je straks na de uitzending nog even terug voor je gegevens. En dan komt die snackpan. Nou ja, je moet hem even ophalen. Maar je komt vanzelf. Dat kan toch geloof ik tot eind augustus. Je hebt alle tijd.
1: Oh, nou, dan komt het vast wel een keer goed.
0: Goed zo. Speciaal voor jou nu, de Bellamy Brothers. Dankjewel voor het meedoen.
1: Oké, dankjewel.
0: Doei. En na deze geweldige plaat gaan we even naar de Kuip, naar Dennis.

0: Brothers door. En van de Everly Brothers is een hele kleine stap naar de Kuip, want daar zit Dennis Kranenburg klaar. Straks na 11. Ja, ik moet een uur inleveren. Maar dat is nog veel minder dan Sparta en Excelsior moeten inleveren natuurlijk hier op Radio Rijnmond. Maar Feyenoord, het festival is dadelijk gaande, hè? Het gaat bijna beginnen, Dennis.
1: Ja, en als je dan een stukje bij mij naar voren kijkt, Ronald, een meter of 20... dan staat daar al een hele grote groep mensen klaar om zometeen het stadion binnen te komen. Als die poorten zometeen om 11 uur open gaan, dan gaat er een soort kleine stormloop plaatsvinden. Omdat iedereen dan gelijk op zoek gaat naar wat er allemaal te doen is hier binnen. En misschien alvast wel een plekje zoeken in het stadion, hè, voor het binnenprogramma. Mm-hmm. Waar al heel veel speakers klaarstaan, zie ik sowieso. Om iedereen goed te kunnen laten horen wat er allemaal gebeurt. Ja, en op de middenstip dadelijk. Ja, dat is natuurlijk het moment waar de mensen ook op wachten. Die nieuwe spelers die dan met de helikopter hier naar binnen worden gevlogen. Om voor het eerst officieel kennis te maken, zeg maar, met, met het publiek.
0: Ja, het gebeurt nog gewoon heel ouderwets met een helikopter. Ze komen niet allemaal met een eigen drone, zeg maar, de Kuip in.
1: Nou, dat weet ik niet. We hebben niet gehoord, maar we laten ons graag verrassen dat er ineens hier dadelijk spelers zonder zo'n drone als een soort pakketje worden afgeleverd.
0: Ja.
1: Het zou toch gewoon zo'n rood-witte drone hier ineens het stadion ingaan. Ja, ik kan me dat niet voorstellen.
0: Nee. Hey, maar jullie hebben een uitzending met de sportcollega's tot 4 uur vanmiddag. Alles te volgen dus op Radio Rijnmond. Een paar ingrediënten, die helikopter natuurlijk, maar ook gesprekken met nieuwe spelers en spelers die blijven.
1: Ja, precies. Ja. Klein tipje van de sluier kan ik alvast oplichten, is dat we ook de beide nieuwe directeuren gaan spreken. Mm-hmm. Die hebben we straks ook voor de microfoon. Robert Eenhoorn en Davy Rigaud natuurlijk. Hè. Vooral voor die laatste zullen het tropenweken zijn met alles wat er moet gebeuren om die selectie helemaal klaar te maken voor de start van het seizoen. En natuurlijk ook voor de start in de Champions League. En we gaan ook met spelers in gesprek, waaronder met Thomas Beelen. Dat is een van de spelers die we straks gaan spreken.
0: Nou, straks hoor je alles vanaf 11 uur. Nog even tot slot. Je hebt net mijn voorprogramma gedaan natuurlijk. 2 uur heerlijke muziek met de jukebox. En ik krijg een heleboel sms'jes en appjes in de studio van allemaal leuke vrouwelijke luisteraars. Dat valt me op. Die me allemaal kusjes geven voor jou.
1: Oh, ja, dat denken ze waarschijnlijk. Ik wilde net zeggen. Dan dachten ze dat de jukebox een uurtje langer had geduurd als ze naar jou werden gestuurd. Maar dat is hartstikke leuk natuurlijk. Hartstikke leuk.
0: Nou, ik wens jou een hele mooie, fijne uitzending vanmiddag, Dennis.
1: Dankjewel. Dat gaat helemaal goed komen.
0: En straks Leon hier in de studio. Tot 4 uur. Blijf lekker luisteren. Mij hoor je aanstaande maandag weer tussen 2 en 4 met de middag door. En volgende week zaterdag weer een volledige 2 uur durende Het Weekend Is Er, met heel veel aandacht voor het zomercarnaval dat volgende week plaatsvindt op zaterdag. Bye bye, fijn weekend.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Wie de komende tijd in Zuid-

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
2: Goedemorgen. Het is 11 uur op een aangename zaterdagochtend in de Rotterdamse Kuip. De poorten gaan nu open voor het Feyenoord Festival. Misschien kom je straks zelf ook nog even, maar anders is er ook geen enkele reden tot paniek. Rijnmond is er de hele dag bij met spelers, de directie, nieuwelingen uit de helikopter en natuurlijk heel veel supporters en sfeer. Tot 4 uur maar liefst. Rijnmond Sport met nu eerst snel een overzicht van het belangrijkste Rijnmond nieuws. Met Aries van Meteren. Goedemorgen Aries.
3: Goedemorgen. Een juwelier in winkelcentrum Krabbenhof in Dordrecht is overvallen. Twee daders kwamen iets voor 10 uur de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. En ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike gestapt en weggereden richting de Nolensweg. Niemand raakte gewond. De politie vraagt mensen om de jongens op de fatbike niet zelf aan te spreken, maar 112 te bellen. De juwelier was 5 jaar geleden nog slachtoffer van een ramkraak. In zeker 1 op de 4 gemeenten in ons land mogen verenigingen of clubs komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken, blijkt uit onderzoek van het AD. En het aantal kan nog oplopen, want nog niet alle gemeenten hebben een besluit genomen over wat ze doen met vergunningsaanvragen door clubs en verenigingen. De gemeenten in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn er al wel uit. Daar mag komende jaarwisseling niemand vuurwerk afsteken, ook geen verenigingen. De regels ervoor zijn zo ingewikkeld dat ze niet te handhaven zijn, zei burgemeester Schouten gisteren nog tegen Rijnmond. De Drechtsteden en andere gemeenten in de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid denken nog na over wat zij doen. Uit het onderzoek van het AD blijkt dat ook Amsterdam, Breda, Delft en bijna alle gemeenten in Zeeland en Limburg geen enkele toestemming geven voor het afsteken van vuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. De brandweer is op zoek naar een opvarende van een duwboot die vanochtend is gezonken in de Koenhaven in Amsterdam. Een sonarboot, meerdere duikteams en een drone zijn op zoek, maar de politie houdt er rekening mee dat de persoon niet meer in leven is. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak. Het gebeurde pal naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niets op een aanvaring, laat de veiligheidsregio weten. Museum Phoenix in Rotterdam viert dat vandaag precies 100 jaar geleden kunstenaar Willem de Koning als verstekeling vertrok richting New York. De Rotterdammer verstopte zich als 22-jarige aan boord van het vrachtschip de SS Shelley. In de VS ontwikkelde de Koning zich uiteindelijk tot een wereldberoemde kunstschilder en beeldhouwer. Voor de deur van Museum Phoenix staan deze zomer 3 beelden van de koning die altijd aan het Hofplein hebben gestaan. Maar omdat aan het verkeersplein wordt gewerkt, staan de beelden nu tijdelijk op de kade van Phoenix, vlakbij waar de koning op 18 juli 1926 naar de VS vertrok. Het weer vandaag veel bewolking. Het blijft droog. Het is 21 graden. Dat is wat koel voor de tijd van het jaar, maar prima weer voor de open dag van Feyenoord. Dat zou weer het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
6: Albert Heijn. Alping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Alping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Alping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
13: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Dit is Radio Rijnmond met Leon Mastic.
2: Een nieuwe trainer, een nieuwe technisch directeur, een nieuwe algemeen directeur, nieuwe spelers, nieuwe shirts, de start van een nieuw seizoen, nieuwe hoop. Dat kan maar één ding betekenen, het Feyenoord Festival, of zoals veel fans het zullen kennen, de open dag. Het traditionele begin van een Feyenoord seizoen. Met duizenden supporters die hier komen kijken naar een voetbalshow. Jonge kameraadjes die zich laten schminken in het rood-wit. Er wordt gevoetbald, gegamed en natuurlijk is er die helikopter waaruit straks de nieuwe aanwinsten zullen stappen. En weliswaar niet uit de helikopter, maar met een bijna net zo spectaculaire entree. Oud en vertrouwd, gewoon Dennis Kranenburg in een keurig bestikkerde Rijnmond-auto kwam hij net de trein opgereden. Goedemorgen Dennis.
18: Ja, ik vind het wel een goed idee. Een goed idee om een keertje met die helikopter mee te gaan dat stadion in. Dat lijkt me heel spectaculair om daar een keertje een onderdeel van te zijn. Natuurlijk niet als speler, maar gewoon omdat het te vol zou natuurlijk wel bijzonder zijn. Ik sta hier onder een van die grote lichtmasten van het Feyenoordstadion. Daarachter is een poort net open gegaan waar supporters naar binnen komen voor dit Feyenoordfestival. De traditionele open dag, zoals we dat vroeger nog gewoon noemden. En ik vind het wel mooi dat iedereen dan ook gelijk een beetje op zoek is van wat is er allemaal te doen? Waar kunnen we naartoe? Waar is de ingang om naar het stadion te gaan? Om daar zo meteen een plekje te gaan zoeken en naar die prachtige grasmat te kijken waar een hele show natuurlijk opgevoerd gaat worden. En waar later vandaag die helikopter zal gaan landen. Met daarin natuurlijk die nieuwe spelers, hè, zoals Marmol, zoals Ferry, noem ze allemaal maar op. En we gaan ook nog, Leon, natuurlijk met heel veel mensen in gesprek ook hier, hè, vandaag.
2: Je hoeft niets te missen hier bij Rijnmond, want je hoort het van Dennis. En ook bij mij kun je je natuurlijk eventjes melden. Als je wat kwijt wil over het nieuwe seizoen, over de verwachtingen, over het nieuwe shirt misschien wel, kom gezellig even buurten hier bij de stand van Rijnmond op het terrein rondom de Kuip. Via de app, socials en web zie je de walen binnenkomen. En hier op Radio Rijnmond zijn we er tot 4 uur bij.

0: Cheerio, zijn nummer 1 hit bovenaan in de top 40. Het Nederlandse lied leeft en hoe. En over leven gesproken, ja, dat Feyenoord dat leeft ook weer in het nieuwe seizoen hoor. Want ik zie shirtjes van alle jaargang hier voorbij komen. Rood, wit, blauw, groen, wit, noem het maar op. Eerste mensen zijn die poort binnengekomen. En Dennis Kranenburg, goedemorgen. Kijk, mensen die zijn hier ook al bij de Rijnmond stand te vinden. Dennis Kranenburg heeft ook al een supporter bij zich. Zie ik in de verte. Dennis, hoe hangt die sfeer er een beetje bij zo vroeg op de ochtend deze zaterdag?
1: Ja, goed geluimd, zou je kunnen zeggen. Iedereen is blij dat de poort open is gegaan. Het is gelukkig droog. Afgelopen periode natuurlijk heel erg warm geweest. Maar ja, vandaag een stukje minder. Ik denk niet heel erg. En dan sta je zo onderaan bij de ingang van vak JJ. En dan inderdaad al die shirts die op je afkomen. Hè. Ik zag er net al eentje uit de eerste periode van Dirk Kuyt. Het shirt, hè, dat blauw met dat oranje zie ik er ook in. En ook het allernieuwste thuisshirt. Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat me opvalt is dat die kleur rood is een beetje anders dan hoe het normaal was.
2: Ja, klopt. Die is donkerder. Is me ook opgevallen. Ja,
1: ik vind het wel een mooi shirt.
2: Ik vind het heel vet. Het lijkt een beetje op de kleur van 1998 uit mijn hoofd. Ja. Dus het is donkerrood.
1: Het begin dan, hè? Dus 98-99. Ja. Wat voor seizoen was dat?
2: Kampioensjaar.
1: Dat bedoel ik. Ja, ja. Als dat een voorbode is, want dat uitshirt, dat is natuurlijk weer een verwijzing naar 2002. Hè? Ja. Dat lichtblauwe uitshirt wat ze toen hadden en de UEFA Cup wonnen. Zagen we het ook langslopen. Is ook een mooi shirt.
2: Ja, dat is een prachtig shirt. Dus, als je aan terugdenkt aan 2002, dat was een topjaar.
1: Ja. Twee topjaren hebben we nu al genoemd, hè, wat dat betreft. Als dat een voorbode is voor dit seizoen, dan zou het een heel mooi seizoen gaan worden. Wat verwacht je daar eigenlijk van?
2: Ik verwacht eigen kampioenschap. Ik denk dat het slechter als vorig seizoen kan niet. Dus ik verwacht dit jaar echt een topjaar.
1: Ja. En toch ben je tweede geworden afgelopen seizoen.
2: Ja, met horten en stoten.
1: Ja.
2: Dus het was niet heel mooi om te zien, maar ja, die jaren zitten er ook tussen. We zijn wat gewend als Feyenoord dus. Maar ik denk dat dit jaar wel echt een topjaar wordt.
1: En als je dan kijkt naar die nieuwe spelers, hè, die straks bijvoorbeeld uit die helikopter gaan komen, van wie verwacht je dan heel veel?
2: Ik verwacht eigenlijk van Ferry eigenlijk wel heel veel. De spits.
1: En waarom?
2: Ja, gewoon een beetje een Spanjaard als uit mijn hoofd. En een beetje de passie weer terug in de spits. Weet je wat die veel?
1: Groot ook, hè?
2: 1,92 meter uit mijn hoofd. Dus die kopt ze er wel in, hoop ik.
1: Dat is wel jammer, want ja, je ging vroeger altijd alle wedstrijden, maar dat is door werk en een en ander veranderd. Mis je dat dan niet?
2: Ik mis het heel erg, maar sinds jaren loop ik ploegendiensten. Dus dan werk ik meestal in het weekend en het door de week vrij. Dus dan houdt het gauw op, helaas.
1: Ja. Met wie heb je bij? Want we worden ondertussen gefilmd.
2: Ik heb hier mijn vrouw bij me, mijn oudste kind, mijn dochter Stacy en mijn zoontje Jason.
1: Zijn ze wel vaker in de Kuip geweest?
2: Ja, zeker. Ook rondleidingen, alles gehad. En, ze kennen de weg.
1: Leuk. Wat gaan jullie als eerste doen?
2: Ik denk, hij wil heel graag gaten schieten en zij wil graag spandoek spuiten.
1: Ga je veel plezier toe wensen.
2: Hartstikke bedankt en een fijne dag.
0: De eerste voorspellingen bij Dennis Kranenburg voor het nieuwe seizoen gaan wij naar Shakira en Whenever, Wherever.

0: we zitten natuurlijk nog midden in het voetbal met het WK dat vandaag de troostfinale kent en morgen de finale. En iemand die heel ontzettend veel hoort, Shakira met Die Die, maar dit was een oude van haar. Whenever, wherever. Gaan wij eens eventjes kijken waar Feyenoord inmiddels staat aan het begin van hun nieuwe televisieseizoen. Want er is natuurlijk alweer het nodige aan oefenwedstrijden gespeeld. Zo in aanloop naar die eerste competitiewedstrijd tegen Sparta op het kasteel. Gisteren nog werd het Belgische Charleroi verslagen met 3-1. Ruststand was 0-0. Dennis Kranenburg, jij hebt die wedstrijd gezien. Wat was dat voor wedstrijd?
1: Ja, een echte oefenwedstrijd wat dat betreft. Hè. Met heel veel wissels natuurlijk ook. Waarbij heel veel spelers minuten hebben gemaakt. Dus dat is altijd wat lastig om dan daar iets van te vinden. Omdat er zoveel wisselingen bij beide ploegen plaatsvinden. Dat je daar lastig kunt zeggen van hoe ze er dan ook echt daadwerkelijk voor staan op zo'n moment. Maar ja, wat vooral opvalt is dat Feyenoord, net zoals in de vorige oefenwedstrijd. Hier in de Kuip was dat, tegen Brugge. 1-0 achter stond. En uiteindelijk die wedstrijd met 3-1 wist te winnen. Dus dat is natuurlijk wel, wel positief. Hè, dat je zo'n wedstrijd dan winnend afsluit. Maar ik denk dat voor de trainer vooral heel fijn is om te kunnen kijken van welke patronen zie je nou waar je optraint. En hoe staan spelers er ook een beetje voor in aanloop naar de start van dat seizoen.
0: Ja, ik hoorde van Bronckhorst eigenlijk na elke wedstrijd wel weer zeggen, we hebben stappen gemaakt. Ik heb ook stappen gezien. Kon jij ook al iets zien van die patronen die doorontwikkeld zijn?
1: Ja, stappen hebben ze zeker gezet. Want ja, 2 keer 3 kwartier zet je heel veel stappen natuurlijk op zo'n veld. Wat je wel ook ziet inderdaad, ook bijvoorbeeld in zo'n, bij bepaalde aanvallen, dat je inderdaad wel bepaalde patronen ook ziet. Hè, van hoe willen ze druk gaan zetten. Het viel me bijvoorbeeld op in het begin ook, dat als er druk gezet werd, dat Reed bijvoorbeeld heel hoog op het veld bleef staan. Die trouwens ook heel nadrukkelijk aan het coachen was hoe het zou moeten. Hè. Dat was echt de opdracht. En hij was ook naar de buitenlandse jongens echt heel erg aan het aangeven van, nee, blijf jij nou staan, doe jij nou dit en dan doe ik dat. Dat viel bijvoorbeeld wel op. Dus dat soort dingetjes.
0: Ja, je noemde al, telkens komt Feyenoord achter de laatste 2 wedstrijden. Maar ze tonen in ieder geval veerkracht. Dat is goed nieuws. Iets anders wat me toch ook wel opvalt, is de standaard situaties. Daar is natuurlijk een set-piece coach aangesteld. Rodi Hoege. Jij hebt ook gezien, er wordt ineens gescoord uit corners.
1: Ja, het is niet dat ze die set-piece coach eerst niet hadden. Hè, want dat was eerst onderdeel van het pakket van Etienne Rijnen. Die daar verantwoordelijk voor was. Nou, die is natuurlijk weg. Nu met Rodi Hoege is het inderdaad dat het nu goed valt in de oefenwedstrijden. Ik ben vooral benieuwd hoe dat straks zal gaan. Hè, als het echt om het Echi gaat, hoe dat dan is. Maar dat er aandacht aan besteed wordt, ja, dat is natuurlijk alleen maar goed. Hè, want dat wordt natuurlijk ook gewoon steeds belangrijker om daar inderdaad ook je momenten uit te pakken. Vorig seizoen was Feyenoord daar juist helemaal niet succesvol in die standaard situaties. Ja, als je daar dan nu, zeker in de voorbereiding, daar al wat voordeel aan meepakt, is dat natuurlijk fijn. En we hoorden er net ook van Dave, de supporter die ik net sprak. Ja, met Ferry heb je dadelijk ook iemand in de spits. Hè, waar Ueda natuurlijk een goede kopper is. Gaat die blijven? Gaat die weg? Dat geldt natuurlijk voor Ferry ook. Dat is een hele grote, sterke, jonge spits. Die ik in die oefenwedstrijden bijvoorbeeld ook wel echt indruk vond maken. Door de manier hoe hij die duels ook aanging. Hè, met de kopduels en alles die ook wisten te winnen. Dus wat dat betreft heb je daar zeker niet aan kracht ingeleverd.
0: Nee, je noemt gelijk ook een van die eerste mensen die straks uit die helikopter zou komen natuurlijk. Nacho Ferry, wat valt er verder te zeggen over het transferbeleid van Feyenoord tot nu toe in deze zomer?
1: Nou ja, dat er natuurlijk al best wel wat spelers gekomen zijn. En ook wel wat spelers vertrokken zijn. Hè. We weten dat Welleroyte bijvoorbeeld vertrokken is. Dat er een nieuwe keeper dadelijk uit de helikopter komt. Tjark Ernst, jonge Duitse doelman. Het is wat Giovanni van Bronckhorst ook zei. Wel zaak om die selectie ook snel op orde te krijgen. Want als je nu met 40 spelers op het veld staat, is dat gewoon niet lekker werken. En hij wil uiteindelijk, goedemorgen. Hij wil uiteindelijk toe naar een groep van 25. Dat betekent dat er dus 15 van die 40 weg moeten. Ja, en dan van die 25, zijn dat dan deze spelers of gaan er nog meer weg? En wil Van Bronckhorst samen met Rigaud nog kijken of er bijvoorbeeld van die 25 misschien nogal 5 weggaan en dat er nog 5 versterkingen worden gehaald? Ja, het zijn wat dat betreft gewoon hele drukke periodes voor hem. Voor Rigaud in dit geval, met wie we straks ook in gesprek gaan. Om met hem eens te kijken van, ja, hoe staat die selectie er nou voor? Wat moet er allemaal nog gebeuren? En ja, en lukt het allemaal nog wel voor het einde van die deadline om misschien wel 20 spelers nog te slijten? Want ja, je kunt wel van bepaalde spelers zeggen, daar willen we vanaf. Maar ja, wil je ze dan, we moeten eens een club vinden. En ga je ze dan allemaal verhuren, dat ze dadelijk weer terugkomen? Of zeg je van, ja, we willen eigenlijk wel kijken of we ze sowieso kunnen slijten. Dat je daar, ja, het klinkt een beetje onderbiedig, maar dat je er vanaf bent.
0: Er zijn ook weer veel huurlingen teruggekomen natuurlijk. Bijvoorbeeld Steenks, Ivanušec. Zijn dat namen waar je aan moet denken die mogelijk ook toch weer gaan vertrekken deze zomer?
1: Ja, van Steenks weten we natuurlijk. Die heeft nog een contract voor een jaar. Die heeft het afgelopen jaar op huurbasis bij Pisa gespeeld. 4 wedstrijden heeft hij meegedaan. In totaal geloof ik 42 minuten gespeeld door blessures. Ja, dat is dan niet dat je dan zegt van oké, bij Pisa heb je amper gespeeld. Kom terug bij Feyenoord en je hebt gelijk ook een basisplaats. Dat zal hij voor zichzelf wel willen. Hij zal natuurlijk ook gewoon willen gaan spelen. Het is wel zo dat een goede, fitte Stenks is wel iemand die absoluut kwaliteiten heeft. Alleen de vraag is ja, of hij die dan nog bij Feyenoord gaat laten zien. Ik denk persoonlijk eigenlijk dat hij weg zou gaan. Dat geldt ook voor Ivan Ušić, van wie we ook hebben gezien dat hij bij Feyenoord geen potten kon breken. Is verhuurd, heeft ook in de Griekenland bij PAOK geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Dus wat dat betreft is hij ook een speler waarvan we ervan uitgaan dat hij in ieder geval de komende periode zal vertrekken.
0: Iets waar we de afgelopen weken ook veel over hebben gehoord is een andere huurling. Vorig jaar bij FC Utrecht gestald, CGL. Verhalen over Liel dat interesse zou hebben, ook flinke sommen geld over zou hebben. Wat weet jij daarvan?
1: Nou, precies dat, wat je nu ook zegt, hè, dat er inderdaad interesse is vanuit Liel voor hem. Alleen, ja, de vraag is, wat zien ze bij Feyenoord voor hem potentie om misschien wel te gaan spelen? Willen ze hem erbij houden? Of zeggen ze dadelijk van, nou, we gaan doorschakelen en het is al tijd om misschien andere spelers erbij te halen? En dan te kijken of ze dat geld wat ze voor Zegio krijgen, of ze dat inderdaad kunnen... Goedemorgen. Of ze dat geld kunnen gebruiken om andere spelers erop bij te kunnen halen.
0: Dat zijn toch geen nieuwe aanwinsten die nu aankloppen bij je?
1: Nee, dat denk ik haast niet.
0: Nee. Nou, we zullen zien of dat er nog een verrassing uit die helikopter komt. Maar in ieder geval geld, Feyenoord. Wat gaan we doen deze transferzomer? En daarover gesproken gaan we even luisteren naar een klassieker. Natuurlijk, dat kan maar één man zijn. Kok van der Palm en Feyenoord. Wat gaan we doen vandaag?

0: van der Palm en Feyenoord, Feyenoord. Wat gaan we doen vandaag? Nou, wat we vandaag gaan doen, dat is wel duidelijk. Het Feyenoord Festival wordt gehouden. En dat hoef je niet tegen een Feyenoord supporter te zeggen. Want het is geen vraag of ze komen, maar met hoeveel en hoe lang ze blijven. Maar het hele plein staat hier vol. De hekken zijn hier 27 minuten open. En ik zie echt shirts in alle kleuren. En achter die Rijnmond stand, daarover gesproken trouwens. Mocht je nu luisteren en straks nog eventjes langskomen hier op het terrein. Kom ook vooral even langs die Rijnmond stand. We houden hier bijvoorbeeld quizzen, nu gehouden door onze hoofdredacteur Ruud van Os. Je kan ook natuurlijk eventjes een vraag stellen hier bij mij aan tafel. Of eventjes je voorspelling doen voor komend seizoen. Misschien je mening over het nieuwe shirt laten horen. Ga ik eens even achterom kijken, want er is een outlet hier naast ons. Daar staan heel veel mensen in de rij voor wat shirtjes. Ik ga eens even kijken. Meneer Jiménez. Ja, zo heet het natuurlijk niet echt. Kom er eens bij. Kijk, een mooi rood shirt hebben we hier gevonden. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ontzettend veel animo weer voor dit Feyenoord Festival. Hoe is het gevoel aan het begin van dit seizoen?
1: Goed. Weet je, ik heb een grote gevoel dat deze jaar gaat echt lukken, man. Echt lukken, ja. En niet alleen in landskampioenen wonen, maar ik heb het gevoel dat in Europa, man. In Europa deze seizoen, zeker.
0: Champions League wordt ook een succesverhaal.
1: Ik zal niet zeggen dat wij wonnen Champions League, maar veel genieten. Deze seizoen, veel genieten zeker.
0: Heb je al wat gezien van de voorbereiding?
1: Ja, ik was die laatste oefenwedstrijd geweest bij de Kuip.
0: Wat ziet de supporter dan naar goede dingen?
1: Weet ik. Hey.
0: Wie van de nieuwelingen bevalt je een beetje? Ferry of Marmol?
1: Hey, weet ik niet. Ik ga niet zeggen precies. Weet ik niet. Moeilijk, man.
0: Hier ook nog wat wijze mannen staan. Kom er eens even bij. Ja, meneer in het zwart. Komt u er eens bij? Kom eens. Ja, die moet even om het hek lopen. Ja, maar mijn lijn is niet lang genoeg. Ja, we zoeken natuurlijk wat wijsheid. Als we een beetje vooruitkijken naar het nieuwe seizoen, hoe voelt u zich?
2: Ik vind het heel spannend worden, want er zijn zoveel nieuwe aankopen dat ik het even kwijt ben. Maar ik heb gelukkig naast me Dennis staan en Dennis volgt alles op de voet. Dus met de kennis van Dennis, heel mooi benoemd, ja, denk ik dat we het wel iets moois kunnen maken.
0: Ja, daar zijn we het wel over eens bij Rijnmond. Dennis, die zit er altijd, die zit altijd goed. Dennis, hoe kijk jij ernaar?
3: We gaan voor het kampioenschap sowieso. En zover mogelijk in de Champions League. En we gaan voor de beker winnen ook. En we hebben een goede aankoop ook gedaan. Een nieuwe keeper. Die wordt de eerste doelman, weet ik al uit mijn hoofd.
0: Jack Ernst.
3: Ja.
0: Is dat een goeie?
3: Ja, zeker. Zeker uit Duitsland. En de middenvelden, die heb ik al een paar keer op tv gezien. Al bij de oefenwedstrijden heb ik ze te kijken ook. Speelt ook hele goede wedstrijden. Achterin ook een hele goede nieuwe verdediger. Kan ook als linksback spelen.
0: Je krijgt een groene kaart van Ruud van Os.
3: Ja, zeker. En de spits is ook goed. Heb heel veel snelheid en is kopsterk.
2: Kortom, hij kent ze allemaal.
0: Hij kent ze allemaal. Nou ja, dan kunnen we maar één ding concluderen. Ja, het is echt een wijsheid. De kennis van Dennis. En daar kunnen we ook dit seizoen weer op rekenen.

0: De man met een uit de hand gelopen hobby en heel goed werk. Harry Styles is natuurlijk van professie zanger. Je hoorde hem met American Girls bij Rijnmond Sport. Maar hij houdt ontzettend van marathons lopen, weet ik toevallig. En dat doet hij in Berlijn, Tokio. En laatst ging ook het gerucht dat hij in Utrecht liep. Ik heb hem er niet gezien, maar hij kan het wel heel snel. Tijden rond de 3 uur. Maar vandaag geen hardlopen, maar natuurlijk het Feyenoord Festival. Met heel veel fans die toch benieuwd zijn hoe de zaken ervoor staan. Maar ik kan je één ding zeggen. Die sfeer is ontzettend goed. En er zijn vanzelfsprekend ontzettend veel Feyenoord supporters. En daar ga je er vandaag heel veel van horen. Ergens op het terrein rond de Kuip is weer Dennis Kranenburg. Dennis, waar hang je inmiddels uit?
1: Ja, ik ga op dit moment de trap op om eens even op de tribunes te kijken. Dan kijk je toch uit over het mooiste grasveld en door het mooiste stadion van Nederland natuurlijk. Als je dan hier de tribune op loopt, zie je al dat er wat mensen al een plekje aan het zoeken zijn. De boksen die staan al klaar. Er zijn wat schermen opgehangen waar alles op te volgen is. En waar straks natuurlijk je helikopter gaat landen, terwijl ik me gelijk ook even verslik. Hoe vind je ervan?
2: Ja, mooi hoor. Schitterend, ja.
1: Kom je hier vaak?
2: Ja, zeker. Ja, iedereen rust heeft, hè.
1: Ja. En hoe is dat nou zo'n open dag? Waar kijk je dan het meest naar uit?
2: Ja, voor alles. Alles wel. Ja hoor. Ja.
1: En straks die helikopter, hè, die daar op de middenstip gaat landen. Daar zitten dan nieuwe spelers in. En van wie van die nieuwe spelers verwacht je nou het meest?
2: Hij moet even zien hoe het gaat lopen.
1: Ja, je hebt Marmol, Ferry, Ernst, de keeper bijvoorbeeld.
2: Ja, een goeie, die Ferry vind ik wel een goede, denk ik.
1: Ja. Grote gozer, hè?
2: Ja, dat zeker. Ja, ja.
1: Echt een beer als je die ook in die spits ziet lopen. Hij is lang, hij is kopsterk ook. Hè. Fysiek ook wel goed in elkaar.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Geeft dat ook gelijk weer een soort van vertrouwen ook voor dit seizoen?
2: Ja, denk het wel. Ja. Denk het wel, ja. Zeker. Ja.
1: Een kampioen?
2: Gaan we vanuit. Ja. Gaan we vanuit.
1: Dat is toch wel lekker aan het begin, hè? Dat je gewoon denkt van we gaan gewoon weer kampioen worden.
2: Ja, zeker weten. Ja, ja. Ja.
1: Ik ga je veel plezier toewensen en ja, nou, een mooi seizoen hoop ik.
2: Ja, komt goed.
1: Zo zie je dat het vertrouwen, Leon, daar zit het eigenlijk altijd wel goed mee bij de mensen. Zeker aan het begin van het seizoen. Hè. Nieuwe spelers komen er natuurlijk bij. Er gaat ook een nieuwe wind waaien wat dat betreft. Hè, met een nieuwe directeur, een nieuwe technisch directeur. En dan ben je toch altijd wel weer positief zo aan het begin van het seizoen. Ik ben ook heel benieuwd wat dat gaat worden. Terwijl we hier ook zien dat er een soort tunneltje is gemaakt. Er zullen straks misschien wel spelers of speelsters ook tevoorschijn komen. Die dan via een soort podium het veld op komen. Dus wat dat betreft zitten de eerste mensen al op hun plek. Niet in het zonnetje, want dat is normaal wat je in het stadion doet. Hè. Je zoekt een plaatsje in de zon, het is bewolkt. Maar het is gewoon prima toeven hier bij het Feyenoord Festival.

Summer of 69, Bryan Adams. En die Summer of 69, dat was voor Feyenoord een heel succesvol jaar. In die zomer werd het landskampioenschap namelijk behaald en werd ook de KNVB-beker gehaald. Ja, en dan zou je toch bijna gaan geloven in voortekenen, hè? Want we staan hier niet geheel toevallig op het Feyenoord Festival rondom de Kuip. Tot 4 uur zijn we bij je. Maar er is ook eventjes wat andere sportnieuws. Bijvoorbeeld over Excelsior, want je zou bijna een soort ruilspel kunnen houden. Mag ik van jou keeper Ratie en mag ik dan van jou keeper BI? Excelsior en FC Dordrecht hebben een opvallende keepersrel gedaan. Seldon BI vertrekt van Dordrecht naar Kralingen, terwijl Kelvin Ratie de omgekeerde weg bewandelt. Hij kwam in 2024 over van FC Utrecht en werd eerste keeper. Hij speelde uiteindelijk 40 wedstrijden voor de Kralingers. In het promotieseizoen werd Ratie nog uitgeroepen tot beste keeper van de competitie, de KKD toen. Maar vorig seizoen verloor hij de concurrentiestrijd van Stijn van Gassel. BI speelde 57 wedstrijden voor FC Dordrecht en de Portugees werd door supporters afgelopen seizoen uitgeroepen tot Dordts speler van het jaar. En nog meer transfernieuws van Woudestein, want Adam Carleen vervolgt zijn carrière bij SK Artis Brno. De middenvelder kwam vorig seizoen over van IFK Göteborg en speelde uiteindelijk 26 wedstrijden voor Excelsior. Na een jaar maakt hij dus al de overstap naar de Tsjechische competitie. Het is niet bekend wat Excelsior aan de transfer overhoudt. Eerder deze week haalden de Kralingers ook al een speler binnen. Ilano Silva Timas komt over van NVV. De aanvaller is geboren in Rotterdam, speelde in de jeugdopleidingen van Feyenoord en Sparta en keert dus nu terug in zijn geboortestad. Tot grote vreugde van zijn ouders, nu hij weer thuis is, valt te lezen op de website van Excelsior. Silva Timas maakte zijn debuut al voor het Kaapverdiaanse nationale team. En dus is Kralingen een international rijker.

0: Welkom bij het geluid uit mijn tienerjaren zo'n beetje. En push the button. Ik zeg het nog maar eens even. Wij staan hier met Rijnmond ook met een mooie studio onder een tent op het terrein rondom de Kuip. Kom vooral ook eventjes langs als je hier straks nog naartoe komt. Of misschien wel hier op het terrein naar ons aan het luisteren bent. Er is regelmatig een quiz onder leiding van Ruud van Os. Zijn mooie prijzen te winnen. En je kan natuurlijk ook gewoon eventjes een vraag stellen. Of we hebben misschien een vraag neerleggen voor een van de spelers of voor de directie. Of misschien kun je gewoon even met mij voorbeschouwen op het nieuwe seizoen. We staan op het buitenterrein, plek 37 op de plattegrond is dat. Je kan ook Dennis Kranenburg tegen het lijf lopen. Die heeft geen nummer en dat komt omdat die man voortdurend in beweging is. Het is een echte box-to-box player, zou ik zeggen. Waar hang je inmiddels uit, Dennis?
1: Box-to-box player, inderdaad. Op dit moment eigenlijk op een vaste plek hier op de perstribune. Even aan het kijken wat er gebeurt op dit moment op het terrein in de Kuip, zeg maar. Waar de DJ de beats hier laat klinken, waar steeds wat meer mensen ook binnenkomen. Ja, en een van de mensen van wie dit natuurlijk ook een bijzondere dag is, is de stadionspeaker Dimitri Petgod. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is dit ook echt een bijzondere dag?
2: Het is altijd een bijzondere dag, denk ik. Als je hier de open dag mee kan maken, denk ik dat het voor heel veel kinderen een enorm bijzondere dag is.
1: Vaak heb jij deze als kind meegemaakt?
2: Ik denk een keertje of 10, 15 keer zeker al.
3: Ja, dat moet ook.
1: Ja, dat moet ook haast wel, hè. Hey, hoe ziet jouw rol er een beetje uit vandaag op deze open dag? We hebben natuurlijk presentatoren op het veld, maar wat doe jij?
2: Ja, mijn rol vandaag is de kinderpersconferentie een beetje begeleiden, in goede banen leiden.
1: Dat is druk. Ik heb nog nooit zoveel stoelen in de persruimte gezien.
2: Dat klopt. Terwijl er niet zo heel veel kinderen komen, heb ik het idee. Maar goed, ik zorg een beetje dat in goede banen leidt. Dat de spelers een beetje grappige antwoorden geven. Dus dat een beetje.
1: En uiteindelijk heb je dan hier op het binnenterrein ook nog een rol als er de spelers komen? Of?
2: Nee, verder niet. Dus dit is tijdens de open dag mijn enige bezigheid.
1: Hoe bevalt dat? Hè? Dat eerste seizoen is natuurlijk achter de rug. Je gaat door met het tweede seizoen. Dadelijk, hoe bevalt het als stadionspeaker?
2: Ja, het bevalt hartstikke leuk. En goed ook. Weet je, het is niet niks om de grote schoenen van Peter Houtman te vullen. Maar goed, ik probeer het op mijn eigen manier te doen. Ik heb het idee dat ik ook geaccepteerd ben. Qua resultaten ging het nog goed. Qua spel kan het natuurlijk wel nog ietsje beter. Maar we hopen dat onder Gio dat ook beter gaat. Dus ja, als de resultaten mee zitten, is de sfeer in het stadion goed. En is mijn taak eigenlijk heel beperkt om te zorgen dat iedereen van informatie voorzien wordt.
1: Waar kijk je nou zelf het meeste naar uit in dit komende seizoen? Hè? Er komen dadelijk natuurlijk nieuwe spelers ook uit. Wat zijn je verwachtingen?
2: Van dit seizoen bedoel je dan? Ja, dit seizoen is in ieder geval mijn debuut in de Champions League. Dus dat is iets voor mij in ieder geval als bijzonder. En verder verwacht ik gewoon een heel leuk aantrekkelijk spel, aanvallend. Waarbij we de supporters mee kunnen nemen in het juichen, in successen vieren. Maar vooral gewoon lekker attractief aanvallend voetbal.
1: Gaat regenen.
2: Ik zie het. Dat is anders dan andere jaren waarin het een hittegolf was.
1: Ja, aan de andere kant, je kunt het ook zo omdraaien van nou, vorig jaar was het heel erg warm en dan hadden we uiteindelijk een teleurstellend seizoen. Nu regent het.
2: Het biedt perspectief.
1: Het glas is half vol, hè? Als het zo doorgaat helemaal vol.
2: Ja, maar zeker. Ja, nee. Ja, laten we ervan uitgaan dat het eigenlijk dit jaar beter gaat dan vorig seizoen. Dan zijn we allemaal blij in Rotterdam.
1: Ja, heel veel succes te wensen en ook plezier in de Champions League.
2: Dankjewel. Ik ga mijn best doen. Als de spelers het ook doen, dan heeft iedereen naar zijn zin.
0: Dennis, tot zometeen. Het is 20 graden en het regent inderdaad een klein beetje op het buitenterrein. Maar toch zou ik eigenlijk wel willen zeggen dat het een hele, hele, hele mooie dag is. Het Feyenoord Festival. En Radio Rijnmond is erbij tot 4 uur. Dit is Bill Withers. En ik zei het al, a lovely day.

Later als ik groter ben van Bluff uit 2012. Een nummer dat werd geschreven voor het 20-jarig bestaan van de band. En het is wel leuk, hè, bij die platen die je vandaag hoort bij Rijnmond Sport. Ja, daar gaat elke gedachte wel uit naar iets van een combinatie die te maken is met Feyenoord. En later als ik groter ben, doet je natuurlijk denken aan, ja, hoe het was als klein kind, hè, als je hier naar de Kuip kwam. Nou, en

spelers. Want dat willen we natuurlijk ook horen. Hoe zitten zij erbij deze zomer? Hoe is die zomer geweest? En wat gaat het seizoen ook brengen? Zometeen hier te volgen bij Radio Rijnmond Sport. We zijn erbij tot 4 uur. En ik zeg het ook maar eventjes. Je kan langskomen hier bij de stand op het buitenterrein van de Kuip. En ook onze collega's natuurlijk van socials en online maken veel verhalen. Dat is allemaal te zien op de kanalen van Rijnmond via de app en op Rijnmond.nl. Wij gaan hier op de radio nog 4 uur door. Graag tot zo.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
10: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Het is 12 uur. Je bent bij Rijnmond. Rijnmond Sport om precies te zijn. We zijn de hele dag bij het Feyenoord Festival. Tot 4 uur zijn we er. En ik kan alvast wat moois beloven. Zometeen een mooi gesprek met Thijs Kraaiveld. Feyenoord speler natuurlijk. Over zijn zomer en ook over een vooruitblik op het nieuwe seizoen. Dat zo na het laatste Rijnmond nieuws gelezen door Aris van Meteren.
16: Een juwelier in winkelcentrum Krabbenhof in Dordrecht is overvallen. Twee daders kwamen iets voor 10 uur de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike gestapt en weggereden richting de Nolensweg. Niemand raakte gewond. De juwelier was 5 jaar geleden nog slachtoffer van een ramkraak. De politie heeft 4 mannen aangehouden na de vondst van een enorm drugslab in een Haagse woonwijk. Het laboratorium voor de productie van chemische drugs werd gisterenmiddag ontdekt, nadat omwonenden hadden geklaagd over stank. Het lab was op dat moment nog in bedrijf. Er bleken vaten te liggen met duizenden liters chemicaliën. Zo'n 200 mensen in de buurt moesten tijdelijk hun huis uit. Pas gisteravond laat mochten ze terug. 4 verdachten zitten vast. Ze komen uit Den Haag, Leiden en Voorburg. Een van de mannen was nog in aanraking gekomen met chemicaliën en moest naar het ziekenhuis. De politie zoekt nog uit wat voor drugs er precies in het lab werden gemaakt. De brandweer is op zoek naar het lichaam van een opvarende van een duwboot die vanochtend is gezonken in de Koenhaven in Amsterdam. Een sonarboot, meerdere duikteams.

0: en een drone zijn op zoek. De politie houdt er rekening mee dat de persoon niet meer in leven is. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak. Dat gebeurde net naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niks op een aanvaring, laat de veiligheidsregio weten. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De rust tijdens de WK-finale morgen gaat toch geen 25 minuten duren. De FIFA heeft de knoop doorgehakt. De rust na de eerste helft van Spanje-Argentinië duurt 17 minuten. Wel 2 minuten langer dan normaal. Een groot deel van de pauze gaat op aan optredens van Shakira, Madonna en Justin Bieber. In media waren berichten verschenen dat alle optredens samen zeker 25 minuten zouden gaan duren. Wel moet in de rust het podium worden opgebouwd en afgebroken. Of dat allemaal in zo'n korte tijd gaat lukken, dat moet morgen blijken. Het weer veel bewolking. We zien nauwelijks de zon. Het is een graad of 21 vanavond en vannacht. Kan er plaatselijke regenbui gaan vallen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen meer zon dan vandaag. En het wordt dan opnieuw niet zo warm, 21 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Wereldwijd worden wetten en regels of de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Dit is Radio Rijnmond. Met Leon Mastic.
11: Goedemiddag, leuk dat je erbij bent bij deze zaterdag 18 juli op het Feyenoord Festival. We zijn rond de Kuip. We zijn te vinden bij stand 37. Als je op de plattegrond kijkt, kom vooral even langs. Nou, en ik kan je vertellen, daar hebben een heleboel mensen gehoor aan gegeven. En dat is misschien niet toevallig, omdat hier twee spelers aanwezig zijn. Kirsten van der Westering staat hier handtekeningen uit te delen. En ook Thijs Kraaienveld. Ja, hoor maar, Thijs hoor je op de achtergrond. Dat zijn alle kinderstemmen die graag een handtekening scoren op van alles en nog wat. Op ballen, op shirts, je kan het zo gek niet bedenken, op armen. Overal worden de krabbels gezet. Zometeen Dennis Kranenburg in gesprek met Thijs Kraaienveld en ook Kirsten van der Westering komt hier even langs. Gaan we eens eventjes vragen hoe hun vakantie was en hoe ze kijken naar de komende seizoenen. Eerst lekkere muziek, want dat is er ook gewoon op deze zaterdagmiddag. Cool and the Gang, Celebration.

0: Celebration, Cool and the Gang, Radio Rijnmond Sport. Leuk dat je erbij bent deze middag. We zijn er tot 4 uur bij op het Feyenoord Festival. Van alles te doen. Je kan je laten sminken. Je kan natuurlijk een nieuwe shirt kopen. En je kan ook heel veel spelers ontmoeten. Handtekeningen scoren. En dat is precies wat hier gebeurt. Van wie heb jij een handtekening gescoord?
1: Van de...
0: Kirsten van der Westering.
1: Wat zei je?
0: Kirsten van der Westering. Kijk, als ze zich even omdraait. Kijk, een geheugensteuntje staat op de rug. Maar dat is een mooie handtekening. De eerste is binnen. Ja, en Kirsten, ik zie jouw handtekening uitdelen. Ik denk dat je kramp in je handen hebt. En ook kramp in je kaken van het glimlach op alle foto's.
1: Ja, ik denk een hele mooie dag. En dat is zeker een mooie glimlach.
0: Ja, wat doet dat met de speelster om al die supporters te kunnen ontmoeten op zo'n dag?
1: Ja, het is elk jaar denk ik een hele bijzondere dag. En het is mooi om te zien hoeveel supporters op zo'n dag afkomen.
0: Wat dat vragen, want het zijn veel kinderen die natuurlijk ook een handtekening willen scoren. Ik kan me voorstellen dat dat misschien wel het allerleukste contact is. Wat vragen mensen nou een beetje aan je?
1: Nou, eigenlijk is het bij iedereen hetzelfde. Van mag ik een foto of mag ik een handtekening? Ja.
0: Heel leuk natuurlijk. Het betekent ook weer eigenlijk de start van een nieuw seizoen voor jou. Hoe kijk je naar dat seizoen? Want het is afgelopen seizoen een rollercoaster geweest met heel veel succes. We gaan Europa in, was op het spannend ook te doen. Hoe is dat?
1: Ja, ik denk echt een heel speciaal seizoen geweest. Voor het eerst dat we ons hebben gekwalificeerd voor Europees voetbal. En ook de top 3 hebben gehaald. Dus daar kijken we natuurlijk heel mooi op terug. En we kijken er ook heel erg naar uit om dat seizoen nu te gaan starten. Dus eind augustus. Mogen voor het eerst in Europees spelen. Dus,
0: 26 augustus is het zover, hè?
1: Ja, klopt. En volgens mij 14 augustus de loting. Dus dat is nog even afwachten. Dus laten we hopen op een mooie loting.
0: Is er nog iets waar je op hoopt dan als je voor de eerste keer dat mag meemaken?
1: Nou, ik heb net gezegd in een interview, het liefst niet gelijk de beste tegenstander. Dus niet de topclubs. Die willen we liever wat later.
0: In de finale.
1: Ja, precies. Maar ik zou ook liever geen België. We willen wel het vliegtuig in, niet met de bus. Dus het is even afwachten.
0: Je zei dat het is voor de eerste keer dat je het meemaakt. Je zit natuurlijk midden in dat seizoen en op de allerlaatste speeldag dan haal je dat binnen. Dan is die emotie heel hoog. Dan ga je op een gegeven moment op vakantie, denk ik. Ja, hoe beleef je dan zo'n vakantie als je weet dat je dat hebt binnengehaald, wat je te wachten staat?
1: Nou, we hebben het eerst nog even goed gevierd, dat wel, die avond. Ook omdat het natuurlijk super spannend was en heel onverwachts. Want we waren ook afhankelijk van de uitslag van Twente PSV. Maar toen op vakantie, vooral opgeladen, uitgerust om weer fit te starten in de pre-season. Dus daar zitten we nu in. Het is wel aardig zwaar, maar we worden steeds fitter.
0: Neem eens even mee naar de vakantie. Ik weet niet waar je bent geweest, maar is er dan nog veel contact onderling? Wordt er een beetje gespeculeerd of gefantaseerd over hoe dat gaat zijn in Europa?
1: Tuurlijk heb je het natuurlijk wel met speelsters over. Maar iedereen gaat denk ik wel zijn eigen weg en lekker op vakantie. Iedereen is overal en ergens heen geweest. Er zijn een paar meiden naar Bali gegaan, Indonesië. Ik ben zelf naar Spanje gegaan. Iets dichterbij, maar natuurlijk wordt er nog wel over gesproken. En vooral nu ook, we zijn heel benieuwd wie we gaan loten en tegen wie we gaan spelen. En we kijken er gewoon heel erg naar uit.
0: Nieuw seizoen, midden in de zomer kwam ook het bericht dat Rutte een trainerswissel is. Hoe is dat om op vakantie te horen?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd best wel onverwachts. En je weet dat het kan gebeuren, want dat is de voetballerij. Je hebt nooit dezelfde trainer voor heel je carrière. Dus gelukkig hebben we nu een trainer die we al kennen. Assistent-trainer, die heeft de overstap gemaakt als hoofdcoach. Dus hij weet wie we zijn, wat we kunnen. Dus dat geeft ook wel een bepaalde rust.
0: Toch gek denk ik ook. Wat verwacht je dan voor komend seizoen ook in de Eredivisie?
1: Ja, het is toch anders. Ik denk ook weer wennen. Want we gaan nu meerdere wedstrijden per week spelen. Dus ik denk dat je ook als team veel meer in de breedte moet zitten. We hebben gewoon iedereen nodig in plaats van 11 speelsters. Je hebt iedereen nodig omdat je veel wedstrijden speelt. De focus is ook op de Eredivisie, niet alleen op Europees voetbal.
0: Ook weer wat wisselingen binnen het team. En natuurlijk een aantal belangrijke speelsters weg. Ook weer wat nieuwe aanwas. Heb je ze al ontmoet? Want gisteren is er weer een nieuw iemand gepresenteerd. Gaan we dadelijk kennis mee maken? Hoe gaat zoiets?
1: Dan is natuurlijk weer een Japanse speelster.
0: Die kunnen wel voetballen, hè?
1: Ja, die zijn zeker heel technisch en wendbaar. Dus dat zijn zeker aanwinsten ook voor Feyenoord. Dat heb je de afgelopen seizoen ook gezien. Met Toko, met Mau Itamura. De andere aanwinsten die worden ook goed opgevangen. Laten een goede indruk achter, eerste weken. En voor de rest hoop ik dat er nog een paar speelsters bij komen. Er zijn natuurlijk, wat je zegt, ook een paar sterke speelsters weggegaan. Dus de komende week even afwachten.
0: Voor jezelf, vorig jaar een topseizoen gehad, natuurlijk veel gescoord. Hoe ga je dat overtreffen, zou ik bijna vragen.
1: Ja, ik ben super blij met mijn afgelopen seizoen, tevreden. Maar de lat moet natuurlijk nog hoger. Dus ik hoop nog meer te kunnen scoren. En nog meer minuten te kunnen maken, nog fitter worden. Dus kijk ernaar uit.
0: Nog één belangrijk ding dat ik met je wil bespreken. Dat is namelijk hoe we eruit zien met z'n allen dit seizoen. Rood-wit shirt, je hebt het nieuwe shirt aan. Het is wat donkerder dan vorig jaar, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, het is nu meer bordeauxrood inderdaad. Ja, ik vind het zelf wel heel mooi. Ja, het uitshirt ook mooi, mooie kleur. Wel ook ander design, maar ja, ik denk mooi.
0: En, ik denk dat deze kleur rood bijna uit de tijd komt dat jij nog niet eens geboren was.
1: Sorry, wat zeg je?
0: Deze kleur rood hadden we ze toen jij nog niet eens geboren was, denk ik.
1: Nee, dat klopt. Dus ja, ze verzinnen zo elk jaar weer wat nieuws. En ja, ik moet zeggen, ik ben er wel tevreden mee. Ja, ik vind het wel mooi.
0: En wat een heel leuk detail is, ik weet niet of dat het bewust is, maar je nagels zijn in de kleur van het nieuwe uitshirt.
1: Ja, dat ook. Dat is wel een grappig verhaal. Wij doen met een paar speelsters gaan we altijd onze nagels lakken. En vaak is het rood of roze. En toen zei ik van zo een keer gewoon een ander kleurtje doen. Ja, dus best wel veel meiden hebben nu lichtblauw. De kleur van de trainingste nu ook. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zat van de week en toen dacht ik, nou, ik ben het eigenlijk wel weer zat. Dus misschien volgende week weer een andere kleur.
0: Misschien kunnen we voor volgend seizoen alvast de afspraak maken dat jij dan de kleur van je nagels en dat dan bepaalt welke kleur het uiterlijk nu wordt.
1: Ja, roze. Maar dat zullen de mannen niet zo leuk vinden. Maar is goed.
0: Je kan even met Thijs overleggen. Die staat achter je. Dankjewel, Kirsten van der Westering. Een heel goed seizoen en heel veel plezier zometeen ook binnen de poorten van de Kuip. En veel plezier. Ken je trouwens Dennis en Dennis van Barb, dat nummer?
1: Sorry?
0: Nummer van Barb, Dennis en Dennis? Moet je maar even luisteren op de speakers. Gaan we nu naar luisteren, want dat is de hit van onze Dennis en Dennis. En we hoorden het. Dennis heeft kennis, voetbalkennis. Barb, bij Radio Rijnmond Sport.

0: altijd een klein beetje missen geblazen in de zomer. Hè? Als die stemmen van Dennis en Dennis wat minder vaak bij Radio Rijnmond Sport te horen zijn. Gelukkig heeft Barb eraan gedacht en die maakte dit nummer met Dennis en Dennis. En dat is ook precies de titel van het nummer. Gaan we eens eventjes kijken hier rond die Rijnmond tent. Plek 37 op de plattegrond van het Feyenoord Festival, zeg ik er maar eventjes bij. Kun je ons vinden? Dat is goed gelukt, kan ik zeggen. Want inmiddels spelen heel veel mensen hier met groene en rode kaartjes de quiz onder leiding van onze hoofdredacteur Roet van Os. Allemaal Feyenoord vragen. Ga ik eens eventjes kijken, er staan heel veel mensen dichtbij mij. Mag ik jou even storen, denk je? Mag ik jou even storen in de quiz? Nou ja, hij trekt zijn schouder. Hij speelt de bal door, om maar even in voetbaltermen te blijven. Ik ga jou eventjes storen, hoe vind je het vandaag?
1: Leuk.
0: Laat eens even zien, wat voor mooi shirt heb jij aan?
1: Feyenoord.
0: Ik doe een... ik ga eventjes kijken wat er allemaal achterop staat bij iedereen. Wat heb jij achterop staan?
1: Nog steeds Feyenoord.
0: Feyenoord, kijk aan. Hey, en heb jij al een beetje spelers gezien vandaag? En wie waren dat?
1: Weet ik niet meer.
0: Kraaienveld was hier net. Heb je daar nog een handtekening van kunnen scoren?
1: Ja.
0: En wat heb je verder al gedaan?
1: Gewacht op mijn ouders. Voor bij de kledingwinkel.
0: Je hebt al geshopt?
1: Ja.
0: Wat heb je gekocht?
1: Mijn ouders staan nu nog in de rij.
0: Dus die zijn eventjes de spulletjes kopen. Wat voor opdracht heb je ze gegeven? Wat moeten ze halen?
1: Weet ik niet. Zij kiest altijd. Mijn moeder.
0: Ze kiest dan wel het goede shirt, toch?
1: Ja.
0: Heeft ze wel een beetje smaak? Welke kleur hoop je?
1: Een zwart.
0: Een zwarte shirt, het nieuwe?
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we zo meteen eens eventjes kijken of dat er wat komt. Ik ga er even naar een rij naar achter. Ook een prachtig shirt. De binnenkant van de spelerstunnel. Dat goudgele shirt, zeg ik maar eventjes. Met wie heb ik hier het genoegen?
2: Giovanni Snel.
0: Hoe gaat het, Giovanni?
2: Goed.
0: Hoe vind je het vandaag?
2: Leuk.
0: Wat heb je allemaal gedaan?
2: Bijna nog niks.
0: Wat staat er op het programma?
2: De helikopter kijken.
0: Wat kun je erover zeggen? Wat er allemaal is uitgekomen? Wat vind je ervan, van die aanwinsten tot nu toe?
2: Goed.
0: Van wie verwacht je het meest?
2: Meer van die nieuwe spelers.
0: Die gaan wel goed doen bij Feyenoord. Die gaan ons misschien wel kampioen maken?
2: Ja.
0: Kijk eens aan. Ga ik eens even kijken. Weer een deurtje verder. Iemand die geen Feyenoord tenue aan heeft. Al zie ik een heel klein rood-wit logootje. Dag meneer. Ja, ik ga u toch storen tijdens de quiz. Zijn het moeilijke vragen voor Ruud van Os?
3: Nee hoor, dat deed totaal niet. Nee.
0: Wat hebben we allemaal voor vragen gehad inmiddels?
3: Kledingsponsors. Gaat over wedstrijden van Feyenoord. Tegen tegenstanders, trainers. Dus nee, makkelijk.
0: En u heeft verstand van zaken?
3: Denk het wel.
0: Eventjes een voorspelling voor komend seizoen. Met wat voor gevoel staat u hier vandaag zo aan het begin van het nieuwe seizoen?
3: Ik denk dat PSV nog wel een maatje te groot is. Maar ik denk dat we weer voor de tweede plaats moeten gaan. Nou, zo eerlijk moeten we denk ik wel zijn.
0: We gaan wel de Champions League in natuurlijk. Is daar een beetje hoop op resultaat?
3: Nou, met de nieuwe opzet, met de ranglijst, dat is denk ik voor Feyenoord wel gunstiger. Dat je af en toe tegen de kleintjes ook punten kan pakken. Dus ik hoop gewoon dat we weer de knock-out fase halen, laat ik zo zeggen.
0: Die helikopter die gaat straks weer landen. Er komen weer wat verrassingen uit natuurlijk. We hebben al wel gezien wat de aanwinsten zijn. Wat vindt u er tot nu toe van?
3: Tot nu toe wat magertjes, moet ik eerlijk zeggen. Van Houten, eerlijk. Ik hoor een top aankoop. Ik ken hem verder helemaal niet. Dus ik kan er nog geen zinnig woord over zeggen. Maar de resultaten in de oefenwedstrijden tot nu toe zijn goed. Dus hoopvol gestemd, laat ik het zo zeggen.
0: Zoals Giovanni van Bronckhorst zei, er worden stappen gezet. En dat sluit weer perfect aan bij de volgende plaat die je gaat horen hier bij Radio Rijnmond. Het is natuurlijk Mr. Feyenoord, zou ik bij willen zeggen. Treedt overal op waar hij met Feyenoord te maken heeft. Lee Towers. En dat kan maar één plaats zijn. You Never Walk Alone bij Rijnmond Sport.

0: Ja, het gaat hier toch fanatiek aan toe hoor, bij de Rijnmond stand, waar die quiz nog steeds bezig is onder leiding van Ruud van Os. Waar ze met de rode en groene kaarten over de antwoorden gaan. Maar ze konden net ook zien hoe Dennis Kranenburg in gesprek was met Thijs Kraaienveld, speler van Feyenoord 1. Laten we even luisteren naar hoe zij het nieuwe seizoen bespraken.
1: Thijs Kraaienveld, hoe was dat, je eerste open dag als speler van Feyenoord?
2: Ja, superleuk om dit mee te maken. Al die kleine kinderen en alle fans hier zo. Heel leuk om te zien. En, ja.
1: Hoe heb je dit zelf vroeger als kind ervaren?
2: Ja, eigenlijk net zoals hun. Ik keek ook altijd op naar de spelers van Feyenoord 1. Dus daarom maakt het ook extra bijzonder om hier te staan nu.
1: Van wie was dan zo'n speler waarvan jij destijds zei van daar wil ik een handtekening of een foto van? Weet je dat toch?
2: Ja, wie had je? Spelers als John Guidetti, Graziano Pelle, Klaassen, dat soort spelers.
1: Ik denk dat het ook wel eventjes anders is als je inderdaad dat als jongen hebt meegemaakt en nu zelf ineens hier staat en ja, er is de afgelopen 3 minuten 800 keer gevraagd, mag ik een handtekening of een foto?
2: Ja, wat ik zeg, ik heb er zelf ook zo bij gestaan, dus ik weet wat het voor die kinderen betekent en ik vind het alleen maar leuk om dit voor hen te kunnen doen.
1: Als je nu echt een speler ook bent van Feyenoord 1 hè, en het nieuwe seizoen komt eraan, hoe kijk je daar ook naar uit hè, voor jezelf persoonlijk?
2: Nou, ik heb er gewoon super veel zin in. Een nieuw seizoen, nieuwe kansen. Ik ga voor mijn kansen en ik hoop dat we als team mooie dingen kunnen bereiken.
1: Je hebt vorig seizoen ook hè, best wel veel wedstrijden dat je mee mocht doen. Ook. En elke keer als je er moest staan, stond je er ook gelijk. Dat lijkt me ook best wel lastig.
2: Ja, meer dan dat kan ik niet doen eigenlijk. Het is mijn taak en als ik er moet staan, dan doe ik dat op de best mogelijke manier.
1: Hoe sta je nu richting dit seizoen ook? Hè? Want er zijn ook versterkingen natuurlijk bijgehaald, ook onder andere voor de positie waar jij op zou kunnen spelen. Centraal achterin, hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, dat hoort erbij. Je hebt nou eenmaal concurrentiestrijd bij een grote club als Feyenoord. En ik ben er klaar voor om die aan te gaan.
1: Wat zegt de trainer dan? Want daar spreek je natuurlijk ook mee over die kansen en over de momenten in het komend seizoen.
2: Dat ik mezelf moet blijven laten zien. En het beste, ja, dat eigenlijk.
1: En hoe verloopt tot nu toe deze voorbereiding voor jou, voor de groep?
2: Ja, wel goed denk ik persoonlijk. Maar ook als team denk dat we echt wel stappen maken. Ik denk dat we best wel goed voetbal spelen. En tot nu toe 3 keer gewonnen, dus gaat waardig.
1: Best ook wel wat veranderd, hè? Trainer is weggegaan, nieuwe trainer gekomen. Welke verschillen zie je daarin?
2: Ja, verschillen, ja. Wat dat betreft maakt niet zoveel uit. Onder Robin heb ik heel veel kansen gekregen natuurlijk. En daar ben ik Robin super dankbaar voor. En voor de rest heb ik niks negatiefs over Robin te zeggen eigenlijk.
1: Dat hoeft ook niet, maar het kan meer dat er zoveel, ja, we doen iets anders. Dat ik trainen verwacht op een andere manier, iets van onze manier van spelen.
2: Ja, je hebt natuurlijk tactisch. Het verschilt gewoon. Maar ja, voor de rest kan ik daar niet echt inhoudelijk op ingaan.
1: Kijk je ook uit naar de Champions League, kan ik me zo voorstellen?
2: Ja, tuurlijk.
1: Dat is wel een grote grijns zegt al genoeg.
2: Ja, dat is wel een kinderdroom die waar komt natuurlijk. Je kijkt sinds kleins af aan nog steeds. Kijk de Champions League. En ik hoop dat ik zelf erin zou mogen uitkomen.
1: Als je dan inderdaad die clubs ook ziet die onder andere daarin gaan spelen, hè? Dan heb je als jongen natuurlijk zoiets van, daar zou ik ooit wel voor of tegen willen spelen. Welke club staat er met stip bovenaan die je uit de loting hoopt?
2: Ja, ik heb altijd gezegd dat mijn droomclub Barcelona is. Dus dan maar Barcelona. Ja.
1: Hey, als laatste nog, want je moet ongeveer 300 handtekeningen uit gaan delen zometeen hier. Had je niet ook met die helikopter meegewild een keer?
2: Ja, had me wel leuk gelijk eigenlijk. Dat had ik wel gewild. Maar volgens mij is dat niet de bedoeling, hè. Het is alleen voor nieuwe spelers. Ik kan er moeilijk bij gaan zitten.
1: Veel plezier vandaag en veel succes komen ze.
2: Dankjewel, jullie ook.

0: Ja, ik moet je toch verklappen dat mijn spiergeheugen diep moest graven hoe dat dansje ook weer ging bij deze plaat. Last Ketchup en de Ketchup Song bij Radio Rijnmond Sport. We zijn op het Feyenoord Festival. 11 uur gingen de poorten open en om 5 uur gaan ze dicht. En we zijn er tot 4 uur bij hier op Radio Rijnmond Sport. Je hoeft er helemaal niks van te missen. Ik weet niet of dat Dennis Kranenburg dat dansje misschien nog kan reproduceren. Maar wat ik wel zag net is dat hij volgens mij aan nieuwe aanwas aan het werk is voor het Rijnmond personeelsbestand. Een hele kleine dame met een microfoon zag ik net, Dennis.
1: Ja, dat is denk ik misschien wel de jongste die misschien wel aanwezig is hier bij de open dag, Donna. Want vorig jaar spraken we elkaar hier bij de open dag een jaar geleden. Toen was ze 4 maanden.
2: Ja, klopt helemaal. En nu loopt ze al.
1: Ja, dat gaat hard. En over hoeveel jaar zien we haar uiteindelijk als speelster van Feyenoord 1?
2: Nou, misschien over 16 jaar.
1: Ja, zoiets.
2: Ja, zullen we dat afspreken?
1: Ja, ze loopt wel vrij soepel. Ik ken wel soms sommige kinderen zie je wel eens lopen dat je denkt, het is nog niet helemaal stabiel. Maar als je 16 maanden bent en zo loopt, dan gaat het wel goed.
2: Ze was 10 maanden toen ze begon met lopen, dus dat gaat soepel.
1: Ja, wat dat betreft, ze loopt soepeler dan mama.
2: Zeker, mama is net geopereerd, maar we moesten toch naar de open dag komen.
1: Ja, een klein meniscusprobleempje.
2: Ja, een klein meniscusprobleempje. Die is verholpen, dus met een kruk gaat het redelijk. Maar ik hoop over een aantal weken toch wel weer mobiel genoeg te zijn om zelf op pad te gaan.
1: Ja. Hey, elk jaar komen jullie naar deze open dag. Hè? Kun je eens uitleggen waarom je dat doet en wat er dan zo leuk aan is aan die open dagen?
2: Ja, eigenlijk ging ik vroeger als klein kind met mijn vader naar de open dag. En dat was gewoon echt magisch. En nu is het gewoon leuk om dat over te geven aan je eigen kleintje. Dus ja, ik dacht vorig jaar toen ze echt nog een baby was, we moeten gaan. Nu is ze weer wat groter, dus ik denk ja, gewoon weer gaan en proberen die traditie gewoon voor te zetten.
1: Waar kijk je dan het meest naar uit?
2: Ja, met haar eigenlijk gewoon de jaarlijkse foto in de Kuip te maken. En nu ze steeds groter wordt, kan ze ook echt de activiteiten buiten de Kuip gaan doen.
1: Het is ook wel leuk als je dadelijk inderdaad, als ze misschien 25 of zo, je hebt van al die jaren van klein naar grote, al die foto's.
2: Ja, dat is toch geweldig. Elk jaar een nieuw tenuutje, elk jaar een nieuwe foto. Ja, dat moet gewoon.
1: Dat tenuutje moet ook wel, want ze groeit als kool.
2: Ja, deze is alweer bijna te klein, dus we kunnen de nieuwe alweer scoren.
1: Zo gaat dat inderdaad wel, ja. Hey, straks komt ook de helikopter natuurlijk binnen, nieuwe spelers erin. Wat verwacht je van dit seizoen, van die nieuwe spelers?
2: Nou, ik heb wel vertrouwen in Gio, dus ik ben heel benieuwd. Er zijn al best wel wat aankopen gedaan. Ik ben benieuwd wat er nog weggaat. Maar eerlijk gezegd heb ik er wel veel meer vertrouwen in dan hoe we afgelopen seizoen hebben afgesloten.
1: Het is wel de bekende uitspraak die we van toen weer terughalen met Gio, hè? In Gio we trust.
2: Ja, zeker. Ik weet niet. Ik heb er gewoon echt vertrouwen in. De oefenpartijen tot nu toe zeggen natuurlijk nog niks, maar zien er ook goed uit. En ik ben benieuwd als we compleet zijn of we ook een keer sterk die eerste paar wedstrijden kunnen starten. Want daar gaat het vaak mis.
1: Ja, het zou toch wel lekker inderdaad zijn dat je gewoon sterk op oorlogsterkte. Het is, ik weet het is ijdele hoop, hè, want die transfermarkt is dan nog een maandje open. Maar het zou wel fijn zijn.
2: Ja, dat zou zeker fijn zijn. Dan kunnen we in ieder geval weer wekelijks juichen hier in de Kuip. Ja.
1: Verwachtingen dit seizoen?
2: Ja, ik hoop toch mee te doen om het kampioenschap. Daar halen we Gio toch voor terug.
1: Ja, die weet hoe het moet.
2: Ja, precies. Dus alles op Gio.
1: Nou ja, we gaan het allemaal volgen. Het zou mooi zijn als dat inderdaad gaat gebeuren. Veel plezier vandaag en succes met de knie.
2: Ja, dankjewel. Jij ook, werk ze nog.

0: Europe. En de final countdown bij Radio Rijnmond Sport. En daarvoor hoorde je bankzitters samen met Roxy Dekker en Huisfeestje. Nou, er wordt er een gehouden hier in de Kuip met ongeveer 50.000 man, denk ik. Want het ziet, nou, ik wil zeggen zwart van de mensen. Maar je zou beter kunnen zeggen rood, wit en alle andere kleuren. Maar in ieder geval, is het nu van Ruud van Os. En ik zit bijna te twijfelen hoe ik hem nu moet aanspreken. Is het hoofdredacteur vandaag of toch vooral quizmaster? Zeg het zelf maar.
1: Ja, nou, vandaag quizmaster. Ja, echt leuk hoor. Wij spelen hier in de Rijnmond stand bij deze open dag Feyenoord Festival een paar quizjes. Je kan kaarten winnen voor een thuiswedstrijd van Feyenoord. Je kan een hoodie winnen van Feyenoord. Sokken, een Rijnmond hitsenspel. En dan, ja, dan staat het hier zwart van de mensen. En dat is leuk.
0: Hoe werkt de quiz? Als je nu luistert en je komt nog langs, dan heb je misschien nu een klein voorsprongje.
1: Het is het petje op, petje af principe. Maar dan met een kaartje waar een groene en een rode kant aan zit. Het ene antwoord is groen, de andere antwoord is rood. En dan doe ik wel een beroep op de eerlijkheid van Feyenoord supporters. Want als je het fout hebt, dan ben je af. Dan moet je dus niet meer meedoen. En ik weet, dat heb ik ook al twee rondes gezien, Feyenoord supporters zijn heel eerlijk.
0: Ja, soms misschien ook wel te eerlijk. En ik hoop maar dat het een grap is. Want jouw eerste vraag is, heb ik bij de afgelopen twee quizzen gezien, om even te testen, Feyenoord of Ajax, waar ben je voor? En dan is rood Feyenoord en groen Ajax. En ik heb twee keer een groen kaartje mogen zien gaan. Hoe kan dat?
1: Ja, ik zag ook twee Ajax hier ertussen staan. Maar is toch...
0: Wat heb je ermee gedaan?
1: Gewoon in hun waarde gelaten. Is toch leuk dat dat zo door elkaar loopt? Zo zou het toch eigenlijk moeten kunnen? Nee, dus nu staan er alweer kinderen klaar die de quiz willen spelen. We gaan het zo meteen nog één of twee keer doen, afhankelijk van hoeveel mensen hier nog blijven lopen. Maar voorlopig is het nog hartstikke druk. En straks komt gewoon Thomas Belen nog hier naartoe. En Eenhoorn en Rico, de leiding. Dus dan zal het hier ook wel weer heel erg druk zijn. En een mooi moment om dan daarna gelijk een quizje te spelen.
0: Ik zie volgens mij daar jouw quizmasterblaadjes liggen. Kan je ze even pakken? Ja, dan loopt Ruud naar de volgende tafel. Dat hele geheimzinnige stapeltje briefjes komt erbij. Zullen we er eentje oefenen even met de luisteraar?
1: Ja. Welke huidige Feyenoorder draagt rugnummer 10? Groen Luciano Valente, rood Sam Steijn. Steek je handen maar in de lucht thuis in de huiskamer. Rood of groen?
0: Ik zie het al. Dit was een hele moeilijke vraag. Dat is het mooie van radio, hè?
1: Het antwoord is, kan je hem straks al goed hebben, want ik ga hem straks vragen, stellen. Groen, Luciano Valente.
0: Zo, die heb je alvast in de pocket. Niet doorvertellen, dan maak je kans op mooie prijzen. Je hoorde het Ruud net zeggen, onder andere een Feyenoord hoodie en ook een Rijnmond hipsterspel. Leuk voor vanavond na het Feyenoord Festival. Gaan wij luisteren naar John Denver en dat prachtige, prachtige, prachtige Take Me Home Country Roads. Je kan meezingen.

0: Duizenden bezoekers op het Feyenoord Festival betekent ook duizenden verschillende shirtjes, zou ik zeggen. Niet alleen in kleur, uit of thuis, of misschien de derde, vierde, vijfde of twaalfde shirt, maar ook heel veel verschillende namen. Ik zag net een mooie Goldsteen, mooi op het donkergroen met gouden shirt. Ik zie hier ook Jiménez in het zwart met gele shirt. Ik zie daar Reed. Ik zag net ook een shirtje voorbij komen van Wanderson Romario da Silva. Somalia, weet je nog? 99, een heel mooi oud shirt. En Dennis Kranenburg, ja, die gaat nu eventjes op de foto, zie ik. Dat gebeurt ook vaak. Hij heeft een medaille. En hij heeft ook iemand in een Feyenoord shirt naast. Ja, even, ik ben eigenlijk toch benieuwder naar dat verhaal over de medaille dan over het Feyenoord shirt.
1: Nee, ik kreeg pas geleden een berichtje via social media. Van, ben je bij de open dag? Want we hebben iets leuks voor je. Dat zeg ik goed, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: En ik krijg dus net een cadeautje voor mij en voor Dennis van Eersel. En daar zit dus een medaille in. En ik maak je even open. En ik ben dan, ja, ik ben heel benieuwd wat erin zit. En dan staat er dus op nummer 1 Feyenoord radioverslaggever.
0: Ja, ja, ik vind het. Leg eventjes uit, want degene van wie je het hebt gekregen staat naast je.
1: Ja, klopt. Ik ben er een beetje beduusd van ook. Ik vind het überhaupt wel leuk dat je eraan denkt dat ik dit inderdaad krijg. Maar hoe komt het dat dit zo is ontstaan?
2: Wij luisteren regelmatig naar Rijnmond. Televisie aan, geluid uit, Rijnmond op, want verslag is veel leuker van jullie. Dus ja, wel, dus is, daar moeten we wat tegenoverstellen. Dus ja, bij deze de medaille voor jou en Dennis.
1: Ja, en ik vond het wel leuk, je vertelde net ook inderdaad van, ja, dat idee ontstond eigenlijk vorig jaar al, hè?
2: Ja, we hebben vorig jaar ook regelmatig naar jullie geluisterd. We zijn hier natuurlijk vorig jaar of 2 jaar terug ook al eens geweest met handtekeningen op die schoen, ja, die je misschien nog weet.
1: Ja, dus, past er niet meer, denk ik, hè?
2: Nee, maar die doet er niet meer aan ook. Dus ja, toen alles is van ja, we vinden het wel leuk om jullie daarvoor wat te geven voor het verslag. Ja. Dus bij deze.
1: Ik weet wel, die witte schoenen van je zoon. En die had echt net nieuwe schoenen gekregen. En die zei, ik wil je handtekening op die nieuwe schoenen hebben. Ja, en ik keek zijn moeder ook aan van, ja, vind je dat wel goed? Want die waren echt nog helemaal nieuw, helemaal spierwit. Ja, maar het mocht eigenlijk niet, maar het gebeurde wel.
2: Zijn stiefmoeder vond het niet zo'n leuke actie, maar zijn moeder vond het wel een topactie.
1: Ja, precies. Ja. Ja, uiteindelijk, je hebt ze nooit gedragen volgens mij meer, hè, die schoenen?
3: Nooit meer.
1: Nee, die worden goed bewaard.
2: Die staan netjes in de kast en daar mag niemand aankomen. En anders gaan de handtekeningen eraf.
1: Ja, precies.
2: En ja, daar staan Hansco staat er nog op. Riet staat erop, Paxiao staat erop. Ja, die doe je niet meer weg natuurlijk.
1: Ik kom in het museum uiteindelijk.
2: Ja, bedoel ik.
1: Ja, dat, ja. Hey, hoe is het voor deze, hoe vaak ben je al bij de open dag geweest?
4: Dit is nu de 3e keer, denk ik.
1: Ja, wat is er zo leuk aan?
4: Ja, je ziet de spelers en het is gewoon een hele leuke sfeer. Ja.
1: Met wie zijn jullie nu al op de foto geweest? Heb je je handtekening al van of nog niemand gezien?
4: Ik ben met Stijn op de foto geweest en met Targeline.
1: Ja. En jij ook?
3: Ja, nee, ik heb alleen van Stijn een handtekening.
1: De kiepste van de dames komt die trouwens ook aan. Ik weet niet of die ook nog zo meteen wil.
4: Ja, misschien wel, ja.
1: Je bent een auto.
4: Ja, precies.
1: Ja. Wat gaan jullie nu verder doen?
2: Verder nog een rondje lopen. Straks het stadion in voor de helikopter. En dan kijken we daarna nog even wat we gaan doen.
1: En als dan straks die helikopter komt, dat is toch altijd het moment van hoop ook altijd weer, hè?
2: Ja, altijd weer even afwachten wie eruit komt natuurlijk.
1: Weten we toch eigenlijk wel een beetje.
2: We weten het al wel, hè.
1: Ja. Is dat genoeg voor komend seizoen, denk je?
2: Nee, ik denk het niet.
1: Ja. Ik denk wel dat Davy Rigaud, de technisch directeur, dat hij nog een hele drukke, wat zal het zijn, week of 6-7 te gaan heeft.
2: Ik wil net zeggen, er zullen vast nog wel een paar weggaan en misschien nog wel een paar bij. En dan komt het wel goed dit seizoen.
1: Gaan jullie vandaag veel plezier toe wensen. Super bedankt voor het cadeau. En ook alvast een heel mooi seizoen.
2: Ja, dankjewel. Hetzelfde. En we gaan weer veel naar jullie luisteren.
1: Dat is altijd goed. Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
0: Ja, Dennis, ik begon over de shirts die ik allemaal voorbij zie komen. De prachtige shirts. Ik ga even vragen aan degene die tegenover mij staat om te draaien. Moet je kijken, ja, prachtig groen. Dinkla achterop. En nummer 1 zie ik gelijk. De keeper van Feyenoord Vrouwen 1 met een nieuw rugnummer, het nieuwe seizoen in.
5: Ja, ik vind 1 toch altijd wel een uitstraling hebben. Dus daar ben ik trots op dat ik nummer 1 mag hebben.
0: Vorig seizoen was het nummer 20, zeg ik uit mijn hoofd, hè?
5: Nummer 20, ja. Die was nog over, dus die heb ik toegekozen.
0: Hoe beleef je die dag van vandaag? Want het is open huis, maar ook gekkenhuis.
5: Ja, hartstikke leuk. Iedereen wil op de foto, iedereen wil handtekening. Ja, het is gewoon hartstikke leuk om mee te maken.
0: Hoe is dat om er zo tussenin te staan, tussen die duizenden mensen?
5: Ja, super gaaf. En dat laat ook zien hoe groot de club Feyenoord is en hoe goede supporters ze hebben. Dat is bizar.
0: Wat vragen mensen nou zo'n beetje aan je?
5: We hebben net echt de gekste vragen gehad, maar allemaal hele leuke vragen. We hebben een vraag gehad van, trainen jullie ook samen met de mannen? Zulke vragen komen er, maar ook gewoon wat jullie favoriete shirt. Alle vragen komen voorbij.
0: Daar gelijk maar eventjes op voortborduren, want daar gaat het natuurlijk altijd over aan het begin van zo'n seizoen. Wat vind je ervan, van die nieuwe tenues?
5: Ja, ik vind het heel mooi. Ja, de keepers tenues zijn lekker fel, daar hou ik wel van.
0: Ik moet bijna mijn zonnebril op.
5: Ja, nu helemaal, maar nu ben ik nog lekker bruin, dus dat is lekker. En de shirts van gewoon de speelsters, ja, ik vind een hele mooie kleur rood.
0: Jullie gaan een heel bijzonder seizoen tegemoet. Hè? En zeker jij misschien wel. Want vorig jaar was het natuurlijk heel lang spannend of dat Feyenoord inderdaad Europa in zou gaan. Ja, jij kwam erin. En ik zou willen zeggen, het is veilig gesteld. Is er een verband?
5: Ik weet het niet. Ik hoop het. Ik bedoel, het is heel goed verlopen vorig seizoen. Natuurlijk wel jammer met de blessure van de andere keeper. Maar toen moest ik er staan. En ja, dat was voor mij een voordeel.
0: Hoeveel keer de Noordje nou hadden? 9? 7? Wat was het?
5: Ik zou het niet aan mijn hoofd weten. Maar het liefst zoveel mogelijk.
0: Het nieuwe seizoen in betekent dus ook Europa in. Daar maar eventjes op voorborduren. Ik vroeg het net ook aan Kirsten van de Westering. Ik zei, ja, dan weet je dat je dat hebt binnengehaald. Dan ga je op vakantie. Waar ben je heen geweest?
5: Ik ben naar Thailand geweest. Een echte aanrader.
0: Zit je dan nog in een groepsappie? En heb je het er veel over van, jongens, nou over een paar maandjes is het zover. Dan gaan we dat vliegtuig in?
5: Nou, nog niet zo snel op vakantie. Ben ik wel echt met vakantie bezig. Maar op een gegeven moment werd de Champions League loting bekend. En ja, dan komt het toch wel dichterbij. De afvallers daarvan komen ook weer in de Europa League. Dus ja, dan speelt het wel een beetje.
0: 10 augustus die loting voor de Europa Cup. Hè? En is er dan nog een ploeg waar je een beetje op hoopt? Heb je nog iets exotisch in gedachten?
5: Nee, ik zou het echt niet weten. Ik zie het allemaal wel. Ik vind eigenlijk elke ploeg wel leuk.
0: Tot slot, jullie hebben een nieuwe trainer. In de zomer kwam dat bericht natuurlijk ook. Hoe was dat bericht? Want het kwam vrij plotseling voor iedereen, hè?
5: Ja, voor ons ook. Wij kregen een appje en met daarin de uitleg. En ja, voor ons nu, Mark is de trainer. En dat is onze assistent trainer was het. En dus die kennen we heel goed. En ja, dus gewoon goed.
0: Bent het al een beetje nummer 1 op je rug?
5: Ja, het bent wel.
0: Het voelt lekker, hè?
5: Ja, het voelt zeker goed.
0: Een heel goed seizoen en ga genieten vandaag.
5: Dankjewel.
6: Dankjewel.
5: Succes nog!

0: op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
0: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Het is 1 uur en je bent bij Rijnmond Sport. Op Radio Rijnmond. En we zijn er tot 4 uur bij op het Feyenoord Festival. Je hoeft er niets van te missen. En ook als je straks nog eventjes langskomt en je denkt, nou, misschien wel leuk om even iemand een vraag te stellen of eventjes een voorspelling te doen voor het komende seizoen. Je bent welkom bij stand 37 te vinden op de plattegrond van het Feyenoord Festival. Dan is het leuk als je even komt buurten. Deed bijvoorbeeld ook Claire Dinkla. Die staat hier nog steeds handtekeningen uit te delen. En ik zag net een heel klein ventje dat deed zelfs zijn shirt voor hem uit om te laten tekenen. Nou, ontzettend leuk. We gaan snel naar het uitgebreide Rijnmond nieuws, gelezen door Arie van Meteren.
9: De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbolf in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt. Ze kwamen iets voor 10 uur de zaak aan het Onderbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. En ze zijn met een onbekende buit op een fatbike weggereden richting de Nolensweg. Niemand raakte gewond. De juwelier was 5 jaar geleden nog slachtoffer van een ramkraak. De familie van de overleden Kees Scheel vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. En onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al berichten achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Scheel was 61 jaar. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport onderzoeken wat er is gebeurd met de duwboot die vanochtend is gezonken in de Koenhaven in Amsterdam. Er was 1 opvarende en die is vermist. En de politie gaat ervan uit dat de persoon niet meer in leven is. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak. Het gebeurde net naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niks op een aanvaring, laat de veiligheidsregio weten. De stad Leiden is veel ouder dan tot nu toe gedacht. Die conclusie trekken archeologen na de vondst van 40 houten palen onder een supermarkt in het hartje van de stad.

0: dat. De palen dateren van de vroegste middeleeuwen, dus uit de periode van het jaar 650 tot 900. Tot nu toe staat in de geschiedenisboeken dat de eerste bewoners zich rond 1000 in het gebied vestigden. De palen zijn ontdekt tijdens graafwerkzaamheden voor een fietsenkelder onder de supermarkt aan de Breestraat in Leiden. Het weer, veel bewolking, weinig zon, wel droog. 21 graden vanavond en vannacht kan een plaatselijke regenbui vallen. 15 graden is het dan en morgen hebben we meer zon dan vandaag. Maar het blijft net zo warm, 21 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
3: Albert Heijn. We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond. Met Leon Mastik.
17: Rijnmond Sport zelfs. En niet zomaar Rijnmond Sport. We zijn de hele dag live bij het Feyenoord Festival. Vroeger de open dag en ook op zondag. Maar vandaag dus op zaterdag. Dit jaar een speciale editie. En er is optimisme. En dat kan ik misschien wel even schetsen aan de hand van de situatie die net gebeurde. Inmiddels hier bij de Rijnmond Studio naast de Kuip. Davy Rigaud en Robert Eenhoorn aangeschoven. Daar gaan we zo meteen mee in gesprek. En er werd heel mooi vanaf de kant geroepen naar Robert Eenhoorn. Volgend jaar gaan we de Champions League winnen. Nou, het is maar een opdracht. We gaan het er zo over hebben. Eerst is dit Elton John bij Rijnmond Sport.

0: technisch directeur. Bij welke club zou dat nou gebeuren dat je een handtekening scoort van de technisch directeur, denkt u?
1: Bij geen één, denk ik.
0: Ja, dat is de kracht van Feyenoord, de grootte van Feyenoord. Ik zie hier ook nog meer Azers. Op welke handtekening hopen jullie nog?
2: Ja, mijn zoon hoopt Ueda in ieder geval.
0: Ueda, is dat een beetje de favoriet?
1: Ja, dat is altijd leuk om hem te hebben, Ueda.
0: Wat maakt hem zo bijzonder? En heb je nog hoop dat hij blijft?
1: Ja, ik hoop dat hij blijft. En vooral, hij maakt mooie goals, vind ik. En hij is gewoon een hele goede spits van Feyenoord. Hij moet blijven.
0: Het leuke van zo'n Feyenoord Festival is natuurlijk dat je die spelers en speelsers allemaal ziet rondlopen. Wie heb je al gespot vandaag?
1: We hebben Sam Stijn al gehad. En Sauer hebben we ook al gehad. En Bele, Borges hebben we ook al gehad. En dan nu net Enorn en technische directeur.
0: Ik vroeg het aan een andere supporter. Bij welke club gebeurt het nou dat mensen op de foto gaan met een technisch directeur? Iemand in een pak, zullen we maar even zeggen. Dat kan alleen hier.
3: Ja, dat klopt. Ja, alleen bij Feyenoord. Ja, zeker. Ja.
0: Wat betekent Feyenoord?
3: Ja, het is een club, maar het is meer dan een club. Het is ook heel veel mensen gewoon liefde en gewoon een passie, denk ik.
0: Komt hier ieder jaar?
3: Eigenlijk al. En vorig jaar was het echt bloedstikkend heet. En nu is de temperatuur gewoon goed.
0: En nu staat hij dus met uw zoon. Dat zie je vaak, hè? Vaders die met hun zonen komen, moeders die met hun dochters komen. Het gaat echt van generaties over. Hoe heeft u dat moeten doen? Kost het moeite om een fan te maken?
3: Vrij weinig. Van jongens waren gewoon een shirt te trekken en gaan.
0: Dus hoe vaak ben je hier geweest op het festival dan?
1: Nou, ik denk dat het nu derde of vierde jaar is dat we hier zijn. Dus dat is mooi. En we gaan gewoon nog elk jaar komen. Hartstikke leuk. Elk jaar weer foto's maken. Elk jaar weer spelers ontmoeten. Activiteiten.
0: Durf je het woord al te zeggen? Kampioen?
1: Ja.
0: Kijk, dat is één. Ga ik eens even door. Ik zie hier nog iemand die staat met zijn telefoon klaar. Jij hoopt op foto's.
4: Ja.
0: Van wie?
4: Hartmoesha. Maar ik weet niet of die er is.
0: Ja, en die komt ook altijd overal makkelijk voorbij natuurlijk. Dus misschien ook wel voorbij de fotograferende jongens.
4: Ja.
0: Zal je net zien. Wie heb je al wel gezien vandaag?
4: Ik heb een foto met Sam Stijn en Borges en die technische directeur voor mij.
0: Rigo?
4: Ja, voor mij wel.
0: Mag ik de foto's eens even zien? Ja, er wordt nu een telefoon geopend. Moet je eens kijken, er wordt ook gelijk naar iedereen gestuurd, denk ik, hè?
4: Ja.
0: Ja, dat is de jeugd van tegenwoordig. Naar wie stuur je zoiets?
4: Mijn moeder en kijk, deze met Sam Stijn.
0: Die staat er wel goed op.
4: Papa, mag ik de telefoon voor
5: wat
4: Borges?
5: Wat doe je nou weer, jochie?
4: Ja, voor Borges.
5: Oh, jij wil ze even laten zien natuurlijk.
4: Ja.
0: Even kijken hoor.
5: Ja, die vind jij mooi hè, die Borges. Ja, ja. Trots man.
0: Ja, wat, hier zie ik dus weer een vader met zijn zoon, denk ik. Legt u eens uit, hoe gaat dat virus van generatie over naar generatie?
5: Van generatie op generatie gaan we over. Ik ging hier met mijn vader heen en nu met de jongens.
0: En u komt uit de buurt, hoor ik.
5: Absoluut.
0: Hoe is het met de verwachtingen voor het nieuwe seizoen?
5: Kampioen. En Siem? Hey, we worden kampioen dit jaar, dat kan niet anders. Hey, we gaan kijken wat er straks uit die helikopter komt en dan gaan we helemaal los.
0: Hoe enthousiast ben je over de aanwinst tot nu toe?
5: Ja, heel enthousiast. Hey, Siem? Oh, wacht. Oh, jongens. We gaan weer even voor een fotootje.
0: Wie hebben we?
5: Thomas.
0: Thomas Beelen. Nou, er worden weer foto's gemaakt. Gaan wij zo meteen eens even kijken of we ook een gesprek met hem op kunnen nemen. Gaan we ondertussen luisteren, ik zei het net al, naar het Nederlandse lied. Want dat is razend populair in ons land op dit moment. Dit is de nieuwste van Yves Berendsen. Misschien is het tijd.

En Love You More bij Rijnmond Sport. Vanaf het Feyenoord Festival. Leuk dat je erbij bent. Even wat ander voetbalnieuws. ADO Den Haag hoopt zich te versterken met Yannick Eduardo. In Tsjechië geboren spits speelt nu voor Hannover Offenheim in Duitsland. Maar speelde in ons land al eerder voor de Graafschap, FC Emmen en FC Dordrecht. En zeker voor die laatste ploeg maakte de 20-jarige Eduardo veel indruk. Daarmee dwong hij al binnen een half jaar een transfer naar Hoffenheim af. Maar daar is de kans op speeltijd niet zo groot. Bij ADO Den Haag is Robin Peter nu de trainer. En met die Duitser werkte Eduardo eerder al in de jeugd van Leipzig. Mocht het tot een transfer komen, dan kan de spits voor het eerst uitkomen in de Eredivisie. En Tobias Lauritsen die gaat zijn transfervrije status verzilveren. VI meldt dat de lange Noorse spits naar Sampdoria vertrekt op het tweede Italiaanse niveau. Lauritsen speelde 4 seizoenen op het kasteel en maakte daarin 52 goals en gaf ook nog eens 22 assists. In Italië treft Lauritsen in de voorhoede al een behoorlijke voetbalgrootheid. Hij gaat daar samenspelen met Lorenzo Insigne. Nou, dat wat betreft de andere voetbalclubs in de regio. We concentreren ons natuurlijk vooral op Feyenoord vandaag, bij dat Feyenoord Festival. Nu nog ontzettend veel activiteiten buiten. Je kan je bijvoorbeeld laten schminken. Er staat nog steeds een lange rij hier voor de shop om een mooi shirtje te scoren. En dat gebeurt ook enorm veel, want ik zie ze echt in alle kleuren, maten en soorten voorbij vliegen. En nou ja, je kan op goal schieten, je kan mannetjes passeren, er wordt natuurlijk gevoetbald. En zometeen om 2 uur dan gaan we verplaatsen naar binnen. Want dan is dat hoogtepunt, zou je toch kunnen zeggen, letterlijk misschien wel, die helikopter die de Kuip ingevlogen komt met alle nieuwe aanwinsten.

0: zomerse muziek van Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, op Radio Rijnmond. Leuk dat je luistert. Je bent erbij op het Feyenoord Festival. Ja, en soms heb ik het voordeel dat ik hier op de eerste rang sta en dat ik goed die mensen, al die fans in het gezicht kan kijken die hier om onze studio heen staan. Zo net collega Rob van Groeningen van Rijnmond Social in gesprek met een hele grote, sterke meneer in een mooi blauw nieuw Feyenoord shirt. Met dat logo in het midden, dat prachtige Feyenoord logo. Maar ja, wat naast dat logo te zien is ook toch een plaatje hoor. Een rood-wit haarstrikje in. Een Feyenoord shirtje aan het thuisshirtje. Een nieuwe Feyenoord thuisshirtje. Ik denk, het moet de kleinste maat beschikbaar zijn. Het is een werkelijk waar aandoenlijk plaatje. Straks allemaal te zien op de socials van Rijnmond. Maar we gaan eerst naar de meest gefotografeerde technisch directeur van het westelijk halfrond moet het wel ongeveer zijn. Davy Rico. Hij nu in gesprek met Dennis Kranenburg.
1: Davy, je bent een aantal weken nu bezig als technisch directeur nu bij Feyenoord. Hoe bevalt het tot nu toe?
2: Ik heb het ontzettend aan mijn zin, moet ik zeggen. Een hele fijne, warme club. Fantastische achterban. Een leuke spelersgroep en staf om mee te werken. En ook met de algemeen directeur, ik ben uitstekend aan band. Dus ik heb het aan mijn zin.
1: Is het ook een periode waarin je de hele dag met de telefoon aan de oor loopt?
2: Toch echt wel. Ja, ik heb hem net een minuut weggelegd. Dat gebeurt zelden hoor. Dus het is een heel erg drukke periode.
1: Bij je presentatie hè, zei je dat je eerst de hele selectie wilde gaan analyseren. Wat is de belangrijkste conclusie die je daaruit hebt getrokken?
2: De belangrijkste conclusie is dat er eerst en vooral heel veel kwaliteit zit. Dat vind ik wel. Het is een sterke kern dat Feyenoord heeft. Alleen wil je die wel nog gaan versterken. Dan gaan we straks ook in de markt hebben we een paar uitgaande deals gedaan, een paar inkomende. Ga je die ook nog meer naar je hand zetten op de posities waar je denkt dat je wil dat je sterker voor de dag komt. En dat doe je natuurlijk in de mercato. Eerst en vooral een paar jongens al binnengehaald. Zullen straks ook nog een paar jongens vertrekken. En dat probeer je naarmate te doen dat het op het einde van de rit zo goed mogelijk uitkomt dat de puzzel klopt.
1: Daar gaan we het zo nog over hebben, over die spelers inderdaad. Hè. Ik wil eerst nog naar Giovanni van Bronckhorst, die zei vorige week ook, we hebben nu een groep van 40 spelers hè, en we willen het liefst dan terug naar 25. Hoe groot is de uitdaging om die selectie inderdaad op tijd, op kracht en kwaliteit ook te krijgen?
2: Die uitdaging is groot. De realiteit is dat er heel veel spelers zijn. Laten we even zeggen, ook gewoon te veel. Je merkt dat de markt wat trager op gang kwam door het WK ook. Dan merk je nu wel dat er een versnelling komt. We zijn ook bezig met een paar uitgaande deals. En finaal zal het straks zijn dat we die kern, je wil hem natuurlijk hem zo snel mogelijk op orde hebben, maar dat je hem vooral goed hebt. En dat is de grootste uitdaging.
1: Is het ook hè, in zo'n periode waarin het dan op gang begint te komen, die uitgaande spelers, want dat noem je ook. Is dat ook iets wat ineens in een stroomversnelling komt, dat je zegt, nou dat kan als ik zo de telefoon pak ineens gewoon geregeld zijn?
2: Ja, je hebt deals die soms heel smooth verlopen en wat die binnen de 24 uur kunnen geregeld zijn. Als vraag en aanbod elkaar treffen en als de drie partijen, inclusief de speler, zegt ja, ik heb ook de wens om naar die club te gaan. Alleen is het ook zo dat we niet zomaar gaan verkopen. Hè. Er zijn hier heel goede voetballers die voor een bepaalde prijs zouden weg kunnen, maar... Straks maar zien wat die prijs dan komt. En anders blijven ze.
1: Is dat ook inderdaad misschien wel een verandering? Dat de spelers niet per se weg moeten, tenzij het gewenste bedrag komt. Dat het sportieve belang dan wel boven het bedrag misschien wel staat?
2: Kijk, het is een situatie die hand in hand gaat. Je kan niet alleen sportief kijken en niet financieel. Dat moet iedereen ook begrijpen. Je moet ook straks financieel gezond blijven. Maar anderzijds, je wil ook sportief sterk voor de dag komen. Dus dan moet je die financiën ook niet alleen laten overheersen. Je moet die balans gaan vinden, het communiceren vaten. En ik heb vandaag het gevoel dat we heel goed op weg zijn om dat hand in hand verder te laten verlopen.
1: Is het ook, hè, als je inderdaad kijkt naar die uitgaande transfers. Hè, we weten dat er interesse natuurlijk is voor spelers van Feyenoord, logisch. Wang wordt genoemd aan Porto, Serruki wordt genoemd bijvoorbeeld bij FC Twente, Zegio en Liel. Wat kun je daarover zeggen?
2: Niet heel veel om eerlijk te zijn, want ik praat pas over een transfer als die afgerond is. Alleen is het wel zo dat we met clubs aan het spreken zijn, dat zeker en vast wel. Dat er concrete contacten zijn, ja. En dat we voor sommige jongens openstaan voor een vertrek aan het juiste bedrag, ja dat klopt.
1: Ja, over deze jongens inderdaad.
2: Dat valt nog niet helemaal mee om te zeggen.
1: Hoe is het ook met bijvoorbeeld voor andere spelers hè, die verhuurd zijn geweest en nu bijvoorbeeld weer terugkeren bij Feyenoord? Stengs, Ivanušec bijvoorbeeld. Wat is het perspectief voor die jongens?
2: Kijk, de realiteit is dat er jongens zijn die verhuurd zijn geweest, waar we in geloven voor de toekomst. Er zijn jongens waar we eerder toch naar een definitieve oplossing willen kijken. Net ook om dat financiële verhaal ook op orde te krijgen. We zullen straks heel goed moeten afwachten welke clubs er komen voor die jongens. En op vandaag zijn ze Feyenoord-speler.
1: Is het ook voor Feyenoord noodzakelijk om nu eerst te verkopen voordat je zelf door kunt schakelen om spelers terug te halen?
2: Wel, het moet hand in hand gaan. Dus je kan niet blijven kopen zonder te verkopen. Alleen is het zo dat ik in mijn hoedanigheid niet terugdeins om een speler die we als dermate sterk voor ons zien, om dan te moeten afwachten om te verkopen. Ik leg die contacten, ik probeer te duwen, ik ben aan het onderhandelen. En je probeert natuurlijk dat je aan de andere kant ook iemand verkoopt, terwijl je iemand tekent. En als je dit kan op elkaar afstemmen, dan denk ik dat alle partijen binnen Feyenoord gunstig gestemd zullen zijn.
1: Is een van de moeilijkste taken van jouw functie misschien ook wel om de duidelijkheid naar spelers te geven als er bijvoorbeeld ook geen toekomst meer is?
2: Dat vind ik niet iets dat heel moeilijk is. Als je eerlijk en direct bent met hen, dan kunnen ze dat vaak ook waarderen hoor. En zo ben ik er altijd, heb ik er altijd in gestaan en zo zal ik er blijven in staan. Ik ben iemand die heel straightforward is, maar die ook met heel veel respect naar spelers spreekt en zegt, kijk, ik denk dat het voor jou, voor je eigen toekomst ook het beste is. En dan kunnen ze dat heel vaak wel een plaats geven.
1: Heb je een aantal waarvan je zegt, zoveel spelers zou ik het liefst nog willen zien vertrekken?
2: Nee, ik werk naar een aantal dat het beste aantal is om een kern straks te hebben voor op drie fronten actief te zijn. En niet het omgekeerde om jongens te doen vertrekken.
1: Er zijn er ook spelers die natuurlijk hier belangrijk zijn bij Feyenoord. Hè? Een goed jaar ook hebben gehad. Ik noem bijvoorbeeld Ueda, topscorer natuurlijk geworden. We hebben dan ook nog bijvoorbeeld Reed, Hajj Moussa. Dat zijn jongens die ook onder andere laten aansluiten door het WK. Hoe concreet is de interesse in deze spelers?
2: Niet in die mate dat ze al weg zijn. Wel zo dat de clubs polsen naar spelers. Wat mij ook heel logisch lijkt, want het zijn heel goede voetballers. En wij staan erin dat het moet kloppen. Vooraleer dat we echt bereid zijn om hen te laten gaan.
1: Ja. En inderdaad ook weer als de prijs inderdaad is wat jij in gedachten hebt, wat de club in gedachten heeft, pas dan ga je om tafel.
2: Dan kan het zijn dat we dat actie aanvaarden. En voor anderen zullen we dat misschien niet doen.
1: We weten dat Jordan Bosch geblesseerd is geraakt op het WK. Gijs Smal is natuurlijk ook nog geblesseerd. Is die linksbackpositie ook nog iets waarvan je zegt, daar gaan we ook nog heel concreet naar kijken?
2: Daar zijn we mee bezig. Maar wat het ook is, in zo'n situaties, het geeft de kans aan anderen om op te staan. En als je kijkt hoe Tijmen Wessels zich vandaag ontwikkelt, vind ik heel mooi hoor. De jeugdspeler van Feyenoord, die zich nu mee in het eerste elftal beweegt. En die gisteren ook nog een doelpunt maakt. En die ook vandaag in de open dag aanwezig is. Dat vind ik wel een heel leuke voor Feyenoord. Ja.
1: Maar is dat ook iemand met wie je de Champions League in kan?
2: Ja, als jongens zich goed ontwikkelen, dan ga ik er niet tegenover staan als ze zich niet als jeugdspeler van Feyenoord mogen doorontwikkelen naar het eerste elftal. Ik vind het echt heel mooi dat jongens die kans kunnen pakken.
1: Wanneer ben je tevreden als begin september die transferwindow weer dichtgaat?
2: Als het verhaal zo is dat we ons sportief dermate hebben gesteld dat we op drie fronten actief kunnen zijn. En daarom wij intern van overtuigd zijn dat dat een goede selectie is. En als de financiën kloppen.
3: De nieuwe technisch directeur Davy Rico in gesprek met Dennis Kranenburg. En dat was hij. En dit zijn Zoe Livé zometeen hier te vinden in de Kuip. En snel even, ik zing.

0: luisteren.
1: Zoe Lieve is zometeen dus ook een van die artiesten die hier optreedt bij die show die om 2 uur in de Kuip gaat beginnen. Dan zullen wij ook verplaatsen. Dennis Kranenburg en ik gaan dan lekker naar binnen. Maar nog eens eventjes kijken hoe de stemming erbij hangt. Ja, iedereen heeft zich ontzettend mooi uitgedost. Ze hebben ook allemaal hetzelfde plan gehad. Het thema is namelijk Feyenoord. Ik zie hier een meneer in een scootmobiel en werkelijk alles is van Feyenoord. Een pet, een sjaal, een jas, een shirt. Ja, alleen die scootmobiel is niet in Feyenoord kleuren.
2: Die heeft zijn fijne kleur.
1: Want u heeft een metgezel. Want u heeft ook een scootmobiel. U heeft zelfs de nagels rood gelakt, zie ik.
3: Ja, dat klopt helemaal.
1: Echt een Feyenoorder?
3: Ja. Mijn woonkamer zit helemaal vol. Ja,
1: hoe ziet het eruit? Neem eens ons mee.
3: Groen-wit.
1: Op de muur?
3: Nee, ik heb hele grote vitrine. Er staat alles van Feyenoord in. Ik kan het niet opnoemen of ik heb het niet.
1: Dan zie ik hier een scootmobiel. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5 gigantische tot kleine vlaggen. Een mooie sticker van de Feyenoorder. Ja. Een mooi Feyenoord shirt. U bent een echte fan. Hoe lang bent u al fan?
3: Nou, een hele tijd al hoor.
1: Hoe oud bent u? Jaar of 19?
3: Ja, nee. 71.
1: En hoe lang bent u al fan?
3: Ik heb ook aangeholpen.
1: Een kleindochter?
3: Ja.
1: Ook het virus overgebracht?
3: Ja. Ja. Ja, ze wou het eerst niet, de moeder en vader wou het niet. Ik zei, je raadt wel.
1: Wat is er misgegaan met de opvoeding dan?
3: Weet ik dat. En nou ook hoor, alles van Feyenoord.
1: En hoe zit het met het vertrouwen? Want we kunnen wel eventjes een seniorenblik gebruiken op het nieuwe seizoen. Is er een beetje vertrouwen en hoop?
3: Ja. Ja, dat wel.
1: En waar put u die hoop uit? Bijvoorbeeld wat er uit die helikopter komt of niet?
3: Ja, nieuwe keeper.
1: Keeper Ernst, die uit Duitsland, hè?
3: Ja, nou.
1: Heeft u wel vertrouwen in? Een nieuwe nummer 1 onder de lat. Ga ik weer even terug naar meneer. Naar die iets minder versierde scootmobiel, maar wel prachtig zelf uitgedost. Heeft u een beetje...
2: Dat moet van mevrouw.
1: U moet uitgedost?
2: Ja, maar ik moet me eigen zo kleden, dat zegt ze.
1: Anders mocht u niet mee?
2: Nee.
1: Nou, gelijk heb ze.
2: Maar luister, normaal ga ik nooit voetballen kijken. En ik ga nooit mee naar Feyenoord. Zij doet het al 40 jaar en nou, ik ben verplicht om een keer mee te gaan hier naartoe.
1: Moet ik nog vragen wie de Feyenoordbroek aan heeft thuis, of niet?
2: He?
1: Moet ik vragen wie de Feyenoordbroek aan heeft thuis?
2: Daar zo.
1: U heeft helemaal geen verstand van?
2: Nee, zij wel.
1: Ik moet zeggen, staat u wel goed. Ga ik even een kleindochter erbij halen. Kleindochter, kom er ook eens even bij. Prachtig in dat hele mooie violet-blauwe shirt. Het virus is door oma overgebracht, begrijp ik. Hè? Hoe is dat met jouw vertrouwen?
4: Hartstikke goed.
1: Verwacht je van die mensen uit de helikopter? Wat gaan ze brengen?
4: Ze gaan het heel goed seizoen brengen.
1: Ja. Wie verwacht je het meest?
4: De keeper.
1: Ernst?
4: Ja, vaak de nul houden. Ja.
1: Echt waar? Ja. Hey, en we gaan de Champions League natuurlijk in. Maken we er een beetje kans dit jaar?
4: Vast wel. Komt allemaal goed.
1: Kijk aan. Gaan we zo meteen nog veel meer laten horen van hier het Feyenoord Festival. Ik wens jullie een hele fijne dag. Het ziet er echt gezellig uit. Ik ga zo even een foto van ze maken. Zal ik eventjes op Instagram gooien. Dan kan je een beetje meegenieten als je nu geen beeld hebt. Zometeen ook nog gesprekken met onder andere Thomas Beelen, Robert Eenhoorn. Ook weer zo'n algemeen directeur. Waar zie je het? Er worden gewoon foto's van gemaakt. Dat zometeen. Want we zijn er nog bij. Tot 4 uur hier op Radio Rijnmond.

0: Dolly Parton en Working 9 to 5. Maar ik heb goed nieuws voor je, want je hoeft helemaal niet te werken, denk ik, zomaar op deze vrije zaterdag. Want als het goed is, ben je lekker aan het luisteren naar ons, live vanaf het Feyenoord Festival. Al, nou, bijna 3 uur lopen, of misschien beter gezegd stuiteren de mensen, de fans, de supporters hier over het terrein rond de Kuip. En zometeen natuurlijk om 2 uur begint het hoofdprogramma, kan je zeggen. Want dan komt die helikopter naar beneden, komen daar spelers uit. Eens eventjes kijken wat het nieuwe seizoen brengt. En dat is natuurlijk ook een mooi thema voor een gesprek met de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord, Robert Eenhoorn. Hij nu in gesprek met Dennis Kranenburg.
1: Robert Eenhoorn, hoe is het om dit Feyenoord Festival voor het eerst als directeur mee te maken?
2: Ja, dat is mooi. Het geeft je gelijk een beeld hoe groot de club is. En dat er heel veel aanwas is. Dat is ook mooi om te zien.
1: Je hebt dit als vroeger niet heel vaak meegemaakt zelf.
2: Nee, ik kan me niet herinneren. Ik weet nog wel dat jaar waar Gio en Makai terugkwamen bij de club. Dat daar nog het veld lag voor het stadion. En dat de tribunes waren opgezet. Enorm veel mensen op afkwamen. Maar dit heb ik volgens mij niet eerder meegemaakt, nee.
1: De hoeveelheid mensen is niet minder geworden?
2: Nee, het ziet er goed uit. Als dit een voorbode is voor de toekomst, dan mogen we hier blij mee zijn, ja.
1: Robert, bij je presentatie zei je dat je eerst wilde analyseren. Wat is de belangrijkste conclusie die je in die eerste periode hebt getrokken?
2: Nee, die is er nog niet. Ik ben nog steeds aan het analyseren. Ik ben hier nu, dat is het 18e geloof ik vandaag. Dus ik ben natuurlijk 1 juli echt officieel begonnen. Daarvoor natuurlijk wel een paar keer al hier geweest. Maar je moet dat altijd grondig doen. En alles staat, zoals ik altijd zeg, in verbinding met elkaar. Het zijn geen losstaande projecten. En uiteindelijk wil je natuurlijk precies weten waar we dadelijk ons geld op in gaan zetten.
1: Voordat je officieel bent begonnen, leidde het uiteindelijk al tot het ontslag ook van Robin van Persie. Hè? Kun je daar eens een klein inkijkje in geven, hoe die analyse uiteindelijk tot stand is gekomen?
2: Nee, maar ook dat ligt achter ons. We hebben daar heel kort op gereageerd. Ik denk dat Davy daar voldoende over heeft gezegd. Gio is natuurlijk bij de aanstelling, is het ook even te sprake gekomen. En uiteindelijk zijn het vervelende beslissingen die je moet nemen. Maar het is nu alweer tijd om vooruit te kijken.
1: Laten we dan vooruitkijken inderdaad. Je hebt vaak ook gehad over de topsportcultuur. Hè? Dat belangrijk is ook binnen een club te hebben. Waar zie je daar het meeste misschien nog wel de ruimte voor verbetering bij Feyenoord? Of is het daar nog te vroeg ook voor?
2: Nee, daar is het te vroeg voor. Hè? Uiteindelijk is het denk ik belangrijk dat iedereen dadelijk op de voorvoeten staat en niet op de hielen. En waar dat precies zit en waar die kansen liggen, dat zal dadelijk best wel naar boven komen. Daar hebben we wel de mensen voor om dat goed te bekijken. Ik ben heel veel gesprekken aan het voeren. Vergaderingen hebben we om echt een gevoel te krijgen ook bij de club. En waar het hartstikke goed gaat en of misschien nog wel beter kan. En waar echt wel ruimte voor verbetering is.
1: Is er ook wel, als je dan, want ik snap dat ontslag van Persie achter je ligt. Is dat wel ook een soort stap waarvan je zegt van, we willen wel die lat omhoog gooien. Dat ook is iets wat uit die topsportcultuur naar voren komt.
2: Nee, maar je kan op verschillende manieren proberen dat ik daar diepgaand op inga. Maar wat ik al zei, dat ligt achter ons. Daar hebben we naar gekeken. Een besluit genomen. En nu kijken we echt wel vooruit met de mensen die er zijn.
1: Dus Feyenoord sinds zeer recent echt officieel eigenaar van het stadion ook geworden. Wat is nou het eerste dossier wat op jouw bureau ligt, waar de supporters ook concreet iets van gaan merken?
2: Nou kijk, het is natuurlijk geen geheim dat we midden in de transferwindow zitten. En de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk op technisch gebied bij Davy. Maar dat zijn natuurlijk wel maanden waar je in gezamenlijkheid besluiten neemt. Dus dat is denk ik op dit moment het hoofddossier. Om ervoor te zorgen dat met elkaar dat Feyenoord dadelijk een selectie hier heeft staan die mee kan strijden.
1: En qua stadion, kun je daar wel iets over zeggen? Wat er de komende periode op stapel staat daarvoor?
2: Nou ja, kijk, het stadion. Het voordeel is natuurlijk dat de governance simpeler is geworden. Omdat je eigenaar dadelijk of bent geworden van het stadion. En dat zou besluiten makkelijker moeten maken richting de toekomst. Maar ook daar geldt voor natuurlijk eerst dat je goede analyse maakt. Waar de kansen liggen en waar je dan uiteindelijk op inzet.
1: Is het ook zo'n periode waar Davy natuurlijk over het technische beleid gaat, maar waar jij natuurlijk ook een rol in hebt. Is dat zo'n periode waarvan die wel leuk is? Omdat er zoveel moet gebeuren waar de telefoon volgens mij de hele dag rood gloeiend staat.
2: Ja, ik heb natuurlijk al 10 jaar ervaring. En in die periode die heel belangrijk is, heb ik wel het geluk dat de telefoon vooral bij hem afgaat. En bij mij niet zo heel erg veel. En als die een keertje bij mij afgaat, dan pas ik hem heel snel door naar hem. Niet omdat ik bang ben om besluiten te nemen, maar omdat het gewoon handig is en beter is dat degene die verantwoordelijk is voor technisch beleid, dat die uiteindelijk degene is waar alles bij binnenkomt. En die dat vervolgens dan natuurlijk alweer intern communiceert, zodat we met elkaar goede besluiten kunnen nemen.
1: Toch over dat stadion wat je ook zegt, hè? Je hebt al die ervaring bij AZ, hoe het is om eigenaar van een stadion te zijn. Dat is wel fijn om dat al in je achterzak te hebben, nu dat hier ook gaat gebeuren.
2: Zeker, dat is beter. Hoe simpeler de governance, hoe makkelijker het is. Aan de andere kant is het ook belangrijk om te weten wat onze gezamenlijke doelstellingen zijn en dat je die meet, zodat je ook weet hoe het daarmee gaat en dat het makkelijker wordt om goede besluiten te nemen. Of dat nou voetbalgebied is, of het nou financieel is, of uiteindelijk waar je nu naar vraagt over het stadion.
1: Wanneer is jouw eerste seizoen als directeur geslaagd?
2: Geslaagd? Ik heb al eerder gezegd dat Feyenoord is natuurlijk vorig jaar tweede geworden. We weten ook wel dat er een gaatje is ontstaan tussen nummer 1 en nummer 2. Het zou mooi zijn als we dat in ieder geval kleiner kunnen maken.
1: Ja, mooi als ik ook inderdaad dingen vraag over Feyenoord, over de club, hoe het gaat. Elke keer krijg ik een glimlach te zien bij je.
2: Nee, maar ja, heb ik al eerder gezegd, dit was het moment. Je moet allemaal afvragen of het moment nog een keer voorbij zou komen. Nou, dat is voorbij gekomen en ik ben hartstikke blij dat ik hier aanwezig ben. En ik zal mijn uiterste best doen met de mensen om eruit te halen wat er in deze club zit.
1: Kijk, straks het meeste naar uit, staat toch die helikopter?
2: Ja, ik ben blij dat ik er zelf niet in hoef te zitten. Heb ik één keer gedaan, moest ik eerst de bal gooien op een evenement. Ik was zo gespannen dat ik geloof dat die bal halverwege de thuisplaat op de grond liet vallen. Dus ik ben blij dat hun erin zitten. Maar het is voor de mensen volgens mij een symbolisch moment. Dus ik kijk er ook naar uit.

Bluebells bij Rijnmond Sport. En daarvoor hoorde je Bibi Rexha samen met David Guetta. En inmiddels zijn Dennis Kranenburg en ik verplaatst binnen de muren van de Kuip. En die zit echt gewoon knettertje, knettertje vol. Al die rood-witte shirtjes en al die andere kleuren die voor Feyenoord staan. Ik zie zwaaiende vlaggetjes. Net ging de weef door het stadion. Het is één groot spektakel. En wij vanaf de perstribune kijken nu naar de overkant. En daar is dat podium waar zometeen die spelerspresentatie gaat plaatsvinden. En die ontzettend groene, strakke grasmat weer. Hij ligt er weer prachtig bij. In dat rood-wit knipperende licht dat ik aan de overkant zie. Ze zijn er klaar voor. Er wordt opgewarmd. En zometeen zie ik toch ook wel ongeveer waar die helikopter zou moeten gaan landen. Dat zal zijn in de middencirkel. Nou, dat is hier een aantal meter vandaan. Iedereen kan het goed zien. En het is echt aftellen geblazen. Met daarin die helikopter natuurlijk onder andere de nieuwelingen. Marmol, Ferry, Van Houten, Ernst komen hier zometeen uit de lucht. Ja, en ik heb ook al heel veel shirtjes gezien met de nieuwe namen. En ook opvallend veel nieuwe shirts. Ik heb de indruk dat het gisteren gepresenteerde nieuwe uitshirt, dat lichtblauwe, een ode aan het UEFA Cup seizoen 2002, dat het erg populair is. Die wordt gretig gekocht. We gaan het zo meteen daarover hebben. Dennis Kranenburg is inmiddels ook aangeschoven. En we gaan het ook hebben over die nieuwe aanwinsten. Vorig jaar kwam Gonzalo Borges daar ineens als konijn uit de hoge hoed. Als verrassing uit de helikopter is dat dit jaar misschien weer het geval. Iemand van wie we helemaal nog niet van het bestaan weten, zou ik bijna willen zeggen. Dat gaan we zo meteen zien na tweeën hier bij Rijnmond Sport. We zijn er nog tot 4 uur. En ook op de socials en op Rijnmond.nl en in de app is alles te volgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je

0: Eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Het is 2 uur, je bent bij Rijnmond. En je bent erbij vanaf het Feyenoord Festival. We zijn er vanaf 11 uur al bij toen de poorten open gingen. En we blijven er ook bij tot 4 uur. Met zometeen natuurlijk het hoogtepunt. Want dan komt die helikopter hier landen. En dan gaan we zien welke nieuwe spelers Feyenoord presenteert. Dat zometeen eerst het uitgebreide Rijnmond nieuws met Aris van Meteren.
9: Lastig, hè? De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt. Ze kwamen vanochtend iets voor 10 uur de zaak aan het Onder Barneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Niemand raakte gewond. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer naar hun huis terug. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast uit Den Haag, Leiden en Voorburg. De politie zoekt nog uit om wat voor drugs het gaat die in het lab zijn gemaakt. Feyenoord-fans maken zich op voor de landing van de nieuwe aanwinsten van het eerste elftal. Zo dadelijk komt de helikopter neer op de middenstip van de Kuip. Normaal vindt de kennismaking met de nieuwe selectie plaats op zondag, maar dit jaar is daarvan afgeweken. De open dag van Feyenoord duurt tot 5 uur vanmiddag. Er zijn tal van activiteiten, zoals een voetbalshow. Rijnmond is er nog 2 uur bij op radio en social media. Een beveiliger van Deutsche Bahn is in Duitsland uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. En de trein reed op dat moment 120 km per uur. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onderzocht wordt nog hoe het kan dat de treindeur uit de scharnieren werd gerukt. Het weer. Vandaag is het bewolkt en het is een graad of 21. Vanavond en vannacht kan er ook plaatselijk nog een regenbui gaan vallen. 15 graden wordt het dan. Morgen hebben we een dag met meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde. 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
4: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Is Radio Rijnmond met Leon Mastik.
12: Vanaf het Feyenoord Festival in de Kuip inmiddels. We zijn er al de hele dag te vinden vanaf 11 uur. En we zijn er tot 4 uur bij. Je hoeft niets te missen. Met zometeen natuurlijk dat moment waar al die supporters naar uitkijken. Het landen van de helikopter met de nieuwe aanwinsten. Nou, en het hoofdprogramma is begonnen hoor. Ik zie flitsende lampen in het rood en wit. Ik zag net papieren confetti in de kleuren rood en wit. Ik zie mascotte Koentje en ik zie een gigantisch spandoek. Dat wordt neergelegd op het veld door een hele jonge Feyenoord fannetje. Pintjes. En ja, dan vraag je af. De zon breekt een klein beetje door. Het is misschien symbolisch. De Kuip afgeladen vol. Nog een enkel blauw stoeltje te zien. En dat is in veel gevallen zo. Omdat mensen zijn gaan staan op de muziek van Fleming. Niet aan het zingen, maar wel achter een microfoon. Ook Dennis Kranenburg, ook binnen. Het zit vol, Dennis. Feyenoord leeft.
13: Ja, nou ja, niet aan het zingen. Dat doe je af en toe toch wel een beetje. Hè? Als je er in zo'n onbewaakt ogenblik merk je dat je toch een beetje mee zit te zingen met die muziek die je dan in het stadion te horen is. Ga ik de mensen niet meer lastigvallen op de radio voordat je daarna gaat vragen. Maar wat opvalt is dat het natuurlijk gewoon helemaal vol zit hier in het Feyenoordstadion. Het uitvak is dan wel leeg. Hier en daar nog een paar lege stoelen. Maar er komen nog steeds mensen binnen, ook die nog bij het buitenprogramma ook zijn. En die zullen dadelijk ook verder naar binnen komen. Dan zal het helemaal vol zitten. Terwijl wij al zien dat er allerlei kameraadjes met rood-witte vlaggen rondlopen. Een heel groot spandoek ook op het veld zien liggen. Terwijl Fleming aan het zingen is. En dan is het afwachten tot straks dat moment gaat komen. Met die helikopter die op de middenstip zal gaan landen. Met daarin natuurlijk die nieuwe aanwinst van Feyenoord. Waarbij iedereen altijd weer bij deze dag ook altijd denkt van... Het gaat weer het seizoen worden. Feyenoord gaat weer voor die landstitel meedoen. Heel veel positieve geluiden al gehoord. Ja, het zou toch mooi zijn als dit inderdaad een startsignaal kan zijn. Voor inderdaad een geweldig seizoen voor Feyenoord.
12: Het is een kabaal. Het is uitbundig wat we hier zien en horen. Ik doe heel even de schel van één koptelefoonkantel af. Om even te horen of dat ik ook al een helikopter hoor aankomen. Dat is nog niet het geval. We houden het voor je in de gaten. Eerst is dit Kid Rock en All Summer Long bij Rijnmond Sport.

0: dat riedeltje. En dat was Kid Rock en All Summer Long bij Radio Rijnmond Sport. We zitten in de Kuip en we horen hier het prachtige tonen van het o zo herkenbare Feyenoord-lied. Zometeen ook meer over de Feyenoord Street League. De winnaars daarvan, dat zijn jonge kinderen hier van Rotterdam-Zuid. Die hebben het toernooi gewonnen. Spreken we zometeen. Maar eerst eventjes naar de profs. Want zojuist sprak Dennis Kranenburg al met Thomas Beelen.
1: Thomas, goed om je te zien. Hoe gaat het met je?
2: Ja, gaat wel goed. Vooral de laatste periode gaat het wat beter, dus dat is fijn.
1: Kun je ons meenemen in het afgelopen jaar, wat dat voor jaar voor jou is geweest?
2: Moeilijk jaar. En zo lang eruit zijn, dat is natuurlijk iets bizars, dus het is wel lastig geweest. En vooral denk ik de eerste, best wel heel veel maanden ben ik eigenlijk alleen binnen in de gym geweest trainen, elke dag. En dat op een gegeven moment wordt dat toch vrij lang en vermoeiend. En wil je natuurlijk een keer naar buiten. En nu ben ik buiten met de fysio. Dus dat scheelt al een hoop.
1: Wat doet dat ook mentaal met je? Als je inderdaad zo in de ver van de groep ineens afkomt te staan en in een hele andere situatie terechtkomt.
2: Ja, het is heel gek. Je voelt je inderdaad een soort van, je wordt een beetje uit je wereld gehaald of zo, waar je elke dag mee bezig bent. En normaal werk je elke week naar een wedstrijd toe. En dat wordt een beetje van je afgenomen ineens. Dus dat is gek. Het is een heel andere manier van de sport beleven, zeg maar. En, dat was vervelend. En wat ik zeg, vooral de best wel lange eerste periode dat ik alleen maar binnen was. Daar word je niet blij van.
1: Merk je ook dat de honger dan ineens heel groot ook wordt als je weer het veld op mag?
2: Ja, dat zei ik. Natuurlijk heb je altijd zin om te voetballen, maar ik heb nu extra zin om te voetballen. Dat merken we echt helemaal als in het stadion met mooie wedstrijden. Dan merk je een beetje dat kind, zeg maar, dat je denkt van ik wil heel graag voetballen. En dat gevoel heb ik wel, ja.
1: Waar sta je nu ook? Want we weten dat je inmiddels wel weer op het veld ook bent. Hè? Waar sta je nu in dat herstel?
2: Ja, ik moet zeggen, ik heb wel met deze blessure wel een beetje geleerd om niet te veel aan tijd te denken. Hoe ver ik nog ergens vandaan ben, want daar ben ik. Ja, het duurt zo lang. Op een gegeven moment was je daar best vaak in teleurgesteld en dat helpt niet. Maar ik ben, ik ben nu buiten met de fysio en daar doe ik mijn dingen. En dan gaan we gewoon langzaam kijken hoe dat de goede kant op gaat. Maar het gaat in ieder geval de laatste periode de goede kant op.
1: Er is nog geen deadline, deadline klinkt een beetje overdreven. Maar er is nog geen punt van, dan moet je inderdaad weer, zou je op het veld weer wedstrijden spelen of dat soort dingen.
2: Nee, dat heb ik in ieder geval wel losgelaten. Omdat ik zeg dat ik merkte dat niet hielp. En met deze blessure die zo lang is en zo moeilijk. Leverde dat meer teleurstelling op dan dat ik er positieve gedachten van kreeg. Dus dat heb ik wel een beetje naast me neergelegd.
1: Kijk je dan ook naar dat er ook, er zijn natuurlijk andere jongens ook bijgekomen inderdaad op die plekken centraal achterin. Hoe volg je dat soort dingen dan? Want je weet ook dat ze door moeten.
2: Dat, inderdaad, iedereen gaat weer door en ook de club gaat door. Dus dat is ook logisch. Ik moet zeggen, als je wat korter geblesseerd bent, misschien dat je dan wat drukker erom maakt en wat meer mee bezig bent. En ik wist van, ik lig er zo lang uit. Ik kan me daar wel druk om maken of niet, maar dat laat je ook een beetje los, denk ik. En meer bezig met mijn eigen herstel. En als ik eenmaal fit ben, dan zie ik dan wel weer hoe het ervoor staat. En daar heb ik altijd nog steeds het vertrouwen in mezelf. Maar dat is iets voor later, denk ik. Ik denk dat je, als je zo lang eruit ligt, daar niet echt druk om maakt.
1: Dus nu is dat ook helemaal niet dat je denkt ook van of ze nou wel of niet doorschakelen, wie er ook bij komt. Dat maakt niet uit. Het belangrijkste is nu dat je inderdaad weer helemaal fit wordt.
2: Ja, precies dat. Ja.
1: Kijk je ook naar hoe het nu ook bij de club ook gaat. Hè? Nieuwe trainer natuurlijk gekomen, het nieuwe seizoen komt eraan. Hoe verloopt dat tot nu toe binnen de groep? Wat merk je daarvan?
2: Ja, goed denk ik. Voor mij is het natuurlijk altijd wel anders geweest. Ik ben iets meer buiten de groep geweest het afgelopen jaar. En nu, ik ben natuurlijk elke dag op de club. Maar het is toch anders als je niet traint en elke bespreking bij bent. Maar het gevoel is goed. Positieve energie. En ik denk dat we ook goed begonnen zijn met de eerste bovenwedstrijden.
1: Zegt de trainer ook tegen jou?
2: Ja, ik heb de trainer nog niet heel uitgebreid gesproken natuurlijk even. En we hebben nog niet uitgebreid over mijn periode gehad en zo. Dus misschien dat nog zou komen. Maar ik denk, ik heb natuurlijk met Sipke ook al samengewerkt. En alleen maar positieve herinneringen aan. Dus ik denk dat wel goed komt.
1: Zijn je verwachtingen ook voor komend seizoen? Champions League komt er natuurlijk ook aan.
2: Ja, goed. Ik denk, we hebben inderdaad een groep weer redelijk wat nieuwe jongens bij. Misschien komen nog wat nieuwe jongens bij. Alles is toch weer een beetje nieuw. Dus ik denk goed. En ik denk dat we ook wel laten zien hoe wedstrijden we wel een goede groep hebben. En dat er wel veel kwaliteit in zit. Dus ik heb er wel zin in. Ik denk de rest ook.
1: Heb je aan die nieuwe jongens ook uitgelegd hoe bijzonder het is om met zo'n helikopter het stadion in te vliegen?
2: Ja, ik had er vanochtend met Charles over. Hij was volgens mij niet helemaal fan van een helikopter. Maar ik zei dat ik had ook nog nooit een helikopter gezeten voordat ik hier kwam. En het is best wel een serieus ding, dus het voelt niet echt als een klein helikoptertje of zo. Dus ze weten inderdaad, we hebben het wel over gehad waarom dat gebeurt, et cetera. Dus hij vond het uiteindelijk wel leuk volgens mij.
1: Ik ga je heel succes toewensen, sowieso met je herstel. Goed dat je in ieder geval weer op het veld bent. En het was een heel mooi seizoen gewenst.
2: Yes, dankjewel.

0: Sven Verstegen, Likkepijp, Bliekendag, de oorworm van vorig jaar. Hoor je bij Radio Rijnmond Sport vanaf het Feyenoord Festival in de Kuip. Waar het inmiddels licht mistig is geworden. En dat komt door al het vuurwerk dat hier net de lucht in gaat. Het ruikt naar kruiddampen en iedereen kijkt omhoog in afwachting van die helikopter. Ik zie een zeemeel en ik zie een vliegtuig. Dennis Kranenburg, die weet misschien al meer.
1: Nou ja, het is natuurlijk afwachten op die helikopter. Maar ik hoop niet dat dit een van de nieuwe spelers is. Want het vliegt naar een vliegtuig over. Er is iemand uitgesprongen, voor de duidelijkheid, met een parachute. Hè, dat je niet denkt, er komt iemand naar beneden zeilen hier. Maar er hangt dus iemand nu aan een parachute boven het stadion hier. Iedereen kijkt ook alvast naar boven. Als een soort, wat zal dat zijn? Een soort publiciteitsstunt of zo misschien. Dat hoort er wel bij het programma. Het is niet iemand die zomaar naar binnen komt zeilen. Hij is al best wel aardig al onderweg. Lijkt me echt een geweldig uitzicht als je nu onder zo'n parachute hangt. Ik heb zelf ooit een keer parachute gesprongen namens Radio Rijnmond. En hangend onder de parachute iemand geïnterviewd. Dat was de meest bizarre plek waar ik ooit iemand heb geïnterviewd. Maar er komt daar iemand aan nu met een witte parachute. Ook een witkleurig pak. Hij maakt even een enorme scherpe bocht. Kijk uit voor die lichtmast, zou ik willen adviseren. Maar hij komt net niet lekker uit met het hoekje waarin hij hier richting het veld zal moeten afdalen. En daar gaat hij nu in ieder geval naar beneden. Trekt een paar keer flink aan die touwen van die parachute om op de middenstip te landen. Hoppa! En glijdt zo op zijn bips over het veld heen. En dat levert natuurlijk een applaus op vanaf de tribunes. De presentatoren van het Feyenoord Festival trekken een sprint richting die parachutist. Ja, wie ben je? Waar kom je vandaan?
2: Special delivery.
1: Special delivery?
2: Meneer!
1: Ah, van de sponsor natuurlijk. Ja, van een van de... Dus de hoofdsponsor komt er iemand inderdaad hier naar beneden zeilen. Die hier iets komt brengen. Daar heeft het natuurlijk mee te maken. Ik merkte wel dat hij het laatste bochtje wat hij moest maken eventjes lastig vond. Omdat hij natuurlijk op die middenstep uit wil komen. Maar ja, dat lukte niet. Maar hij is in ieder geval binnen. Dat is toch wel een spectaculaire entree in de Kuip lijkt me.
0: Ik zou wel willen zeggen, met de woorden van Corpot, hij heeft een goede sliding in huis.
1: Ja, hij heeft een goede sliding in huis inderdaad. Ja. Wat dat betreft, hij gleed ook wel een aardig stukje door. Ik denk zeker wel een meter of 6. Bij die landing inderdaad even op zijn bips, omdat hij toch ook best wel wat snelheid had. Ja, lekker zitten op dat gas, doorglijden en dan zo je entree maken. Helemaal prima.
0: Eens even kijken wat de schade aan de grasmat is, maar dat zal zo wel komen. En die helikopter die kan sowieso wel landen. Ik stel voor dat wij nog eventjes in afwachting blijven. Wij houden hier die lucht in de gaten, waar vooralsnog een enkele zeemeel te zien is. Geen parachutisten meer, geen vliegtuigen. Het is wachten op die helikopter. Dan gaan we naar de Simple Minds.

0: De Hermes House Band in de klanken die we dit jaar weer vaak hopen te horen in de Kuip. I Will Survive bij Radio Rijnmond Sport. En daarvoor hoorde je die aanstekelijke klanken van The Simple Minds. Hier in de Kuip ondertussen ja, hele jeugdige kampioenen die in het zonnetje worden gezet voor 50.000 mensen. Dat moet toch ook een bijzondere ervaring zijn voor die jonge knapies. Ik schat ze een jaar of 8. Van de FC de Nachtegalen was dit. Die mogen hier nu een ereronde door het stadion maken. En die tribunes zitten afgeladen vol. Geef ons wel de tijd in afwachting van die helikopter vol aanwinsten. Om nog eens even terug te blikken op de gesprekken die Dennis Kranenburg eerder vandaag voerde. Bijvoorbeeld met Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur. Dennis, ja, een lang gesprek. Volgens mij best een open man. Wat is jouw indruk nu van hem?
1: Ja, ik heb sowieso wel echt een goed gevoel bij hem. Dat merkte ik bij die persconferentie al. Waarvan ik vond dat hij gewoon goed voor de dag ook kwam. En vandaag ook. En ik snap ook wel, ik moet natuurlijk ook vragen. Hoe zit het met spelers die weggaan? Je roept wat namen. Hoe zit het met spelers waar interesse voor is? Klopt het dat je interesse in die en die en die hebt? Maar daar kan hij natuurlijk niks over zeggen. Dat begrijp ik ook wel. Dus hij houdt dan logischerwijs de kaarten tegen de borst. Maar ik vind dat hij verbaal ook gewoon sterk is. En dat hij daarin goed voor de dag ook komt. Hij legt dingen goed uit. Hij heeft altijd wel een goed verhaal daar ook op. En de indruk die ik van hem krijg is wel dat hij... dat het de juiste man op de juiste plek lijkt te zijn voor Feyenoord. Waarbij ik ook moet zeggen dat het een krankzinnige periode voor hem is. En wat Van Bronckhorst zei bijvoorbeeld vorige week. We hebben nu nog 40 man op het veld staan. Dat zijn er te veel. Ik wil naar 25 toe. Maar ja, van die 25 moet er misschien ook nog wat weg om juist weer versterkingen erbij te kunnen halen. Dus het zijn voor hem natuurlijk ook krankzinnige weken gelijk in zijn eerste periode bij Feyenoord. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dat uiteindelijk ook allemaal voor elkaar gaat krijgen. En wat hij ook zegt. Natuurlijk is er interesse voor spelers van Feyenoord. Zo hoort het ook in de voetballerij dat clubs kijken naar spelers bij deze club. Maar we gaan niet iedereen meer voor een appel en een ei de deur uit laten gaan. Iedereen is tegen een bepaald bedrag te koop. Ja, als je niet met dat bedrag over de brug komt, ja, dan hoef je niet te bellen.
0: Je had ook Robert Eenhoorn. Dat is natuurlijk iemand die wat bekender is met Feyenoord. Wat was de indruk van jou van zijn eerste week hier? Iemand die zich thuis voelt, blijkbaar.
1: Ja, dit is natuurlijk voor hem. Dit is zijn achtertuin. Hij kent deze plek als zijn broekzak. Hij komt hier al 100 jaar, zou ik bijna willen zeggen. Het is wel bijzonder, want bij de open dag dan trouwens weer niet. Dat is echt wel... Hij is volgens mij één keer geweest bij een open dag of een eerste training. Dat wist hij niet helemaal zeker meer. Maar hij is natuurlijk wel iemand die deze club natuurlijk op zijn duimpje kent. En ik ben ook wel heel benieuwd hoe hij in de komende periode... Hij heeft het heel vaak over de topsportcultuur. Hè? Ik vroeg er ook naar, heb je daar al iets in kunnen ontdekken waarvan je zegt... Nou, dat hebben we nu al. En dit zou ik er nog graag bij willen zien. En toen zei hij, ja, weet je, ik ben... 18 dagen geleden officieel begonnen. Ja, dat is gewoon nog te vroeg. Maar hij heeft echt wel zijn ideeën. Dat hebben we natuurlijk ook bij AZ gezien. Waar ze ook grote stappen hebben gezet als club. Ja, en dat zal hij hier natuurlijk bij Feyenoord ook willen doen. Juist omdat deze club hem ook zo aan het hart ligt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat in de komende maanden zich verder gaat ontwikkelen. Ik heb natuurlijk ook gevraagd naar het stadion. Want Feyenoord is sinds kort echt officieel eigenaar ook van dit stadion. Iets wat hij bij AZ natuurlijk ook al heeft meegemaakt. Waar AZ eigenaar van het stadion was. Waar ze ook stappen hebben kunnen zetten. En toen zei hij ook van ja, hij zegt ook dat gaat de komende tijd. Gaan we daar echt wel mee aan de slag. Maar de focus ligt nu echt op die selectie. Klaar mogelijk te maken voor de start van het seizoen. En de start van de Champions League. Hij zegt en de rest ook over de langere termijn. Dus niet dat nu geparkeerd ligt. Integendeel zelfs. Maar stap voor stap gaan ze nu daarmee verder. En hij zegt, ja, ik ben nog bezig met wennen, kennis maken met mensen. Vragen hoe dingen werken, hoe processen in elkaar zitten. Dus dat gaat allemaal, komen. Maar ook, ja, dit lijkt ook na het tijdperk Dennis de Kloes ook de meest logische kandidaat te zijn voor deze job. Hè. Iemand die een enorme band heeft met de club. Die ervaring heeft als bestuurder in de topsport. Ja, dan zou je toch zeggen dat dat een uitstekende combinatie gaat zijn, die twee.
0: Tot slot eventjes voor nu ook. Ik denk dat je hebt al talloze open dagen, fijne festivals meegemaakt natuurlijk. Dat zal altijd een dag zijn van veel optimisme. Ook vandaag merk je dat weer. Maar jij stond in gesprek met Eenhoorn en Rigaud. Het verbaasde me sowieso dat er zoveel mensen met een technisch directeur en een algemeen directeur op de foto wilden. Waar zie je dat? Maar er is heel veel optimisme. Want het mooiste voorbeeld, het extreemste voorbeeld was een man met een platte Feyenoord pet, zo'n Franse pet. En die riep heel hard tijdens jouw interview. Robert Eenhoorn, we worden kampioen en we winnen de Champions League volgend jaar. Maar dat nieuwe optimisme, proef jij dat ook deze week bij de club?
1: Is de Champions League misschien het volgende project waar naartoe gewerkt kan worden? Dat lijkt me iets te optimistisch als ik gewoon objectief ben. Ik zou het heel mooi vinden als dat ooit ons gaat gebeuren. Maar ja, kampioen is natuurlijk wel iets, dat hoor je eigenlijk altijd wel bij de open dag. En mensen zijn dan heel erg goed geluimd en positief. Hè. Er komen weer nieuwe spelers aan, nieuwe trainer nu ook erbij. Dus ik ben heel benieuwd, want het gat met PSV, dat zagen we wel, is natuurlijk wel groot geworden. PSV en de rest van de Eredivisie. Dus het zou wel mooi zijn als inderdaad Feyenoord weer daarbij kan aanhaken. Het voordeel is, je hebt nu die Champions League. Het laatste jaar ook dat de nummer 2 automatisch de Champions League ingaat. Dus je moet volgend jaar of direct kampioen worden of via de voorrondes. Nou, dat is gewoon lastig. Dus het zou mooi zijn als je in ieder geval weer die strijd met PSV aan kan gaan. Om die landstitel en dan aan het einde van de rit ja, richting de Coolsingel zou kunnen. Dat zou geweldig zijn, maar ik ben vooral heel benieuwd hoe fijn het er dadelijk voor staat aan het begin van het seizoen. Of inderdaad dat gat met PSV, waar ook wel spelers zullen gaan vertrekken. Ja, hoe dat gat uiteindelijk weer ingelopen kan gaan worden.
0: Mocht u denken trouwens, ik heb Radio Rijnmond op herhaling staan. Ik hoor hier weer de Hermes Houseband met I Will Survive. Nee, dat is live in de Kuip. Dus dit is de live versie. Heb ik voor u in de tussentijd iets anders in de aanbieding. Shanna Spyro in afwachting van die helikopter met de nieuwe spelers van Feyenoord.

0: en de synthesizers Into the Groove hoor je bij Rijnmond Sports. En zometeen worden de vrouwen een gepresenteerd over een paar minuutjes. Maar ik zie hier even wat jongeren, wat kinderen die even in de knoop zitten met de snoeren. Maar ik zie vooral een prachtige schouw. Stel jezelf even voor, goedemiddag, wie ben jij?
1: Ik ben Shakir.
0: En Shakir, wat heeft die schaal te betekenen?
1: Deze hebben wij gewonnen met Feyenoord Street League en daar ben ik best wel blij mee. En we hebben heel goed gedaan, vind ik. En daar ben ik wel trots op.
0: Wat, vertel even, hoeveel wedstrijden hebben jullie gespeeld en hoe is het gegaan?
1: Ik denk dat we gingen als goed om de 1 of 2 weken gingen we een wedstrijd spelen tegen een andere ploeg. En dan... denk ik ongeveer, ging dat zo'n paar maanden. En ik vond het best goed gaan. En ik heb ook een paar keer gescoord.
0: In welke wijk heb jij trots gemaakt?
1: Nachtegalen.
0: Nachtegalen, ja, jullie zijn net ook gehuldigd in het stadion, hè? Kijk eens eventjes om je heen, want je zit nu wat hoger dan dat je net op dat veld stond. Al die mensen. En dan denk je, ja, ik ben kampioen geworden, dat is wel leuk. Maar hoe is het dat al die mensen hier dan even voor jou gaan klappen?
1: Ja, dat vind ik best wel gezellig en ben ik best wel dankbaar voor. Dat ze naar ons komen kijken en ja.
0: En juichen, klappen.
1: Ja.
0: Hey, en hoeveel teamgenoten had je eigenlijk?
1: Rond de 19.
0: Kijk, en hoeveel schaal heb je gekregen?
1: 1 schaal.
0: Bij wie op de kamer komt hij?
1: Op mij.
0: Bij Shakir?
1: Ja.
0: Kijk, was je de aanvoerder?
1: Sommige wedstrijden wel.
0: Kijk aan. Nou, misschien kan je even ruilen van plek met de buurvrouw. Want er zit ook nog iemand in een prachtig roze tenue. Maar die zit iets wat ver weg. En ja, je hoort het op de achtergrond. Het is natuurlijk een enorm kabaal hier in die propvolle kuip. En ze staan ook nog op voetbalschoenen. Ga lekker zitten. Ik zie een shirt met handtekeningen. Wie ben jij?
2: Gabi.
0: En jij hebt ook al zo'n prachtige schouw. Van wie ben jij? Welk team heb jij gespeeld?
2: Varkenoord.
0: Varkenoord. En ook kampioen geworden dus. Dat betekent dat je seizoen heel goed is gegaan. Vertel er eens wat over.
2: Ja, als kinderen. Ja. Heb ik zelf goed gedaan. We kunnen ook goed met elkaar spelen. En ja. We hebben elkaar ook beter leren kennen. En steeds opbouwen.
0: Dus dat ging goed. En ben jij de keeper of niet?
2: Wat?
0: Was jij de keeper?
2: Nee.
0: Je hebt een heel mooi shirt. Het lijkt een beetje op een keepershirt aan. Maar dit was jullie shirt. Een heel mooi roze. En ik zie ook dat je de handtekeningen op hebt staan. Van wie zijn die handtekeningen?
2: Toby de la Bruta en Talia de la Bruta.
0: Dat zijn de Feyenoordvrouwen. Dat zijn de Feyenoordvrouwen.
2: Ja.
0: Dat is wel heel bijzonder. Hè? Ik vroeg het net ook aan Shakir. Want je bent kampioen geworden. Dan is het natuurlijk groot feest met al je teamgenoten. Maar je staat gewoon in de kuip. En er zijn er 50.000 mensen die voor jullie klappen en juichen en zingen. Hoe is dat toen je daar net stond? Hoe was het toen je daar net stond met al die mensen op de tribune?
2: Ja, anders. Dat was niet zo vaak dat je dat voelt.
0: Nou, niet zo vaak, maar en droom je ervan om ooit hier echt als Feyenoord-speler te staan? Is dat een droom voor jou, dat je echt als Feyenoord-speler ook een keer hier kan spelen misschien? Het is heel hard werk. Ga ik het nog één keer proberen? Is het ook echt een droom dat je als Feyenoord-speler hier kan gaan staan? Echt?
2: Ja, wel echt een droom. Ja.
0: Over 10 jaar spreken we dan hier weer af? Over 10 jaar spreken we hier weer af?
2: Ja.
0: Kijk, nou, heel goed. Dankjewel. Deze twee toppers met hele mooie schalen. Heel veel plezier ermee en ook veel plezier vandaag nog. Ondertussen zie ik die eerste Feyenoord-vrouwen het veld opkomen. Zometeen meer over die presentatie, dan ook de presentatie van de mannen. En natuurlijk dat moment van die helikopter waarin de nieuwe aanwinsten worden geshowt aan het publiek. Eerst naar de American Otters. Best day of my life.

0: American Authors. En die zingen over The Best Day in My Life. En dat is voor heel veel jonge Feyenoord supporters denk ik vandaag zomaar het geval. Want die hebben een geweldige dag. Ik zie zoveel kinderen op schouders die nu de vrouwen van Feyenoord 1 gepresenteerd zien worden. Die staan nu op het veld. Zometeen ook de presentatie van de mannen. En dat moment waarop iedereen natuurlijk wacht. Die helikopter die hier gaat landen. En bij hoge uitzending halen we het reclame, het nieuws en de reclame iets naar voren. Tot zometeen.
1: Is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: Bergsenhoek.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Het is iets voor drieën, je bent bij Rijnmond. Live vanaf het Feyenoord Festival in de Kuip. De Kuip die zich opwarmt voor de helikopter die zometeen gaat landen. Met inmiddels een prachtig, gigantisch spandoek dat is uitgerold van het tweede ring. Feyenoord, zo lang ik leef. Met het verhaal wat het precies is, van jong tot oud. Iedereen is hier gek van Feyenoord. Zometeen de presentatie en de helikopter. Eerst naar het uitgebreide Rijnmond nieuws van Aris van Meteren.
14: Feyenoord-fans maken zich op voor de landing van de nieuwe aanwinsten van het eerste elftal. Zo dadelijk, om 3 uur, komt de helikopter neer op de middenstip van de Kuip. Het zijn waarschijnlijk niet de laatste aankopen van Feyenoord die gepresenteerd gaan worden, want er wordt nog hard gezocht naar nieuwe versterkingen, zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn.
15: Kijk, het is natuurlijk geen geheim dat we midden in de transferwindow zitten. En de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk op technisch gebied bij Davy. Maar dat zijn natuurlijk wel maanden waar je in gezamenlijkheid besluiten neemt. Dus dat is denk ik op dit moment het hoofddossier om ervoor te zorgen dat met elkaar dat Feyenoord dadelijk een selectie hier heeft staan die mee kan strijden.
14: Normaal vindt de kennismaking met de nieuwe selectie plaats op een zondag, maar dit jaar is daarvan afgeweken. De open dag van Feyenoord duurt tot 5 uur. Er zijn tal van activiteiten, zoals een voetbalshow. En straks dus de landing van de helikopter. En Rijnmond is er nog een uurtje bij op radio en social media. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten weer hun huis uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen nog gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond laat weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald en de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast uit Den Haag, Leiden en Voorburg. Aankomend premier Andy Burnham van Groot-Brittannië wil weer naar olie gaan boren op de Noordzee. Vorig jaar is het winnen van olie en gas bij Schotland stilgelegd. Vertrekkend premier Keir Starmer weigerde dat te hervatten, maar Burnham denkt daar anders over. Hij waarschuwt wel dat mensen nu niet moeten denken dat de energierekening snel lager wordt. Eerder kondigde hij al aan dat hij water- en energiebedrijven wil gaan nationaliseren. Burnham wordt maandag geïnstalleerd als premier van Groot-Brittannië en hij denkt nog na over verschuivingen in de kabinetsploeg. Het weer, het is bewolkt, 21 graden. Vanavond en vannacht kan een regenbui gaan vallen. Het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen zien we meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
16: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90.

0: draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Dit is Radio Rijnmond met Leon Mastic.
5: En je hoeft niets te missen vandaag van het Feyenoord Festival. We gaan uur 4 van het festival in en ook uur 4 van deze uitzending. Ik zie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 enorme boksen. En ik denk dat er vuurwerk uit gaat komen. En dan is het wachten op die helikopter met die spelers van Feyenoord 1. En zometeen die helikopter en ook de presentatie van Feyenoord 1. Dat allemaal na Rotterdam en trots, de zingende RET-buschauffeurs. Mijn Feyenoord bij Rijnmond Sport.

0: Rotterdam en trots, mijn Feyenoord, de zingende buschauffeurs. Groot succes altijd bij ieder feest dat rondom Feyenoord gevierd wordt. En intussen in die bomvolle Kuip in uur 4 van het Feyenoord Festival. Een enorme sliert met kinderen met vlaggen. Op links rood en op rechts wit. En ondertussen zit Dennis Kranenburg te genieten van de muziek die hier nog gemaakt wordt.
1: Ja, het is... Zoe Levi die heeft hier een optreden gedaan. Dat is natuurlijk iemand die bekend is bij al die jonge kids, al de kameraadjes die hier in het stadion zijn. Ze heeft wat problemen met de geluid. Hè? Dat is dan toch vervelend als je dan hier in het Feyenoordstadion op mag treden. Je moet dan een keer halverwege het liedje opnieuw beginnen. En dat dan je oortjes blijkbaar nog steeds niet werken. Dat is voor haar natuurlijk heel vervelend. Dus dat doe je niet zo heel veel aan. Terwijl we nu een filmpje te zien krijgen met allerlei beelden van de Kuip, van spelers van Feyenoord. Gaan de mensen zich steeds meer opmaken natuurlijk voor de presentatie van de spelers van Feyenoord 1. Allemaal kinderen op het veld al klaar. Met aan de linkerkant van ons een hele rij rode vlaggen. Aan de rechterkant een hele rij witte vlaggen. Ik kan me dan zo voorstellen dat die spelers daar dadelijk dan tussendoor gaan wandelen. Als ze links uit die tunnel komen. Om het veld op te gaan richting dat grote podium aan de overkant van het stadion. En dan zijn we in afwachting natuurlijk van de helikopter die daarna het veld op gaat komen. Nou ja, de klanken die klinken al. Die we normaal kennen als de tunnel open gaat. Nou, dat gaat nu niet gebeuren. Omdat ze een speciale soort tunnel hebben gemaakt. Er worden hier een soort vlammenwerpers ontstoken. Ook een soort vuurwerkpotten die klaarstaan ook. Hè, waar een soort siervuurwerk uit te zien is. En het gaat gebeuren, horen we Sander de Kramer al zeggen. Dat betekent dat de spelers zometeen het veld op gaan komen. Oh, de tunnel gaat toch open. Nou, hadden we het bijna goed. En dan gaan we dus kijken wie daar zo meteen als eerste uit zal gaan komen richting het veld van het Feyenoordstadion. Dat helemaal vol zit. Kijk, het vuurwerk wordt ontstoken. Allerlei siervuurwerk de lucht in met ook rood en witte rook. En daar komen ze dan de tunnel uitgelopen. De vraag is wie er dan als eerste naar voren wordt geschoven. Het is moeilijk te zien tussen al die rookpluimen door. Volgens mij is dat Ivan Nuschets die als eerste het veld op kan. Samen met Shaquille van Persie, Ayman Sliti daarachter. Kasper Tengstedt, Diarra zien we. Ondertussen komen er steeds meer spelers ook uit. Borges, die het veld op loopt. Targaline, nou ja, doen ze allemaal maar op. Kraaienveld, Stijn, Modder, Zegiel, Valente. Allerlei jeugdspelers natuurlijk ook. Reed. En de vraag is natuurlijk ook wat er gaat gebeuren. Terwijl er een enorme... knallen hier te horen zijn in het stadion. Gelukkig dat die helikopter nog niet in de buurt is. En de vraag is natuurlijk ook wat er nog met de hoofdspelers zal gaan gebeuren. Want Giovanni van Bronckhorst zei het ook al. We willen uiteindelijk van de 40 die we nu op het veld hebben staan terug naar 25. Weet je of je mij nog kunt zien ook, Leon? Gelukkig is het radio.
0: Ja, ik zie je wel. Maar kijk uit voor je wenkbrauwen alsjeblieft. Wat een vuurwerk. Ik denk wel dat die heli weet waar die moet zijn.
1: We worden lekker bijgepunt inderdaad door die vlammenwerpers hier. Terwijl de spelers voorop lopen. Daarachter natuurlijk de keepers met onder andere Lian Bossen. Gisteren nog in actie gekomen namens Feyenoord. Was ook voor het eerst zelfs aanvoerder bij de Rotterdammers. Hij zei ook, ik heb echt niks laten zien om dat te verdienen. Maar het is wel heel gaaf om mee te mogen maken. Daarachter natuurlijk ook de staf. Hè. De nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst. Die weet hoe het is om hier in Rotterdam als trainer van Feyenoord actief te zijn. Vandaar zijn actieve spelerscarrière terug bij Feyenoord. En ging aan de slag als hoofdtrainer. De meest succesvolle hoofdtrainer uit de historie ook van de club. Hè. Werd kampioen, won de beker. Nou, noem het allemaal maar op. Een grote prijzenkast die jij achter zijn naam heeft staan. En wat dat betreft ook de verwachtingen die daardoor ook hoog zijn met Giovanni van Bronckhorst. Met naast hem natuurlijk ook Sipke Hulshof. Zij werkten bij elkaar samen bij Liverpool. En die twee zijn echt samen de mannen die als een soort hoofdtrainersduo aan de slag zijn gegaan bij Feyenoord. En Sipke Hulshof, dat weten we, dat is toch een tactisch meesterbrein. Die met Arne Slot heeft gewerkt bij Feyenoord, bij Liverpool. Ook nog bij het Nederlands elftal actief is geweest als assistent, als veldtrainer. Zeer hoog aangeschreven staat. En hij ook daarbij met de andere assistenten. Rodi Hoege onder andere. Zijn naam viel al eerder in deze uitzending. John de Wolf daar natuurlijk ook bij. En dan staan de spelers inmiddels aan de overkant op dat podium. En zal er nog wat gevraagd gaan worden. Zij in ieder geval hier in het stadion aanwezig. En dan wachten we, Leon, op de aankomst van die helikopter.
0: Ik zit naar boven te kijken. Ik zie niks. En dat kan komen door de rook. Maar ook mijn gehoor vertelt nog niets over een naderende helikopter. Maar het is echt wachten tot het gaat gebeuren. Hij zou hier zo ongeveer moeten zijn. Het is net pakjesavond, zou je bijna zeggen. Ik denk nog 3 minuten afgaande op de 3 vingers die Dennis Kranenburg nu naar me omhoog steekt. Dat geeft ruimte om heel even op adem te komen van al die informatie, van al dat vuurwerk. Laten we even luisteren naar muziek bij Rijnmond Sport.

0: Ezra. En hij zingt over iets wat we hier voor ons zien. Green, green grass. Het is de mat van de Kuip waar wij op uitkijken. Met inmiddels de spelerspresentatie. De technische staf werd net in zijn geheel gepresenteerd aan het publiek. Met natuurlijk de nieuwe hoofdcoach Giovanni van Bronckhorst. En inmiddels zijn we met de verdedigers bezig. Luister even mee. Eén voor één worden die namen omgeroepen. En klapt het publiek de handen stuk. Het is nu even een moment van bezinning, zou ik bijna zeggen. Er wordt gezongen, Dennis. Weet jij wie dit is nu of niet? Wat er gebeurt?
1: Dit is Super Feyenoord Make Us Happy. Dit is het liedje van Arne Slot natuurlijk. Hè? Dat is het liedje, zoals hij dat toen zo mooi omschreef. Terwijl Jacob Modder nu gepresenteerd wordt hier aan het publiek. Luciano Valente, Boris. Die heeft zijn eerste seizoen natuurlijk geweldig laten zien. Ook een groot applaus voor Sam Stijn, die natuurlijk met blessures te kampen heeft gehad. En wat gaat er gebeuren met Givay Zegiel? Hè? Interesse vanuit Frankrijk voor hem. Lille zou hem op de korrel hebben, werd verhuurd aan Utrecht. Samen met Targalin, die een geweldig jaar doormaakte bij Feyenoord. Goede ontwikkeling ook doormaakte. En steeds meer naar een vaste basisplaats natuurlijk aan het solliciteren was afgelopen seizoen. Goede ontwikkeling bij hem. Dat geldt ook voor Tobias van der Elshout, die ook wordt toegezongen. Ja, Wang en Zerouki zijn er niet. Wang is komende week pas weer terug bij het trainingskamp vanaf de WK natuurlijk meegedaan. Zerouki die staat op het punt om een stap naar FC Twente te maken. Ja, en als je dan gaat kijken wie er daarna aankomen. Dat zijn natuurlijk de mannen die voorin spelen. Dat zijn toch vaak ook wel de blikvangers van een elftal. Hè, met de topscorer van de Eredivisie onder andere de gelederen. Hij er nog ook niet bij. Dat geldt ook Ueda natuurlijk. Dat geldt ook voor Hajj Moussa. Vanwege dat de WK sluiten zijn wat later aan. Ook komende week dus bij dat trainingskamp in België. Vorig jaar kwam Gonçalo Borges nog uit de helikopter. Nu dus op het podium hier te zien. Leo Sauer maakte door blessure leed veel minder minuten dan vooraf gehoopt. Maar wel dus weer mee naar België komende week. Leo Sauer, Tankstedt wordt ook toegezongen. Diarra gisteren nog een doelpunt gemaakt in die oefenwedstrijd. Schoot echt met 230 km per uur die bal binnen. Kelvin Stengs er ook bij. De vraag is wat er ook met hem gaat gebeuren. Nog een jaar contract. En misschien dat hij ook wel weggaat. Ivan Sliti. De jonge speler die vanuit de jeugd doorkwam vorig seizoen. Luka Ivanušec. Ook een speler waarvan we verwachten dat hij zal vertrekken bij Feyenoord. En als laatste. Het grootste applaus misschien wel voor Shaquille van Persie. Vorige week een goede inval beurt in die oefenwedstrijd tegen Club Brugge. Terwijl Hajj Moussa nu ook wordt omgeroepen. Maar Shaquille van Persie, ook een speler natuurlijk, die een grote toekomst voor zich lijkt te hebben. En hopelijk niet die blessures die hij afgelopen seizoen kende. Maar het zou toch fijn zijn als we van hem heel veel gaan zien in komend seizoen bij Feyenoord.
0: Kijken we even naar boven, naar die lucht die af en toe een beetje opklaart. Tussen de grijze wolken zien we stukjes blauw, maar nog steeds geen helikopter. Ook nog geen parachutist of een vliegtuig waar ieder moment een verrassing uitgedropt kan worden. En die spelers staan daar nu op het podium tussen de witte flitsende lampen. Terwijl de muziek nog maar eens eventjes opgepompt wordt. Her en der zie ik de vlaggen zo kenmerkend heen en weer gaan. Geen helikopter nog te zien, maar er wordt ruimte gemaakt. Het grote Feyenoord-logo dat tijdens die presentatie in de middencirkel lag, dat wordt nu door een mannetje of zeven vakkundigen verwijderd. Dat kan erop duiden dat die helikopter niet ver meer is. Je ziet ook in de verte, ja, het is goed turen, want ik kan de gezichten niet helemaal onderscheiden. Zover zijn ze weg. Op het podium staan ook die gepresenteerde Feyenoord-spelers toch wat naar de hemel te turen. Ja, en je hoort het, er wordt nu omgeroepen om eventjes twee handen in de lucht te steken. Dat zal toch zijn om die helikopter op een goede manier binnen te luiden. Nee, er wordt geklapt. Het lijkt het nationale elftal van IJsland wel. Of het Noorse WK-team. En dat zal toch allemaal zijn om die helikopterpiloot te laten weten dat we er klaar voor zijn. Nou, ik kan je verklappen, de meeste mensen zijn er sinds een uur of elf al wel klaar voor. Zit er een verrassing in? En krijgt hij hem goed op zijn wieltjes hier in die middenstip, die inmiddels leeg is. Een leeg veld. Een volle Kuip.
1: En Dennis Kranenburg wijst ergens naar. Wat zie je, Dennis?
2: Op het scherm zie je waar de helikopter zo'n beetje nu vliegt. Ik krijg ook wel een foto doorgestuurd van, dat zal wel iets van flight radar zijn. Waar het vliegt, of de helikopter zich dan bevindt. Die is echt op enkele tellen afstand van het Feyenoordstadion. Om zo meteen dus zijn opwachting te gaan maken hier op de middenstip. Ja, dat is wel mooi als je dat dan ook ziet. En hoeveel van die rondjes er dan ook al op Rotterdam afgetekend zijn. Waar die helikopter dus al rondjes aan het vliegen is. Dat vind ik dan ook wel weer mooi om te zien. Ja, hij zou nu echt boven de Maas hangen. En dat betekent dat hij voor ons vanaf de rechterkant, Leon, zometeen hier boven het stadion zou moeten gaan verschijnen. We zien hem al op het beeld inderdaad. Daar is hij al te zien. De traditionele witte helikopter. Waar altijd de aanwinsten van Feyenoord mee binnen worden gevlogen. Iedereen met de blik en de telefoons richting de hemel gericht. We horen hem al. Kijk, daar komt hij. Daar is hij te zien, de helikopter. Hangt boven het Feyenoordstadion. Daar gaat hij er eerst nog een keertje overheen natuurlijk. Om de mensen een beetje lekker te maken. Van de, we zijn er, we hebben jullie al gespot. We komen eraan met die nieuwe gasten. Die Feyenoord van kwalitatieve impulsen moeten gaan voorzien. Hij vliegt nu weer voor onze rechterkant weg. Richting de bioscoop, om het maar eventjes zo te zeggen. Gaat dan daar keren. Ik hoop wel dat hij nog een klein stukje omhoog gaat. Want hij vliegt nu wel wat laag, lijkt me. Dat hij zo meteen nog wel eventjes omhoog gaat. Dat die gasten niet naar buiten nog eens met de RET even een kaartje moeten kopen. Om dan met de bus weer terug te rijden richting het Feyenoordstadion. Maar goed, hij zal zo meteen nog een klein bochtje maken om dan richting het stadion ook te gaan. We kunnen op het scherm een beetje de live beelden volgen vanuit die heli. Met daar natuurlijk de nieuwe keeper Chark Ernst. Spits Nacho Ferry, Mika Marmol de verdediger. En dan hebben we natuurlijk ook nog Charles van Houten, de middenvelder. Terwijl hij daar nu weer terugkomt. Hij vliegt wel heel laag richting die dakrand hoor. Ik vind dat toch wel best laag. Ik hoop dat hij dat allemaal goed gaat. Even, even de vingers inhouden. Zorgen dat je haar goed in de gel zit. Want anders dan wappert het zo meteen flink door elkaar. Als die helikopter dus zijn opwachting gaat maken hier in de Kuip. Hij is boven het stadion. Hij gaat zakken richting de middenstip. Komt vanaf de noordzijde aangevlogen om dan zometeen op de middenstip te gaan landen. De helikopter met de aanwinsten van Feyenoord is een paar meter boven het veld te zien. Zakt voorzichtig, terwijl we Chark Ernst al zien zitten met zijn groene keepershirt. Telefoon tegen het raam aangeplakt om inderdaad alles vast te leggen. Want ja, als je dit uit gaat leggen thuis, ja, dan kan we met een helikopter het stadion ingevlogen. Ja, dat gelooft natuurlijk helemaal niemand. Maar het gebeurt toch echt als de spelers nu bijna de touchdown hebben gemaakt. De pilootauto was nog eventjes in spanning. De banden hebben inmiddels het veld geraakt. En dat betekent dat de spelers geland zijn in het Feyenoordstadion. En zometeen dus hier hun opwachting zullen gaan maken en gepresenteerd gaan worden aan het publiek in het Feyenoordstadion. Dit blijft toch altijd een geweldig moment om te zien. Die helikopter die ik van kinds af aan al zo'n beetje is er op een gegeven moment erin gekomen. Dat heb meegemaakt en dat nog steeds gebeurt. Ja, dat blijft toch wel heel bijzonder dat er ineens een helikopter in een voetbalstadion landt.
0: We hoorden net bij een van de quizzen die werd gehouden hier in de Kuip als voorprogramma dat het de 30ste keer is dat die helikopter landt. Kan je nagaan, het is een echte traditie. Ja, die wieken die blijven maar gaan, die propellers. En we zien inderdaad Chark Ernst in het felgroene keepers er nu daar zitten achter de piloot. Hij zit aan de linkerkant van het toestel. Ja, het mooie is dat die helikopter naar beneden komt. En je ziet van die cirkels over dat groene gras getrokken worden. Van de enorme luchtdruk, de luchtverplaatsing die daar ontstaat. Er kan geen veldje meer op liggen. Die papiersnippers van net zijn lekker weggeblazen. Ja, en je ziet nu iedereen toch met die telefoontjes blijven staan. Om dat eerste moment van naar buiten gaan te vatten in beeld. Voor het thuisfront. Voor mensen in het buitenland die er vandaag niet bij kunnen zijn. De vakanties zijn begonnen. Nou, in Rotterdam nog niet. Want men had wat anders te doen. Ze moesten eventjes naar de presentatie komen kijken. Naar die helikopter hier in de Kuip. Het is afgeladen vol. Er zijn nog maar een paar blauwe stoeltjes te zien. Duizenden en duizenden Feyenoord supporters hier al de hele dag op de been. Inmiddels is de grond daar veilig. Ik zie ook allemaal mensen vanaf het podium richting die helikopter lopen. En dan is de vraag wie er als eerste uit mag gaan komen. Hij heeft wel aan twee kanten deuren. Maar ik zie nu dat de mensen de deuren openen aan de kant die wij vanaf hier net niet kunnen zien. Dat is jammer. Ik zie wel wat mensen in het thuistenue van Feyenoord voorin in die helikopter zitten. En ja, er wordt een soort, ik wil zeggen, een rode loper uitgelegd. Maar het is iemand die een snoer verlegt. Dat zal voor de registratie van tv zijn. Nog niemand uit die helikopter. De Kuip wacht vol spanning.

vroeg het ook aan Davy Rigaud, hè? Vanmiddag. Van, heb je al eens meegemaakt dat er een helikopter met nieuwe spelers het stadion in kon vliegen? Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Ik kan me ook voorstellen dat het ook wel heel gaaf is om dat een keertje zelf te ervaren. Om zo'n vol stadion hier te landen. Dat het natuurlijk wel een ervaring voor het leven is als je zo wordt gepresenteerd als speler. Ja, ik zie dat Ernst de telefoon weer opgeborgen heeft. Want die weet ook, ja, ik moet zo meteen eruit. En dan ga ik voor het eerst hier het veld van het Feyenoordstadion aanraken. Want ja, hij is natuurlijk net pas bij Feyenoord binnen. Timo Wellenreuter, we weten het, hij vertrok naar Wolfsburg. Van Hertha kwam uiteindelijk weer Ernst over. Andere Duitser die onder de lat plaats zal gaan nemen. We kijken nu naar het scherm, waar voorzichtig al een handje naar de deur ging van de helikopter van een van de mensen die ervoor staat, om zo meteen die deur open te doen. En dan te zeggen, ja, misschien dat er nog wat gezegd is in de vliegtuig, cabin crew, disarm slides. Dat betekent dat de deur dan open mag. Nou, blijkbaar is dat het signaal ook om de deur van de heli open te doen. En daar gaat dan de deur open. En hier zijn ze dan, die nieuwe spelers van Feyenoord. Terwijl er nog maar wat kanonnen worden afgevuurd hier. Om die spelers echt een goed en warm welkom te geven. Mika Marmol, Nacho Ferri, Charles van Houten. En natuurlijk ook doelman Jarek Ernst.

0: Zou er nog iemand in het bagagecompartiment zijn gepropt? Een extra verrassing misschien wel. Vorig jaar kwam Borges op het allerlaatste moment natuurlijk nog mee. Hè, die daar toen nog bij werd gezet. Voorlopig is dit de opbrengst tot nu toe in deze transferperiode. Die echt nog heel lang en vooral ook heel druk zal gaan worden bij Feyenoord. Zo de nieuwe mannen zich mogen gaan melden aan de overkant. Waar ze op het podium gepresenteerd gaan worden aan de mensen. Gaan wij zo meteen met al die spelers op Charles van Houten na. Want die hebben we al een keer gesproken. Gaan we mee in gesprek met Ferry, met Marmol en met Ernst. Allemaal later te zien natuurlijk op Rijnmond.nl. En in de Rijnmond app, mocht je die nog niet hebben. Even downloaden natuurlijk, hè. Dan ben je altijd op de hoogte van alles wat er speelt rond Feyenoord. En dan zien we die gasten voor het eerst staan, Leon, daar aan de overkant. Bij de officiële presentatie hebben sommigen natuurlijk al in actie gezien.
1: Dan valt de Kuip eventjes stil en daar gaat die presentatie dan gebeuren. De eerste woorden die we hier gaan horen van Shark Ernst. Even kijken of dat we mee kunnen krijgen wat hij zegt. Nee, het is Marmol die we nu horen. Nee, dit heeft geen zin. Dit horen we niet zo goed in het stadion in ieder geval. Gaan we zo eens even kijken. Dennis, ja, ik vraag het toch maar even jou, want jij gaat ze zo meteen spreken. Het is Engels en, Spaans en Duits geloof ik. Hoe goed is dat voor jou?
0: Ja, dat is geen probleem natuurlijk. Dat gaan we gewoon regelen. Het schijnt wel dat, nou ja, ik weet dat Ferry spreekt gewoon goed Engels. Dus daar gaan we mee in het Engels doen. Met Ernst ga ik ook uit van Engels. Met Marmol, dat schijnt in het Spaans te moeten. Ik spreek een paar woordjes Spaans. Dus ik ben benieuwd of dat... Ja, of dat allemaal goed gaat. Dus we gaan het allemaal zien.
1: Un poquito español dus zometeen met Dennis Kranenburg en de Spaanstalige spelers. Dat gaan we zo meteen zien. Gaan wij eventjes naar gewoon andere taal luisteren. Engels van Coldplay. Nu bij Radio Rijnmond Sport. Vanaf het Feyenoord Festival. MUZIEK

Godley bij Rijnmond Sport. Vanuit de Kuip, vanaf het Feyenoord Festival dat de volle bak gaande is. Zo met die helikopter, die witte helikopter, bestickerd met Feyenoord stickers naar beneden gekomen. Daaruit 4 aanwinsten. En de selectie van Feyenoord 1, die maakt nog eventjes een persfoto met z'n allen. Het knalgroene. Keepers er nu, springt er lekker uit. En wat een lawaai is het hier in die Kuipen. Het barst uit zijn voegen, zou ik zeggen. Het lijkt wel of dat er een Champions League kraker op het programma staat. En dit is nog maar de open dag. Men is enthousiast, zal ik maar zeggen. Wat wel mooie details zijn als je zo hier een beetje zit te kijken. Dat ook een deel van de vrouwenselectie hier net kwam kijken naar de presentatie van de mannen. En het neerkomen van die helikopter. Ik zat onder andere Paliyama, nieuwe aanwinst van de vrouwen. Ja, die werd toch ook bekend als aanwinst met de mooie emotie die dat met zich meebracht. Op het moment dat ze haar contract ondertekende. Er vloeiden rijkelijk tranen. Trots zag je daar. Ja, en dat voelen heel veel mensen vandaag, hoor, die trots. Want het is een soort familie waar je deel van uitmaakt. De selectie van Feyenoord is begonnen aan de ronde. Vanaf het podium zijn ze rechts afgeslagen. En daar komen ze nu langs. Echt hele kleine uurtjes. Gekleed in wit en rode shirtjes. Staan daar langs de zijlijn opgesteld. Even kijken of dat je een high five kan scoren. Misschien wel van een van je favoriete spelers. Wat ook wel grappig was net voordat die presentatie begon. Ik denk, ik ga nog even snel een keer plassen tijdens een plaat. Moet ook gebeuren. Nou, ik denk toch ook dat de selectie van Feyenoord misschien wat zenuwachtig. Want ik denk dat er 20 van de 40 spelers in de rij stonden vlak voor die presentatie. Die moesten ook even. Gelukkig houden we het droog in de Kuip verder. Het is een mooie dag geworden met die presentatie dus. Ik zie dat ze inderdaad al die kampioenen. Ik denk dat het die kampioenen zijn die we net van de Street League ook hebben gesproken misschien wel. Het zijn echt hele jonge kinderen die daar één voor één een handje krijgen door al die Feyenoord-spelers. Ook de nieuwelingen dus. Van Houten, Marmol, Ferry, Ernst. Allemaal handen aan het schudden. Terwijl de klanken van Lee Towers hier door het stadion klinken. Ja, en dan zie je wel dat die bovenste ring langzaam een beetje gaat leeglopen. Maar zeker de benedenring die blijft nog lekker vol zitten voor die ereronde. Want het is een dag waarop je de kans hebt om te kijken naar je favoriete spelers van je favoriete ploeg. Welke ploeg dat is geen vraag. Dat is natuurlijk Feyenoord. Er is ontzettend veel liefde. Ik zie hier een Nederlandse vlag vol met handtekeningen. Die wordt trots omhoog gehouden. Ik zie Feyenoord vlaggen. En als ik goed kijk, zie ik er ook bij een hoop supporters wel weer het kippenvel op de armen staan. Op het moment dat Lee Towers hier door de speakers klinkt. We zijn er nog tot 4 uur. En ik verwijs je ook graag eventjes naar de socials en naar app en web van Rijnmond. Rijnmond.nl en de app om al die verhalen ook te bekijken. Daar zie je onder andere de interviews die Dennis Kranenburg had met Davy Rigaud, de nieuwe technisch directeur. Met Robert Eenhoorn, de nieuwe algemeen directeur. Interviews met Thomas Welen en Kraaienveld. En nog veel meer bijdragers ook van alle fans. Ja, nu is het feest, want de ballen worden het publiek ingetrapt. Die kan je mee naar huis nemen. Ja, steek je handen maar in de lucht als je er een wil hebben. Even eens kijken wie er nu een pakt. Ik denk dat het Sint-Just is. Dus even eens kijken hoe het zit met de traptechniek zo aan het begin van het seizoen. Hij houdt hem in zijn handen. En ik ga hier een spannend verslag van maken. Ja, er zijn duizenden handen die schreeuwen om zo'n bal. Ja, het is toch een beetje buitenkant getrapt met rechts. Een beetje zoals Tobias van der Elshout van de week zijn doelpunt maakt in de oefenwedstrijd tegen Club Brugge. Nou, inmiddels is de helft van het veld afgelegd door de selectie van Feyenoord. Er wordt gezongen, er wordt gezwaaid en er wordt nog maar een balletje het publiek in getrapt. Het is nog een half uur feest hier in de Kuip. En nog een uurtje daaromheen ook. En je kan het tot 4 uur hier volgen bij Radio Rijnmond. Gaan wij even bijkomen met muziek. Ottoman, dit is Hands Up.

0: 4, 5 en 7 juli stond hij in de Amsterdam Arena. Bruno Mars met zijn Romantic Tour. En daar zong hij ongetwijfeld ook deze Oh My Soul. En gaan we nu snel terug naar dat andere, ja, toch veel mooiere stadion, zeggen we even chauvinistisch. Naar de Kuip, waar de hele dag al het Feyenoord Festival bezig is. 11 uur gingen de poorten open. En gelijk al duizenden mensen in alle kleuren shirtjes die hier naar binnen kwamen. Om van alles te doen, van schminken tot voetbalspellen, tot gamen, het reuzenrad. En natuurlijk die voetbalshow die hier om 2 uur in de Kuip begon. Met een minuut of 20 geleden die helikopter die naar beneden kwam. En daarin 4 aanwinsten die gepresenteerd werden. Veel mensen inmiddels denk ik zo'n beetje op de fiets of in de auto richting huis. Weer van een mooie zaterdagmiddag. En misschien heb je dan wel een aantal van onze gesprekken gemist. Want we hebben veel interessante mensen gesproken. Bijvoorbeeld Thomas Beelen, Robert Eenhoorn. Straks allemaal te zien ook op Rijnmond.nl en in de app. Maar we spraken ook met Davy Rego. Bijvoorbeeld over de in- en uitgaande transfers. Je hoort hem nu in gesprek met Dennis Kranenburg.
1: Davy, je bent een aantal weken nu bezig als technisch directeur nu bij Feyenoord. Hoe bevalt het tot nu toe?
2: Ik heb het ontzettend aan mijn zin, moet ik zeggen. Een hele fijne, warme club. Fantastische achterban. Een leuke spelersgroep en staf om mee te werken. Dus, en ook met de algemeen directeur, ik ben uitstekend aan band. Dus ik heb het aan mijn zin.
1: Is het ook een periode waarin je de hele dag met de telefoon aan de oor loopt?
2: Toch echt wel. Ja, ik heb hem net een minuut weggelegd. Dat gebeurt zelden hoor. Dus het is een heel erg drukke periode.
1: Bij je presentatie, hè, zei je dat je eerst de hele selectie wilde gaan analyseren. Wat is de belangrijkste conclusie die je daaruit hebt getrokken?
2: De belangrijkste conclusie is dat er eerst en vooral heel veel kwaliteit zit. Dat vind ik wel. Het is een sterke kern dat Feyenoord heeft. Alleen wil je die wel nog gaan versterken. Dan gaan we straks ook in de markt hebben we een paar uitgaande deals gedaan, een paar inkomende. Ga je die ook nog meer naar je hand zetten op de posities waar je denkt dat je wil dat je sterker voor de dag komt. En dat doe je natuurlijk in een mercato. Eerst en vooral een paar jongens al binnengehaald. Zullen straks ook nog een paar jongens vertrekken. En dat probeer je naarmate te doen dat het op het einde van de rit zo goed mogelijk uitkomt dat de puzzel klopt.
1: Daar gaan we het zo nog over hebben, over die spelers inderdaad. Hè. Ik wil eerst nog naar Giovanni van Bronckhorst. Die zei vorige week ook, we hebben nu een groep van 40 spelers. Hè, en we willen het liefst dan terug naar 25. Hoe groot is de uitdaging om die selectie inderdaad op tijd, op kracht en kwaliteit ook te krijgen?
2: Die uitdaging is groot. De realiteit is dat er heel veel spelers zijn. Laten we even zeggen, ook gewoon te veel. Je merkt dat de markt wat trager op gang kwam door het WK ook. Dan merk je nu wel dat er een versnelling komt. We zijn ook bezig met een paar uitgaande deals. En finaal zal het straks zijn dat we die kern, je wil hem natuurlijk hem zo snel mogelijk op orde hebben, maar dat je hem vooral goed hebt. En dat is de grootste uitdaging.
1: Is het ook in zo'n periode waarin het dan op gang begint te komen, die uitgaande spelers, want dat noem je ook, hè? Is dat ook iets wat ineens in een stroomversnelling komt, dat je zegt, nou dat kan als ik zo de telefoon pak, ineens gewoon geregeld zijn?
2: Ja, je hebt deals die soms heel smooth verlopen en die binnen de 24 uur kunnen geregeld zijn. Als vraag en aanbod elkaar treffen en als de drie partijen, inclusief de speler, zegt ja, ik heb ook de wens om naar die club te gaan. Alleen is het ook zo dat we niet zomaar gaan verkopen. Hè. Er zijn hier heel goede voetballers die voor een bepaalde prijs zouden weg kunnen. Maar straks maar zien wat die prijs dan komt en anders blijven ze.
1: Is dat ook inderdaad misschien wel een verandering? Dat de spelers niet per se weg moeten tenzij het gewenste bedrag komt, maar dat het sportieve belang dan wel boven het bedrag misschien wel staat?
2: Kijk, het is een situatie die hand in hand gaat. Je kan niet alleen sportief kijken en niet financieel. Dat moet iedereen ook begrijpen. Je moet ook straks financieel gezond blijven. Maar anderzijds, je wil ook sportief sterk voor de dag komen. Dus dan moet je die financiën ook niet alleen laten overheersen. Je moet die balans gaan vinden, het communiceren vaten. En ik heb vandaag het gevoel dat we heel goed op weg zijn om dat hand in hand verder te laten verlopen.
1: Is het ook, hè, als je inderdaad kijkt naar die uitgaande transfers. Hè, we weten dat er interesse natuurlijk is voor spelers van Feyenoord, logisch. Wang wordt genoemd aan Porto, Seruki wordt genoemd bijvoorbeeld bij FC Twente, Zegio en Liel. Wat kun je daarover zeggen?
2: Niet heel veel om eerlijk te zijn, want ik praat pas over een transfer als die afgerond is. Alleen is het wel zo dat we met clubs aan het spreken zijn, dat zeker en vast wel. Dat er concrete contacten zijn, ja. En dat we voor sommige jongens openstaan voor een vertrek aan het juiste bedrag, ja, dat klopt.
1: Ja, over deze jongens inderdaad.
2: Dat valt nog niet helemaal mee om te zeggen.
1: Hoe is het ook met bijvoorbeeld voor andere spelers, hè, die verhuurd zijn geweest en nu bijvoorbeeld weer terugkeren bij Feyenoord? Stengs, Ivanušec bijvoorbeeld. Wat is het perspectief voor die jongens?
2: Kijk, de realiteit is dat er jongens zijn die verhuurd zijn geweest, waar we in geloven voor de toekomst. Er zijn jongens waar we eerder toch naar een definitieve oplossing willen kijken. Net ook om dat financiële verhaal ook op orde te krijgen. En ja, we zullen straks heel goed moeten afwachten welke clubs er komen voor die jongens. En op vandaag is een Feyenoord-speler.
1: Is het ook voor Feyenoord noodzakelijk om nu eerst te verkopen voordat je zelf door kunt schakelen om spelers terug te halen?
2: Wel, het moet hand in hand gaan. Dus je kan niet blijven kopen zonder te verkopen. Alleen is het zo dat ik in mijn hoedanigheid niet terugdeins om een speler die we als dermate sterk voor ons zien, om dan te moeten afwachten om te verkopen. Ik leg die contacten, ik probeer te duwen, ik ben aan het onderhandelen. En je probeert natuurlijk dat je aan de andere kant ook iemand verkoopt, terwijl je iemand tekent. En als je dit kan op elkaar afstemmen, dan denk ik dat alle partijen binnen Feyenoord gunstig gestemd zullen zijn.
1: Is een van de moeilijkste taken van jouw functie misschien ook wel om de duidelijkheid naar spelers te geven als er bijvoorbeeld ook geen toekomst meer is?
2: Dat vind ik niet iets dat heel moeilijk is. Als je eerlijk en direct bent met hen, dan kunnen ze dat vaak ook waarderen hoor. En zo ben ik er altijd, heb ik er altijd in gestaan en zo zal ik er blijven in staan. Ik ben iemand die heel straightforward is, maar die ook met heel veel respect naar spelers spreekt. En zegt, kijk, ik denk dat het voor jou, voor je eigen toekomst ook het beste is. En dan kunnen ze dat heel vaak wel een plaats geven.
1: Heb je een aantal waarvan je zegt, zoveel spelers zou ik het liefst nog willen zien vertrekken?
2: Nee, ik werk naar een aantal dat het beste aantal is om een kern straks te hebben voor op 3 fronten actief te zijn. En niet het omgekeerde om jongens te doen vertrekken.
1: Er zijn er ook spelers die natuurlijk hier belangrijk zijn bij Feyenoord. Hè? Een goed jaar ook hebben gehad. Ik noem bijvoorbeeld Ueda, topscorer natuurlijk geworden. We hebben dan ook nog bijvoorbeeld Reed, Hajj Moussa. Dat zijn jongens die ook onder andere laten aansluiten door het WK. Hoe concreet is de interesse in deze spelers?
2: Niet in die mate dat ze al weg zijn. Wel zo dat de clubs polsen naar spelers. Wat mij ook heel logisch lijkt, want het zijn heel goede voetballers. En wij staan erin dat het moet kloppen. Vooraleer dat we echt bereid zijn om hen te laten gaan.
1: Ja. En inderdaad ook weer als de prijs inderdaad is wat jij in gedachten hebt, wat de club in gedachten heeft, pas dan ga je om tafel.
2: Dan kan het zijn dat we dat actie aanvaarden. En voor anderen zullen we dat misschien niet doen.
1: We weten dat Jordan Bosch geblesseerd is geraakt op het WK. Gijs Smal is natuurlijk ook nog geblesseerd. Is die linksbackpositie ook nog iets waarvan je zegt, daar gaan we ook nog heel concreet naar kijken?
2: Daar zijn we mee bezig. Maar wat het ook is, in zo'n situaties, het geeft de kans aan anderen om op te staan. En als je kijkt hoe Tijmen Wessels zich vandaag ontwikkelt, vind ik heel mooi hoor. De jeugdspeler van Feyenoord, die zich nu mee in het eerste elftal beweegt. En die gisteren ook nog een doelpunt maakt. En die ook vandaag in de open dag aanwezig is. Dat vind ik wel een heel leuke voor Feyenoord. Ja.
1: Maar is dat ook iemand met wie je de Champions League in kan?
2: Ja, als jongens zich goed ontwikkelen, dan ga ik er niet tegenover staan als ze zich niet als jeugdspeler van Feyenoord mogen doorontwikkelen naar het eerste elftal. Ik vind het echt heel mooi dat jongens die kans kunnen pakken.
1: Wanneer ben je tevreden als begin september die transferwindow weer dichtgaat?
2: Als het verhaal zo is dat we ons sportief dermate hebben gesteld dat we op 3 fronten actief kunnen zijn. En daarvan wij intern van overtuigd zijn dat dat een goede selectie is. En als de financiën kloppen.

Marco Borsato en de meeste dromen zijn bedrog. En dat was het Feyenoord Festival 2026 hier op Radio Rijnmond. 9 augustus begint de competitie. Uit tegen Sparta speelt Feyenoord dan. Natuurlijk hier te volgen. Net als de oefenwedstrijden daarvoor nog tegen Rayo Vallecano en Atalanta. Alles van vandaag zie je terug op Rijnmond.nl en in de app. En wij gaan hier uit met Jay-Z en Beyoncé, Crazy in Love. Ik wens je een heel fijn weekend.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: Beekman gaan. Want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De helikopter met de nieuwste Feyenoord-aanwinst is vanmiddag geland in de Kuip. Het toestel kwam even voor 3:30 neer op het gras van het Feyenoordstadion. Tjark Ernst, Nacho Ferri, Charles van Houten en Mika Marmol stapten uit.
6: En daar gaat dan de deur open. En hier zijn ze dan, die de spelers van Feyenoord. Terwijl er nog maar wat kanonnen worden afgevuurd hier. En die spelers echt een goed en warm welkom te geven. Mika Marmol, Nacho Ferri, Charles van Houten. En natuurlijk ook doelman Tjark Ernst.
5: Het zijn vrijwel zeker niet de laatste aankopen van Feyenoord, want er wordt nog hard gezocht naar versterkingen, zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn.
7: Kijk, het is natuurlijk geen geheim dat we midden in de transferwindow zitten. En de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk op technisch gebied bij Davy. Maar dat zijn natuurlijk wel maanden waar je in gezamenlijkheid besluiten neemt. Dus dat is denk ik op dit moment het hoofddossier. Om ervoor te zorgen dat met elkaar dat Feyenoord dadelijk een selectie hier heeft staan die mee kan strijden.
5: Kort voor de landing van de helikopter is nog een groot spandoek uitgerold over de tribunes van de Kuip. Feyenoord, zolang ik leef. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport onderzoeken wat er is gebeurd met de duwboot die vanochtend is gezonken in de Koenhaven in Amsterdam. Er was één opvarende en die is nog altijd vermist. De politie rekent erop dat de persoon niet meer in leven is. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak. Het gebeurde net naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niks op een aanvaring, laat de veiligheidsregio weten. En de laatste voorstellingen van musical De Moulin Rouge staan op losse schroeven. De sprinklerinstallatie van het Beatrix Theater in Utrecht heeft lange tijd aangestaan en het podium onder water gezet. Het decor van de musical en de apparatuur is doornat geworden. De voorstellingen vandaag en morgen zijn geschrapt. Bezoekers krijgen hun geld terug. Maar het is nog maar de vraag of Moulin Rouge nog hervat kan worden. De show loopt nog maar 2 weken. Moulin Rouge ging in september 2024 in première en trok sindsdien meer dan 650.000 bezoekers. Het weer vanavond en vannacht kan er een klein buitje vallen. 15 graden wordt het. Morgen hebben we mooi weer met zon, droog en 21 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
9: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier.

0: Hier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
3: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Ik ben Aris van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De helikopter met de nieuwste Feyenoord-aanwinst is vanmiddag geland in de Kuip. Het toestel kwam even voor 3:30 neer op het gras van het Feyenoordstadion. Tjark Ernst, Nacho Ferry, Charles van Houten en Mika Marmol stapten uit.
2: En daar gaat dan de deur open. En hier zijn ze dan, die de spelers van Feyenoord. Terwijl er nog maar wat kanonnen worden afgevuurd hier. Om die spelers echt een goed en warm welkom te geven. Mika Marmol, Nacho Ferry, Charles van Houten. En natuurlijk ook doelman Tjark Ernst.
1: Het zijn vrijwel zeker niet de laatste aankopen van Feyenoord. Want er wordt nog hard gezocht naar versterkingen, zegt algemeen directeur Robert Eenhoorn.
3: Kijk, het is natuurlijk geen geheim dat we midden in de transferwindow zitten. En de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk op technisch gebied bij Davy. Maar dat zijn natuurlijk wel maanden waar je in gezamenlijkheid besluiten neemt. Dus dat is denk ik op dit moment het hoofddossier. Om ervoor te zorgen dat met elkaar dat Feyenoord dadelijk een selectie hier heeft staan die mee kan strijden.
1: Kort voor de landing van de helikopter is nog een groot spandoek uitgerold over de tribunes van de Kuip. Feyenoord, zolang ik leef. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport onderzoeken wat er is gebeurd met de duwboot die vanochtend is gezonken in de Koenhaven in Amsterdam. Er was één opvarende en die is nog altijd vermist. De politie rekent erop dat de persoon niet meer in leven is. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak. Het gebeurde net naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niks op een aanvaring, laat de veiligheidsregio weten. En de laatste voorstellingen van musical De Moulin Rouge staan op losse schroeven. De sprinklerinstallatie van het Beatrix Theater in Utrecht heeft lange tijd aangestaan en het podium onder water gezet. Het decor van de musical en de apparatuur is doornat geworden. De voorstellingen vandaag en morgen zijn geschrapt. Bezoekers krijgen hun geld terug. Maar het is nog maar de vraag of Moulin Rouge nog hervat kan worden. De show loopt nog maar 2 weken. Moulin Rouge ging in september 2024 in première en trok sindsdien meer dan 650.000 bezoekers. Het weer vanavond en vannacht kan er een klein buitje vallen. 15 graden wordt het. Morgen hebben we mooi weer met zon, droog en 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Van Albert Heijn. Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits, live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
13: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
12: Nog niet helemaal dus.
13: Tja, die administratie. Toevallig tips?
12: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?

0: ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf. De verf- en kleurenspecialist van Rotterdam. Voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
12: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond.

0: dat ze niet te handhaven zijn, zei burgemeester Schouten gisteren tegen Rijnmond. De Drechtsteden en de andere gemeenten in de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid denken nog na over wat zij doen. GroenLinks-PvdA in Vlaardingen is boos over een uit de hand gelopen snoeibeurt in een parkje in de Babberspolder. Er zijn meerdere vogelnesten met eieren vernield. Sommige delen van het park aan de Sneeuwbalstraat liggen bezaaid met vogelveertjes. Er is ook een egel gedood. De dierenambulance sloeg alarm over de situatie in het parkje, waarna GroenLinks-PvdA opheldering heeft geëist. De stad Leiden is veel ouder dan tot nu toe gedacht. Die conclusie trekken archeologen na de vondst van 40 houten palen onder een supermarkt in het hartje van de stad. De palen dateren van de vroegste middeleeuwen, dus uit de periode tussen de jaren 650 en 900. Tot nu toe staat in de geschiedenisboekjes dat de eerste bewoners zich rond 1000 in het gebied vestigden. De palen zijn ontdekt tijdens graafwerkzaamheden voor een fietsenkelder onder de supermarkt aan de Breestraat in Leiden. Aankomend premier Andy Burnham van Groot-Brittannië wil weer naar olie gaan boren op de Noordzee. Vorig jaar is het winnen van olie en gas bij Schotland stilgelegd. Vertrekkend premier Keir Starmer weigerde dat te hervatten, maar Burnham denkt er anders over. Hij waarschuwt wel dat mensen nu niet moeten denken dat de energierekening snel lager wordt. Eerder kondigde hij al aan dat hij water- en energiebedrijven wil gaan nationaliseren. Burnham wordt maandag geïnstalleerd als premier van Groot-Brittannië. Hij denkt nog na over verschuivingen in de kabinetsploeg. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt. Er kan een bui vallen, kleine bui, 15 graden wordt het. Morgen dan hebben we een dag met overwegend zon. Het wordt net zo warm als vandaag, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
9: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
10: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
9: Verwen jij je maar.
10: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
9: Waarmee?
10: Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan.
9: Ja, ik voel hem.
11: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Non-stop de lekkerste muziek.
12: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.
4: Kort, tell me something. You can't play a beat.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
5: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. Met non-stop de lekkerste dansplaten.
1: Honderd lieben, glazen globen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Nightline. Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Let's go, girls.